0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertje, Swippertje, Swippertje. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gehad. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Gideon uit Oudekerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 4:00.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
2: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
1: Ja, we kunnen zelfs naar de maan.
2: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen. En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.

0: June tot 2.
1: Oh June, verras het lunchje, doe ik met jou.
2: Straks de gast zanger Waylon over zijn nieuwe single en zijn theatertour.
1: Oh June, verras het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Annie, je hebt al verkeersinformatie op de vroege, maar dan ook echt vroege donderdagochtend. Wat is er allemaal aan de hand?
6: Nou, op het spoor, want tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden er geen treinen. Komt door een stroomstoring en dat duurt nog wel tot 8 uur vanmorgen.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

0: Michael Jackson met I Wanna Be Starting Something. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege donderdagochtend. Die een beetje buiig begint, want er komt wat water uit de lucht vallen. Het is 8 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ja, het regent. Ik kan het niet mooier maken dan...
1: Ja, gefeliciteerd, Piet. Hier ben jij wel echt al heel lang op aan het
0: wachten.

0: Ruitenwissertjes moeten weer eens een keer.
1: Maar die zijn duur toch, ruitenwissers? Nee.
0: Ik heb geen idee, joh.
2: Ja, echt geld.
0: Ik heb geen
1: idee.
0: Nee, maar ruitenwissers zijn toch helemaal niet zo duur?
1: Weet ik niet. Dat dacht ik.
0: Jij zegt dat ze duur zijn.
1: Ja, dat dacht ik. Ze zijn niet.
0: Wat kost een ruitenwisser?
1: Okay.
2: Ik ga nu opzoeken. Gaan ze alleen per twee? Of
0: Ga je ook één?
2: De goede vraag.
3: Per drie? Want soms wil je er achterop ook nog wel één.
0: Ja, maar die hoef je niet dan ook meteen te vervangen. Hier, even kijken. Ik zit even te kijken. Ik heb op automerken en auto dingen gegoogeld. Ruitenwisserblad, bla bla bla. 27 euro.
1: Ik dacht eigenlijk 100 euro.
0: Nee, joh. Ben jij gek?
2: 100 euro?
1: Dat ben ik opgelegd, denk ik.
0: Ja, 100 euro.
3: Ik snap wel dat jij een hekel hebt aan de rest.
1: Nou, inderdaad.
3: Het gaat aardig in de papieren.
1: Oh, natuurlijk.
0: Wat komt bij jouw koplamp? Want dan is het helemaal... Ja. Oh, de achteruit rijden ligt goed ook, meneer. Volgens mij ben je gewoon gepiepeld dan.
1: Dat denk ik ook.
0: Denk het ook.
1: Balen.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Prima op zich.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, een graad of 11, kom op.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Oh, dit is wel met 59% korting, zie ik. Vandaar.
1: Echt niet.
0: Ja, echt.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh.

0: Met Love the One You're With.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Dat is een makkelijk quizje. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088 850 51 52 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je dag mee te beginnen. Dacht ik zo. Drie stuks dus. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Timmerman doet bijzondere vondsten onder vloer. Canadees krijgt na 51 jaar verloren portemonnee terug.
1: Kop 2.
0: Redding van hond. 2 uur lang live te zien op tv in Chili.
1: Kop 3.
0: 61-jarige vrouw breekt eigen wereldrecord met 5 uur touwtjes springen. Nou, een van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088 850 51 52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je donderdag mee te beginnen.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het vandaag kop 1? Timmerman doet bijzondere vondsten onder vloer. Canadees krijgt na 51 jaar verloren portemonnee terug. Is het kop 2? Redding van hond 2 uur lang live te zien op tv in Chili. Of is het kop 3? 61-jarige vrouw breekt eigen wereldrecord met 5 uur touwtjes springen. Laat maar even weten. Is het kopie 1, kopie 2? Of is het kopie 3? In

0: En money, money, money.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkop gegeven. En de vraag stelt, welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook gewoon donderdagochtend. Even een beetje bijkomen nog. En dan regen op het zolderraam vannacht. Dat was toch ook wel weer eens eventjes nieuw. Ja, had ik al een tijd niet gehoord. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Timmerman doet bijzondere vondsten onder vloer. Canadees krijgt na 51 jaar verloren portemonnee terug.
1: Kop 2.
0: Redding van de hond. 2 uur lang live te zien op tv in Chili.
1: Kop 3.
0: 61-jarige vrouw breekt eigen wereldrecord met 5 uur touwtjes springen. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Hoe lang kun je iets kwijt zijn? Deze is echt waar. 51 jaar lang was hij daadwerkelijk zijn portemonnee kwijt, deze Canadees. Jan, Chantal, Jordi en Mark dachten dat hij niet waar was. Maar het klopt toch echt, hoor. Ongelooflijk. Het is echt gebeurd. Hij wist niet meer wat erin zat. Hij was namelijk student toen. Een oud rijbewijs bleek erin te zitten. Ook zijn studentenkaart, een dollarbiljet. En het theaterkaartje van een opvoering van het stuk Hamlet uit 1975.
2: Oh, wat leuk.
0: Schattig, hè?
2: Ja.
0: Een oproep op social media overigens zorgde ervoor dat de man werd gevonden. Want het is niet zo dat hij daar nog 51 jaar lang aan het zoeken was geweest.
2: Dat het zijn huis was.
0: Dat hij daar gewoon nog rondliep. maar hij gaat het een mooi plekje geven. En het is heel interessant natuurlijk. Natuurlijk, toch? Ja.
2: Gaaf. Oh, cool.
0: Ja. Goed, gaan we door naar kop 2. Helaas voor Tim, Jeanette, Lydie en Cynthia. Die dachten dat die niet waar was. Redding van hond 2 uur lang live te zien op tv in Chili. Ja, is echt gebeurd. In een rivier. Basie was erin aan het zwemmen en het zag allemaal niet zo best uit. Er wordt gezegd dat het gaat om een redding. Ik zie het meer als het gewoon zelf uit het water lopen van de hond. Want hij is uiteindelijk zelf... Er is niemand in de rivier gesprongen of zo.
2: Nee, dat is waar. Maar de stroming was ook wel sterk, hè?
0: Ja.
2: Er ging wel een touwtje naar beneden hier,
0: ja,
2: en daar.
0: Ja, maar goed, daar kon het beest niet zoveel mee. En uiteindelijk hebben ze hem nog van de snelweg afgehaald. Want daar rende die daarna ook nog op.
2: Ach, ja. Helemaal in paniek even.
0: Ja, iedereen in paniek. Maar fijn dat het goed gekomen is.
2: Ja,
0: 2 uur lang in een rivier. En na een tijdje kwam je nog bij een sluis. Werd allemaal heel penibel.
2: Ach,
0: en,
2: ja.
0: Maar ze hebben hem en hij maakte het goed. En hij woonde al daar sowieso ergens onder een brug. Dus... Okay. Misschien dat hij nu wel bij iemand mag wonen, nu hij beroemd is.
2: Nou, dat mag wel.
0: Zou leuk zijn.
2: Bij ons mag het ook.
0: Ja, snap ik. Bel vooral en stuur de hond even op. Vanuit Chili. Goed, dan gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 3. 61-jarige vrouw breekt eigen wereldrecord met 5 uur touwtjes springen. Nee, niet met touwtjes springen, maar met planken.
2: Oh.
0: Weet je nog wat dat is?
2: Ik weet heel erg wat dat is.
0: Dat je op je elleboog en op je tenen steunt. En dat je als een plank, zeg maar, probeert overeind te blijven.
2: Ja, dat moet is zeggen... wat je normaal gesproken niet een halve minuut volhoudt, toch?
0: Nee, ja, als je een tijdje oefent, red je het misschien een minuut.
2: Ja.
0: Dan moet je zien.
2: Ja.
0: En dan ben je best wel lekker bezig. Dan ben je daar knap van op, of althans, dat is de bedoeling.
2: Ja, en dan is de meneer in de sportschool trots op je. Dan heb je een minuut volgehouden.
0: Ja,
2: een
0: minuut. En dan volgende week doen we een minuut en 10 seconden. Ja. Het ging om de World Senior Series. Donna Jean Wild. Die heeft het gered. Het oude record was 4,5 uur. Stond ook al op haar naam. En toen dacht ze, daar kan ik beter.
2: Kan ik beter dan mezelf?
0: Ja, dat is toch achterlijk. Ik moet zeggen dat het er niet heel erg soepel uitziet.
2: Niet soepel? Hoezo?
0: Nee, ja, ze ziet eruit alsof ze... Ja, ik bedoel, we hebben het over...
2: Ze is 61.
0: En het is na 5 uur. Dus ik snap ook wel. Dan ben je ook wel klaar.
2: Ja.
0: Maar het ziet er niet uit alsof het echt goed is voor de rug. Als je begrijpt wat
2: nee,
0: ik bedoel.
2: Oh nee, dat ruggetje was een beetje ingezakt.
0: Want dat is... Ik heb sowieso mijn twijfels of dit goed is voor je.
2: Planken. Nee,
0: zo lang,
2: moet je
0: zo lang.
2: Doen.
0: Nee, maar een minuutje, dat snap ik allemaal nog wel. Maar dit is echt belachelijk. Goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een heel mooi rijtje gaat, hoor. Het applaus hoort er ook meteen bij. En is voor, hou je vast, Paul, Gerrit, Arnold, Joke, Elise, Els, nog een Els, Naturalda, Ronald, Annelies, Gea, Marcel en Karen. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom. En ik woon in Purmerend.
1: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 6:30 en bij de Wormer is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen, burgemeester Halsema is boos op de pro-Palestijnse demonstranten die gisteravond steunbetuigingen aan Hamas riepen. Dat deden ze, die steunbetuigingen roepen, bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Justitie heeft die uitingen gezien, zeggen ze, maar oordeelde dat het niet om strafbare uitingen ging. En Halsema schrijft dat ingrijpen daardoor niet mogelijk was. Doet haar verdriet, zegt ze, dat de Dam op deze dag hiervoor gebruikt. Is. Gisteren was het 3 jaar geleden dat Hamas een terroristische aanslag uitvoerde op een festival in Israël. De politie heeft de demonstranten later wel tegengehouden toen ze richting de Weesperstraat liepen. Ook daar was het Hamas-spandoek weer te zien. Het anti-AZC-protest in Uithoren is gisteravond relatief rustig verlopen. Een groep boze inwoners wilde hun onvrede uiten tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar op de Wiegebruinlaan. Hoewel de gemeente de besluit al genomen heeft, blijven ze boos, zeggen ze. Ja, hoewel, ja, er is niet meteen een oplossing ook voorhanden.
5: Dat weet ik ook niet, maar laten we eerst maar ons met een heel vol verstand gaan nadenken wat deze regering en de regering hiervoor nu aan het veroorzaken is.
6: Kun je misschien vertellen waarom je hier vanavond bent?
5: Ja, vanwege de AZC en de kromme regels eromheen.
6: En wat voor kromme regels bedoel je dan?
5: We stoppen ze 250 asielzoekers. Oh ja, terwijl er verderop in het dorp een hele grote huisnood is.
4: Ja, er is een veel gehoorde klacht dat het dan zou zijn. Of dat ook met elkaar te maken heeft, is niet zo duidelijk. Hè? Komst van een asielzoekerscentrum en woningnood. Veel inwoners zijn ook vooral boos daarin Uithoren dat de gemeente de besluit al genomen heeft en dat niet goed overlegd heeft met de inwoners van Uithoren, vinden ze zelf dus. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Slotervaart en Haarlem heeft vanochtend korte tijd platgelegen. Volgens de NS reden er geen treinen vanwege een stroomstoring. Aanvankelijk was de vrees dat het de hele ochtend zou duren, of een groot deel daarvan, maar het viel allemaal mee. Even na 6:00 kwam het treinverkeer weer op gang. NS heeft nog wel even nodig om de dienstregeling helemaal op orde te krijgen. Ze hopen dat de vertraging nu langzaam maar zeker afneemt. Ja, en het is vandaag 8 oktober en dat betekent Alkmaar ontzet. De stad viert dat de Spanjaarden werden verslagen in 1573 om precies te zijn. Een van de hoogtepunten, behalve een klein biertje hier en daar, is natuurlijk de grote middagoptocht met dit keer een bijzonder thema.
7: Het thema dit jaar is Alkmaars glorie. En Alkmaars glorie is een eerbetoon eigenlijk aan wat Alkmaar groot gemaakt heeft. En dat zien we in de optocht door te laten zien wat de kracht is van ons Alkmaarders. We zijn namelijk vindingrijk, ondernemend, creatief, muzikaal, moedig.
4: Hopla.
3: Nou, om maar eens een paar termen te over jezelf. En een beetje over jezelf.
4: Ja, nou, hartstikke leuk. Het is een prachtig feestje. De Spanjaarden de stad uitgegeven. Volgens mij eten ze zuurkool.
3: Ja, in plaats van...
4: Ja, in Leiden hebben ze ook zo'n
3: hutspot,
4: omzet.
3: Toch?
4: Daar kom ik vandaan, dus dat ken ik. Dat is hutspot, inderdaad. Maar hier eten ze zuurkool. En ik kan me eigenlijk ook maar zo voorstellen dat dat een beetje is meegekomen met de watergeuzen in de tijd. Toch?
3: Ja, joh. Weet je, ik moet je eerlijk bekennen, ik weet hier echt te weinig van als het gaat om de geschiedenis. Jaartallen en dergelijke. Ik weet niet eens welke eeuw, man.
4: Je weet niet welke eeuw?
3: Nee, en het was toch met Spanjaarden? Was het niet met Spanjaarden?
4: Zeker, zeker. Het was 1573.
3: Echt waar, joh?
4: Ja, heb ik net gezegd, dus leuk dat je...
3: Nee,
4: flauw.
3: Maar ik onthoud dat.
4: Ja, nee, 16e eeuw is dat dus, hè?
3: Ja. Ik was lang geleden.
4: Ja, je was ook niet bij ook.
3: Nee, en dat ze dan nu nog steeds zoveel eraan ontlenen is toch mooi.
4: Dat is dan lekker, man. Een beetje zo'n eigen stadsfeest.
3: Ja, heerlijk. En dan... We hebben het niet in Zaanstad, hoor.
4: Nee.
3: Volgens mij niet. Zaans ontzet. Zomers, dat klinkt wel goed.
4: Zaans ontzet?
3: Ja.
4: In ieder geval ontzettend Zaans.
3: Ja.
4: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Je krijgt het weer natuurlijk nog van mij. En dat ga ik er even bij pakken. Let op. Als ik het goede scherm voor mijn neus heb. Het regent namelijk vandaag. De herfst is begonnen. Weten weinig mensen. Maar hij viel vandaag op 8 oktober. Niet alleen maar regen vandaag. Tussendoor schijnt de zon. En het wordt zo'n 15 graden.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, is het druk op de weg in Noord-Holland al?
8: Nou, wel 2 files. Eentje op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Tussen Abbekerk en Horen. Een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. En op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en Beverwijk-Oost 5 minuten.

0: Supertramp met The Logical Song.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 6:15 op die vroege donderdagochtend. Misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed terwijl je een klein beetje water tegen het zolderraam hoort slaan. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger. En normaal met dit weer een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar bakker René van bakkerij Dijkzeul uit Vijfhuizen. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tieten.
0: Hoe gaat het in de bakkerij?
2: Ja, gaat heel goed.
0: Is het allemaal netjes op de rit en geen zorgen whatsoever?
2: Het gaat vandaag heel soepel, ja.
0: Oh, dat kun je ook wel eens hebben, toch? Dat is wel heerlijk.
2: Ja, nee, dat is wel lekker. Ja. Ja, nee, je hebt af en toe wel eens een plakkerig deegje ertussen zitten of zo. Ja. Maar dus gaat allemaal soepel, ja.
0: Mooi. Hoe laat ging het wekkertje vanochtend?
2: Half 6.
0: Dus, wow.
2: Ja, dit is mijn uitslaapweek, zeg maar. Dus,
0: mag je de hele week 5:30 pas eruit?
2: Ja.
0: En normaal gesproken is het wel eerder dus?
2: Normaal om 3:00, zeg maar, als je de vroege dienst hebt. Dus, dus om en om, zeg maar. Week op, week af.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Fijn dat je dan een uitsluitweekje hebt tot 5:30. Wat heerlijk allemaal. Maar er is een beetje een weersverandering. Het is wat kouder, het is wat vochtiger. Merk je dat ook meteen in de bakkerij? Moet je daar meteen aan aanpassen?
2: Ja, zeker. De deegtemperaturen vooral. Zeg maar je wil je deeg altijd op 26,5 graden, zeg maar, hebben. Dus het is altijd wel even aanpassen als het weer in één keer ontslaat, zeg maar. Of in één keer warm.
0: En die 26,5 graden waar je het over hebt, dat is als je een deeg aan het kneden bent.
2: Ja, zeg maar, je wil eigenlijk je begingrondstoffen, zeg maar, op een bepaalde temperatuur hebben, zodat als het deeg afgekneed is, dat je 26,5 hebt, 27 graden en dan krijg je het mooiste brood.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, deeg wordt warmer terwijl je aan het kneden bent, hè?
2: Ja, dat weet je goed.
0: Hoe kan dat eigenlijk?
2: Door de wrijving in de kuip, zeg maar. De spiraal die wrijft, zeg maar, langs de kant aan en... Daar loopt de temperatuur op, zeg maar, ja.
0: Ja.
2: Dus, en dat is nog niet weinig ook, zeg maar, is een beetje 7 graden, zeg maar.
0: Dus je moet ervoor zorgen, even snel rekenen, dat je op ongeveer 19,5 graden uitkomt, zeg je dat goed?
2: Ja, na het mengen, zeg maar, met al je grondstoffen en dan, zeg maar, eerst het mengen en dan kneden en dan loopt hij nog flink op, ja.
0: Dan loopt hij op, jeetje. Ja. Is dat ook de kern waarom het mij thuis nooit lukt om een fatsoenlijk brood te bakken?
2: Dat weet ik niet. Misschien moet je een keertje bij mij in de bakkerij zo'n proefdagje meedraaien.
0: Het
2: is lastig, zeg maar. Want we hebben hier ook de omgevingstemperatuur is ook anders natuurlijk als bij jou thuis. En wij hebben een rijskast, zeg maar, daarna nog. En, maar de temperatuur is wel belangrijk in de broodbakkerij, zeg maar.
0: Ja, hartstikke goed. Goed, wat staat er voor vandaag?
2: Leuk trouwens om een keertje wat terug te kunnen zeggen.
0: Hoe bedoel je?
2: Normaal is het eenrichtingsverkeer van jouw kant af. En nu kan je gewoon terugpraten. Dat vind ik wel leuk. Ja.
0: Wil je het nog ergens over hebben dan? Ik wil het hebben over wat je vandaag gaat maken. Maar misschien heb je wel een ander onderwerp. Dat je zegt, ik wil het hebben over wat je de afgelopen tijd... Misschien ben je wel op vakantie geweest. Of misschien
2: ik kom gisterochtend terug uit Bologna. Ja.
0: Wat?
2: Dus we zijn met een groepje bakkers met de 30e. Dus naar Bologna geweest, inspiratiereis. En kijk hoe ze het daar doen. Dus,
0: inspiratiereis met lange ei in dit geval dan?
2: Ja.
0: Bakkerschapje.
2: Leuk.
0: Bedankt. Maar waar ben je enorm door geïnspireerd geraakt in Bologna als het over de bakkers daar gaat?
2: Vooral de manier van deegwerken. En doen heel veel olijfolie in de degen, maar in alle degen, zeg maar.
0: Oh, ook al het brooddeeg.
2: Dus, en dat zijn wij natuurlijk niet gewend. Alleen met focaccia, zeg maar, dat olijfolie doen. En dat is uiteindelijk ook Italiaans natuurlijk.
0: Ja, en olijfolie daar is misschien goedkoper dan hier of zo. Hè? Dat zou ook kunnen.
2: Nou ja, ik denk van de oudsher gewoon wat hun op voorraad hadden. Wij hebben natuurlijk heel veel koeien en boter. Dus bij ons was dat meer op boter, zeg maar. En ik denk dat we daar gewoon meer olijfolie op voorraad hadden, ja.
0: En is het ook iets waarvan je dan denkt van ja, ik raak er wel door geïnspireerd... maar ik ga het helemaal niet zelf gebruiken, hoor, die onzin.
2: Nou ja. Je bent dan met 30 bakkers. Dus we gaan natuurlijk non-stop door qua inspiratie. En met elkaar kletsen van wat kunnen we doen en wat kunnen we... wij maken nu ook nog focaccia's. Maar hun doen ook heel veel focaccia's helemaal kaal, zeg maar. Wij hebben dan een soort als snack, zeg maar, met pittige groenten of olijven of uien. En hun hebben heel veel gewoon plain focaccia's. Ja. Dus dat is misschien nog wel heel leuk om in de winkel te doen en als belegde broodjes dan te gebruiken.
0: Oh, dat is wel lekker inderdaad, hè?
2: Ja. En heel veel eisen gezien daar, dus dat was ook leuk.
0: Met 30 bakkers op reis, wordt het dan ook... heb je ook veel bier gezien, laat ik het zo zeggen?
2: Wijn vooral.
0: Oh, ja.
2: Ja, ik ben niet zo'n wijndrinker, maar het was vooral heel veel Italiaanse wijnen en wijnproeverij zat erbij.
0: Oh, ook nog?
2: Ja.
0: Wat leuk zeg. Oké, okay, dus aankomende zomervakantie gaat ook naar Italië of was het ook weer niet zo leuk?
2: Italië is echt gewoon een heel, heel, heel mooi land, ja. Ja, ja en heel goed eten. Dus,
0: Was je er vaker geweest ook, of heb je het echt
2: in leren kennen? In Bologna nog niet, maar wel vaker in Italië, ja. Maar deze streek was, ze noemen het de buik van Italië. Okay. Dus met een reden, dat was echt heel veel eten.
0: Het was ook jouw buik van Italië uiteindelijk, ja.
2: Misschien moeten we nu weer een paar dagen normaal gaan doen, ja. Dus,
0: en wat ga je vandaag in de bakkerij maken waar je dan vanaf moet blijven?
2: Ja, dat is ook lastig natuurlijk, maar appeltaarten staan op het programma en speculaas gaan we doen.
0: Jeetje.
2: En we hebben nu nog wat deeg op de bank voor de restaurants, dus ja.
0: Nou, er moet genoeg gebeuren in ieder geval.
2: Lekker dagje weer. Ja. Ook wel weer lekker om terug te zijn, hè?
0: Dat snap ik. Waren je collega's die om 3 uur moesten beginnen wel een beetje actief aan de bak al voordat je binnenkwam? Of,
2: De broodbakkers waren allebei een beetje ziekies. Dus dat was nog een beetje. Ja, dus die hebben gedaan wat ze moesten doen, zeg maar. En geen extra dingen. En, dus dat was wel tricky, zeg maar. Als je dat zelf weg bent.
0: Ja, dat is net even vergeten.
2: Even over de radio beterschap, mannen.
0: Dat is lief van je. Goed René, ik ga je niet langer van je werk houden. Er moet een hoop gebeuren voordat alles weer in de winkel ligt. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

Shorty Michael met Heal the Pain. Als we toch in de bakkerstermen blijven. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel. Het is 7:05. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En daarna, ja, ik wil het toch eens een keertje over wat sjaals hebben.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
2: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
1: Ja, we kunnen zelfs naar de maan.
2: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Budgetbroodjes, op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl. Uit het prachtige Haarlem.
11: Hilco uit het zonnige Annapolona.
12: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
13: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Burgemeester Halsema is boos op pro-Palestijnse demonstranten na een betoging op de Dam gisteren. De demonstranten die steunen de terreurgroepering Hamas. Ze noemt die steunbetuigingen chockerend en onsmakelijk. Een 86-jarige vrouw is gisteren overleden tijdens het zwemmen in de Noordzee. De reddingsbrigade haalde haar gistermiddag uit het water nadat haar man alarm had geslagen. En groot feest in Alkmaar vandaag. Jawel, want het is 8 oktober. Dus dan is het Alkmaar ontzet. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
17: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig.
18: Op op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
20: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
23: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: McCartney met Hope of Deliverance. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege donderdagochtend. En als je denkt, wat komt er nou toch uit de lucht vallen? Dat is water, dat noem je regen. We hadden al een tijdje niet gezien natuurlijk. Weinig in ieder geval. Het is een beetje aan het regenen, maar dat mag ook wel. Het is 8 oktober en de herfst doet eindelijk een beetje haar intrede. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, die aanmeldingen van die sjaals, hè? En van dat breien. Dat vliegt alle kanten op.
1: Nou.
0: Het is krankzinnig.
1: Ik ben een beetje geïntimideerd door.
0: Ik ook. Je hoort wel eens van die mensen die zeggen, nou, je zal ze allemaal op de koffie krijgen. Ja, daar ben ik dus bang voor.
2: Nee, dat is allemaal op de koffie.
0: Nou ja, daar ben je niet bang voor.
1: Onwijs leuk.
0: Nee, heel erg leuk. Heel erg leuk. Mocht je het gemist hebben, het werkt als volgt. We hebben in dit verhaal een herder. Dat is Marijke Dirksson. Die heeft 1500 schapen. Daar komt een heleboel wol van af, maar die wol wordt door de Europese Unie geclassificeerd als afval.
1: Ongelooflijk.
0: Het is echt krankzinnig, want het kan niet verwerkt worden, of het is te duur, of het is, nou ja, ingewikkelde toestanden. Dus ik dacht, dat kunnen we toch niet over onze kant laten gaan. Ik heb aan haar gevraagd, mag ik een paar sjaals maken ervan? En vind je dat oké?
1: Okay? Ja.
0: Toen zei ze, joh, ga lekker je gang. Goed idee, heel graag, want er zit gewoon een hele mooie wol tussen en het is zonde om daar niks mee te doen. Mm-hmm. Ik zei, hoeveel sjaals gaan er uit de schaap? Nou, geen idee. Ze zei, je krijgt gewoon van mij, 30 vachten mee. En dan kijk je maar even wat je doet.
1: Ja, succes daarmee.
0: Inmiddels is die wol naar een kaarderij. Ik heb zoveel geleerd hierover de afgelopen tijd. Ja. Wil je weten hoe je van een schapenvacht een draadje wol maakt? Ik weet het.
1: Duurt lang om uit te leggen ook, hè?
0: Het duurt lang om uit te leggen. Er zitten namelijk een heleboel stapjes tussen. Maar dat is op dit moment bezig. In ieder geval een groot deel ervan. Maar we hebben misschien een klein beetje veel wol. Het komt erop neer dat ik misschien ook nog thuis onder de overkapping een beetje moet gaan zitten spinnen. Of bij de houtkachel.
1: Ik denk
0: binnen.
1: Het wel eigenlijk.
2: Denk het ook, Piet?
0: Ja, ik denk het eigenlijk ook.
1: En weet Esther dit al?
0: Nee.
1: Luistert zij nu. Nee. Hey Esther.
0: Nee, die slaapt nog, joh. Tenminste, hoop ik 7:10. Nou, met een beetje mazzel hoeft ze er nog niet
2: uit. Je weet nooit hoe snel Anne iemand belt, hè?
0: Dat is, Nee, het komt er in ieder geval op neer dat we niet alles kunnen laten spinnen en twijnen en nou, noem het allemaal maar. Maar
1: ja, het is toch ook wel een groot onderdeel van wat er allemaal moet gebeuren?
0: Nee, zeker. Sterker nog, het spinnen is een heel zwaar, groots, meeslepend onderdeel ervan.
1: Volgens mij duurt heel lang.
0: Ja, en dan gebeurt het zelfs nog met een machine, kun je nagaan.
1: Ja.
0: Dus dat is zeker een uitdaging. Maar een uitdaging die we natuurlijk niet uit de weg gaan. Dien ten gevolge kwam daar het verzoek. Heb je zin om mee te breien? Want er komt uiteindelijk een lading wol aan. Heb je zin om mee te breien? En dan kunnen we sjaals maken voor mensen in Noord-Holland. Dat hebben we geweten.
1: Ja.
2: Oh ja.
0: Daar zijn we eergisteren mee begonnen. En het loopt storm, ik kan het niet anders zeggen.
1: Ja, dat is het.
0: We hebben afgerond inmiddels iets van 450 mensen die wel willen helpen komen breien.
1: Vind ik echt niet normaal.
0: En dat is een krankzinnige hoeveelheid.
1: Ja.
0: Dat had ik niet verwacht.
1: Nee.
0: We zijn hier achter de schermen natuurlijk keihard bezig om te kijken hoe we dit gaan vormgeven. Of we een soort van breidag kunnen organiseren of iets dergelijks. Gelukkig hebben we nog heel eventjes. Want dat hele kaarden en spinnen en dergelijke gaat ook om nog even tijd kosten.
1: Ja, dat duurt nog even.
0: Ik hoop een week of 4.
2: Een week of 450.
1: Een week of 5.
0: Nou ja, dan hebben we in ieder geval nog even de tijd om iets te organiseren verder.
1: Nou ja, en om jou op breiles te stoppen, want ik weet niet. Ja, je wil ook spinnen, maar je kan nog niet breien.
0: Ik kan ook niet spinnen, ik kan helemaal niks.
2: Nee.
0: Ik
2: ben wel een breiinstructeur.
0: Ja, leuk. Ja, een breiinstructeur.
1: Heel leuk.
0: Mocht je dit horen en denken van, ja, ik vind het wel echt best wel geinig klinken. En met zo'n grote groep breien, dat lijkt me wel wat. Dan moet je je aanmelden via ontbijttafel@nhmedia.nl. Gaat dat te snel, vind je dat ingewikkeld e-mailadres, dan weet je een telefoonnummer hier van de radiostudio misschien wel. Stuur je even het woord, breien naar 088-850-51-52. Zorgen we dat je de link krijgt en dan kun je je aanmelden. En dan kun je er misschien nog bij zijn.
2: Ja, toch?
1: Maar je moet wel echt goed beslaagd ten ijs komen, Piet. Het kan niet zo zijn dat we heel veel mensen uitnodigen en dan jij niet weet hoe je moet breien.
0: Nee, maar ik zie mezelf als een soort van Rolf Wouters

0: de groep.
1: Hier is Rolf Wouters.
0: Oh ja. Dat is een showpresentator van vroeger.
2: Nee.
0: Wat nee?
2: Nou, die deed volgens mij ook Wedden dat. Wedden dat jij kan breien dan?
1: Ja. Oh.

0: Pretenders met Back on the Chain Gang.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Vandaag staat in de Tweede Kamer het jaarlijkse waddendebat op de agenda. En er staat behoorlijk wat op het spel voor de eilanders. Rijkswaterstaat wil namelijk delen van de Waddeneilanden het hele jaar door afsluiten voor publiek. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig omdat het op sommige plekken niet goed gaat met de natuur. Met de afsluitingen moet de natuur meer rust krijgen en verdere achteruitgang worden voorkomen. Maar lang niet alle eilanders zijn het daarmee eens. De stichting Wij zijn de Wadden startte een petitie tegen de plannen. En Sarah Eshuis die zit namens Texel in het bestuur van Wij zijn de Wadden. En ik heb haar aan de lijn. Sarah, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Het Waddendebat, dat is vandaag. Hoe spannend is deze dag voor jullie?
3: Nou, dit is natuurlijk eigenlijk wel, want we hebben vorige week de petitie ingeleverd. En nu gaat het echt rollen, zeg maar. Hè?
0: Nou. Rijkswaterstaat wil dus delen van de eilanden afsluiten. Over welke gebieden hebben we het dan precies?
3: Het zijn flinke delen eigenlijk. Ja, ik kan ze benoemen, maar het zijn echt flinke stukken. Van Texel bijvoorbeeld ook, de Hoors en bij de Vuurtoren. En grote stukken waar je dan niet meer mag komen.
0: Nee. En waarom zijn jullie tegen die afsluitingen? Want op zich, als je zegt dat het voor de natuur is, dan zou ook iedereen kunnen denken, we willen alles wat het beste is voor de natuur.
3: Ja, het klopt. De stichting is ook echt helemaal niet tegen natuur, maar met de natuur, zeg maar. Maar het Waddengebied is vrij uniek. Daarom is het natuurlijk ook UNESCO Werelderfgoed. Omdat het is en natuurgebied, maar ook leefgebied van mens. En al jaren, al heel lang, gaat het heel goed samen. En ja, om dat nou los te koppelen van elkaar, daar bereik je eigenlijk niet mee wat ze willen bereiken ook.
0: Oké. Want je wil bereiken dat de natuur wat rust krijgt. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien moet het afgesloten worden voor toeristisch bezoek of iets dergelijks?
3: Nou, het gaat niet om, kijk, het afsluiten waar het om gaat. Het gaat volgens bepaalde groepen. Nou, dus eigenlijk, sorry, rommelig. Er zijn bepaalde doelen die behaald moeten worden. En die doelen worden op dit moment niet behaald. En daarom moet de Rijkswaterstaat dingen gaan ondernemen.
0: Ja.
3: Maar het is niet duidelijk dat die doelen gaan behaald worden door de gebieden af te gaan sluiten.
0: Okay.
3: Er zijn namelijk ook nog andere oorzaken dat het anders gaat in de natuur dan zij hadden bedacht in hun onderzoeken, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: Het klimaat, de zoutwinning. Allemaal grotere ondernemingen waardoor de natuur verandert.
0: En wat zou volgens jullie dan wel een goede manier zijn om de natuur op de Wadden te beschermen?
3: Nou, in ieder geval wil de stichting Wij zijn de Wadden heel graag inspraak. En dat we samen tot een goede oplossing komen. Want we zijn dus ook voor het behoud van de natuur. Maar de mensen die er leven, en wij hebben een soort van, het is heel belangrijk om het historisch medegebruik te benoemen eigenlijk. Wij leven er. En we hebben daarom ook heel veel zicht op wat er gebeurt eigenlijk.
0: Ja.
3: We zijn een beetje, de mensen die hier wonen zijn ogen en oren van wat.
0: Ja.
3: Dus dan kan je ook constateren van oké, nou hier gaat iets niet goed. Of dan kan je dat samen, zeg maar, beter beschermen.
0: Ja, precies. Dus jullie zijn gewoon niet meegenomen in de besluitvorming hierover. Of in ieder geval de ideeën die erover bedacht zijn.
3: Klopt. Ja,
0: oké. Zo zijn er 51.000 handtekeningen opgehaald bij de petitie. En aangeboden dus vorige week, zoals je zei, aan de Tweede Kamer. Wat hoop je nou dat die Kamerleden daar vandaag mee gaan doen?
3: Nou, in ieder geval dat ze inzien dat zomaar de Rijkswaterstaat laat gebieden afsluiten, dat dat geen oplossing biedt. En dat er in overleg maatregelen genomen gaan worden. En niet van bovenaf bedacht vanuit een onderzoek wat niet werkt.
0: Ja, jullie hebben het een beetje het idee dat ze met een kanon op een mug schieten eigenlijk.
3: Precies, ja.
0: Oké, en wat gaat er dan vandaag concreet gebeuren in de Tweede Kamer? Wordt er ook een besluit genomen over die afsluitingen of gaat dat dan weer anders?
3: Er zijn geen besluiten genomen. Het gaat erom dat het op de kaart gezet wordt en dat er over gedebatteerd wordt. En dat stappen gezet gaan worden, zeg maar.
0: Ja, stel dat de plannen uiteindelijk toch doorgaan. Wat betekent dat dan concreet voor de eilanders en voor de bezoekers?
3: Als ze doorgaan. Ja, ik zit niet in de fase dat ik denk.
0: Nee,
3: dat
0: je precies. Je wil gewoon dat het niet doorgaat. Nee.
3: Dan heeft het geen nut.
0: Nee, oké. Noem eens een concreet voorbeeld van wat er dan zou moeten gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de natuur goed beschermd wordt op de eilanden. Als dat inderdaad nodig blijkt te zijn.
3: Nou kijk, wat er al heel erg aan de hand is, want het gaat over bepaalde broedvogels ook bijvoorbeeld. En ja, wij zijn als eilanden zelf ook begaan met de natuur. Dus als er in een gebied vogels zitten te broeden, dan komen we daar een tijdje niet. Of we zetten het even af.
0: Ja, dat is wat je gewend bent om te doen eigenlijk al, vanuit van oudsher.
3: Ja, dat is wat er gebeurt ook eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus helemaal afsluiten heeft niet zo heel veel nut, want dan laat je de natuur hun gang gaan. Maar wat er dan gebeurt, is bijvoorbeeld ook dat er heel veel ratten komen. En die ratten eten dan de eieren van die vogeltjes op. En dan heb je uiteindelijk niet wat je wil, want die vogels moesten beschermd worden.
0: Ja, precies, dus je zegt de leefomgeving is juist, daar hoort de mens ook bij. En het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het ook in evenwicht blijft.
3: Ja, zeker.
0: Heb je dan goed begrepen?
3: Ja, dat zeg je echt heel mooi.
0: Goed, hartstikke belangrijke dag voor jullie, kan ik me voorstellen vandaag. Ik ga je veel succes wensen en hoop dat de uitkomst jullie kant op valt.
3: Ja, zeker.
0: Dank voor het bellen. Sarah Eshuis van Wij Zijn de Wadden.

0: Tim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training. Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Waar kan ik heen? Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Hallo, ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Willy, geboren in Koedijk.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7:30, in Laren is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam is boos op de pro-Palestijnse demonstranten na een betoging op de Dam van gisteren. De demonstranten die steunden namelijk terreurgroepering Hamas. Ze noemt die steunbetuigingen chockerend en onsmakelijk. De demonstranten hadden een groot spandoek bij zich, waarop ze zich uitspraken voor Hamas. Dus discutabel, want Hamas zit achter een bloedige aanslag op een festival in Israël gisteren, precies 3 jaar geleden. Justitie heeft het spandoek ook gezien, maar vond het niet strafbaar. Daarom kon de politie uiteindelijk niet ingrijpen, zegt Halsema. Desondanks veroordeelt ze de boodschap wel. Een 86-jarige vrouw is gisteren overleden tijdens het zwemmen in de Noordzee voor de kust van Noord-Holland. De reddingsbrigade die haalde haar gistermiddag uit het water tussen Bloemendaal en IJmuiden, nadat haar man alarm had geslagen. Rond 2:15 gistermiddag werd de vrouw aangetroffen door iemand van de reddingsbrigade dus. Hulpdiensten hebben haar nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw ging veel vaker zwemmen. Haar man hield haar dan in de gaten, maar hij verloor haar gisteren uit het oog. Het is vandaag 8 oktober en dat betekent Alkmaars ontzet. De stad viert dat de Spanjaarden in 1573 werden verslagen tijdens de 80-jarige oorlog. Lang geleden, maar natuurlijk nog wel reden voor een feestje. Een van de hoogtepunten vandaag is de grote middagoptocht met dit jaar een bijzonder thema.
13: Het thema dit jaar is Alkmaars glorie. En Alkmaars glorie is een eerbetoon eigenlijk aan wat Alkmaar groot gemaakt heeft. En dat zien we in de optocht door te laten zien wat de kracht is van ons Alkmaarders. We zijn namelijk vindingrijk, ondernemend, creatief, muzikaal, moedig.
12: Ja, en op de achtergrond hoor je nog hoe de laatste loodjes werden gelegd aan de praalwagens. Die zijn vanmiddag natuurlijk allemaal klaar. En die kan je ook bewonderen als je niet in Alkmaar bent. Want we zenden het allemaal uit op de televisie vanaf 3:15 vanmiddag. Een anti-AZC-protest in Uithoorn is gisteren relatief rustig verlopen. Een groep boze inwoners wilde hun onvrede uiten tegen de komst van het asielzoekerscentrum op de Wieger-Bruinlaan daar. Hoewel de gemeente de besluit al heeft genomen, blijven ze boos, zeggen ze. Maar ja, er is niet meteen een oplossing.
14: Dat weet ik ook niet. Maar laten we eerst maar eens met een heel vol verstand gaan nadenken wat deze regering en de regering hiervoor nu aan het veroorzaken is.
15: Kun je misschien vertellen waarom je hier vanavond bent?
14: Ja, vanwege de ACC en de kromme regels eromheen.
15: En wat voor kromme regels bedoel je dan?
14: We stoppen ze 250 asielzoekers.
15: Oh ja,
14: we hadden verderop in het dorp een hele grote huisnood is.
12: Ja, veel inwoners zijn dus vooral boos vanwege de huizenproblematiek. Of daar een verband tussen is, dat is maar helemaal de vraag natuurlijk. En ze zijn ook boos omdat de gemeente de besluit al heeft genomen heeft... maar de inwoners niet echt meegenomen heeft in die besluitvorming. Ander nieuws ook nog even, want het herfstweer lijkt aangebroken. Maar de gevolgen voor de droogte, die zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. Dat zijn er best wel veel, zeggen kenners. Bouwbedrijven die worden volop gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen. Zoals deze man, die heeft het ook.
16: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
12: Nou, want wat is er nou aan de hand? De droogte die heeft impact op funderingen, zeggen bouwkundigen. Ongeveer 425.000 woningen die hebben door de droogte schade aan funderingen in Nederland. Dus dat is landelijk. Dat komt omdat, ja, jij hebt hem net uit weten te leggen.
11: Nou ja, dat komt. Ik woon in de Zaanstreek. Ja. En in de Zaanstreek is fundering gewoon een groot probleem.
12: Ja.
11: Want je huis is gebouwd op palen. Die palen staan helemaal in het water, in het grondwater. Dus helemaal diep onder de grond. En daarop is je huis gebouwd in principe. Ja. Maar wat gebeurt er als het heel droog is? Gaat dat grondwater steeds lager staan? En dan komt de bovenkant van die paal in de lucht te staan.
12: Ja.
11: Dus dan komt er gewoon lucht bij. En als er lucht bij komt, hoef ik jou niet uit te leggen. Dan gaat het rotten.
12: Ja.
11: En dat hoeft maar een paar keer te gebeuren. En dan heb je heibel. Nou ja, dat is wat hier aan de hand is.
12: Nou, dat is
11: vreselijk hoor.
12: Klimaatverandering in je voortuin ineens.
11: Nou, maar het is echt verschrikkelijk. En helemaal inderdaad, want die kosten zijn niet mals. Maar buiten die kosten, je moet je voorstellen, bij heel veel woningen, om dit op te lossen, moet de hele benedenverdieping eruit. Hè, de vloer en alles.
12: Je kan toch niet al die huizen op gaan tillen?
11: Nee, maar je tilt ze ook niet op. Maar je haalt dus gewoon helemaal de hele benedenverdieping eruit, de vloeren, alles. En dan kun je vervolgens daar nieuwe palen in persen en een betonvloer storten en het hele huis daar weer op gaan zetten.
12: Jeetje,
11: ja, het is een krankzinnige klus die heel duur is. Maar waar woon je in de tussentijd?
12: Ja, boven.
11: Ja, nee, over het algemeen boven.
12: Ja.
11: En dat hoor ik dus veel. Mensen die dat doen. Dat is, pittig, op zijn minst.
12: Als ze beneden staat te heien.
11: Ja, en die troep en al die zand en aarde die tegen de muren aanvliegt. Je huis knapt er niet. Ja, knapt er uiteindelijk wel. Maar in het begin is het geen feest hoor, echt niet.
12: Nou, laat maar gaan we gaan regenen dan.
11: Nee.
12: Dat hebben we nodig. Meer nieuws in de app op nanieuws.nl.
11: Laten we het daar eens even over hebben met onze eigen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Pieter, goedemorgen.
11: Ja, want ik zag het uit de lucht vallen vanochtend, Jan. Een beetje water. Niet al te veel hoor.
17: Nee, er is niet zo heel veel gevallen. Het begon gisteravond al een beetje hier en daar. Dus niet, maar uiteindelijk een paar millimeters. Sint-Pancras 5 millimeter. Dus dat viel allemaal wel mee. Maar er is inderdaad regen gevallen. Die regen hangt samen met een koufront dat inmiddels boven Duitsland ligt. En daaraan is verbonden een depressie, een lage drukgebied. En die ligt nu boven Denemarken, komt vanuit de Golf van Biscayen en trekt de komende 24 uur zeer sterk in betekenis toenemend richting Finland. Maar de achterzijde van dat koufront wordt nu een andere luchtsoort aangevoerd. Hè. Gisteren was het nog gewoon compleet nazomer.
11: Zeker,
17: de temperaturen boven de 20 graden, ruim 22 in Purmerend. Maar vandaag komen we niet veel hoger uit dan maximaal 16 graden. En in buien, want die vallen er, zijn de temperaturen wat lager. En over die buien gesproken, die zijn dus actief momenteel in de provincie, afgewisseld door wat opklaringen. Het gaat niet om grote hoeveelheden neerslag hoor. En vanmiddag laat ook de zon zich weer geregeld zien. En de temperatuur is lager, 16 graden. En dan hebben we ook nog de wind. Waardoor het toch, als er weinig wind staat, dan heb je het niet zo in de gaten dat die temperatuur duidelijk naar beneden is gegaan. De wind is behoorlijk sterk. Aan de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Ook op het Marken en het IJsselmeer. En boven land is de wind matig tot vrij krachtig. En die wind waait uit het noorden tot noordwesten. Vanavond neemt de wind af en draait dan naar het westen. En dan morgen komt een klassieke depressie in beeld bij IJsland. Een grote depressie. En de fronten daarvan die trekken over onze omgeving. En vooral in onze provincie zal het morgen flink gaan regenen. Dus wat dat betreft, daar kan er wel 20 tot 30 millimeter vallen. vallen.
11: Oké.
17: Zowel in de ochtend, het begint in de nacht al. In de ochtend zijn er perioden met regen. We komen dan in de warme sector van die depressie terecht. Achter het warmtefront. De temperatuur loopt nog op naar 16 tot 17. Misschien aan zee 17 tot 18 graden. Het zeewater is ook nog vrij warm. Hè? En regen in de ochtend, regen ook in de middag. Kan af en toe flink versterkt worden. Aan het eind van de middag wordt het wat droger. En morgenavond vallen er enkele buien. Met kans op onweer en windstoten. En de wind waait morgen uit het zuidwesten. En die is bovenland vrij krachtig. En aan zee en op het IJsselmarkermeer krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Dus we gaan eventjes flink de herfst in.
11: Nou, dat mag je zeker zeggen. En dus ook echt behoorlijk wat water morgen.
17: Ja, zeker. Ja.
11: Nou.
17: Vooral in onze provincie.
11: Ja.
17: Want dat heeft ook te maken met de invloed van het zeewater.
11: Het warme zeewater inderdaad. Ja, want het is toch best wel warm, hè?
17: Ja, dat is nog steeds 18 tot 19 graden.
11: Oh, kunnen we ook gewoon nog even gaan zwemmen eigenlijk vandaag?
17: Ja, feitelijk wel. Hè?
11: Ja, dan is het warmer dan de buitenlucht. Hey.
17: Ja, dat klopt. Ja.
11: Pik je toch even mee. Goed, Jan, ik dank je. We gaan zo meteen wat verder kijken of er nog meer water aankomt. Of dat we gewoon weer een lekker warme weekend krijgen. Bijvoorbeeld zou ook nog kunnen.
17: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat, nee, vergeet dat maar.
11: Oké, helemaal goed. Tot straks, Jan.
17: Tot straks.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 9 files en toch echt een paar lange. Allereerst de allerlangste op de A7 van Horen richting Zaanstad. Daar sta je vast tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam. 55 minuten. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 10 minuten. En ook nog lang op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Een half uur vertraging.
11: En zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum bij Dingen met Dario. Na Elton John met I'm Still Standing.
19: Goedemorgen.

0: Michael en Miss Montreal met hoe?
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens even goed op die klok. Het is precies bijna helemaal 7:15. En dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. 2 stuks kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Ik ben blij dat dit bestaat, want anders blijft er geen aardappel over.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Ik ben blij dat dit bestaat, want anders bleef er geen aardappel over. Ja, wat is dat? 088-850-5152, jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152, bellen doe je om die kaarten voor het Zuiderzeemuseum te winnen.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar bellen met WhatsApp, dat haalt niet zoveel uit. Want ja, dat kan ik niet opnemen hier. Zo zonde, hè, van je gedoe.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen, Pieter. Je spreekt met Ineke.
0: Dag Ineke, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ik denk patat.
0: Je denkt patat? Eens even kijken. Nee, het is geen patat.
5: Oh, helaas.
0: Volgende keer beter, Ineke. Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, hallo, ik spreek met Ewout.
0: Ewout, wat is het antwoord?
6: Ik denk spaghetti.
0: Spaghetti, eens even kijken. Nee, het is geen spaghetti.
6: Jammer.
0: Volgende keer beter, Ewout.
6: Oké, okay, dankjewel. Doei. Doei.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Wat is dat nou toch? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Ja, Dirk, dat is Pieter. Chips.
0: Dirk, jij zegt chips. Eens even kijken.
7: Ja.
0: Nee, het zijn ook geen chips.
7: Doei.
0: Doei. Ging snel, Dirk.
7: Doei.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Man van weinige woorden, Dirk. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
8: Hi, ik ben Marja.
0: Marja, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
8: Een aardappelteler.
0: Een aardappelteler, even kijken. Nee, is niet goed, Marja.
8: Oké. Okay.
0: Helaas, volgende keer beter. Doei. Doei.
4: Ik ben blij dat dit bestaat. Anders bleef er geen aardappel over.
0: Ja, wat is dat nou toch? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen Pieter, met Erwin.
0: Erwin, wat denk jij dat het antwoord is?
9: Hele goedemorgen. Ik denk een dunschiller.
0: Je denkt een dunschiller, even kijken.
4: Een dunschiller.
0: Ja, Erwin! Is gewoon helemaal goed hoor.
9: Ja, kijk eens.
0: 2 kaarten voor het Zuiderzeemuseum heb je in de wacht gesleept.
9: Nou, perfect.
0: Ja. Wie ga je meenemen, weet je dat al?
9: Ja, mijn vrouw, want die wil ook per se mee natuurlijk.
0: Ja, die wil per se mee, inderdaad. Heel goed Erwin. Erwin,
9: ja,
0: je zit in de auto, waar ben je naartoe onderweg?
9: Naar mijn werk,
0: okay. Alweer. Oh, lekker man. Bij de bloemen toevallig?
9: Ja, in de planten.
0: Nou, mooi zo. Veel plezier ermee.
9: Ja, dankjewel.

0: Spargo met Just For You.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: En dat is Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter. Ja, ik ben onderweg naar eigenlijk een bijna een soort verjaardagsfeest. En dit keer van de postduivenvereniging Alkmaar. Die bestaat namelijk 75 jaar. En ze hebben zo'n leuke naam.
0: Oké, ga je het al vertellen of wil je het nog even geheim houden?
3: Nou, vind ik wel leuk hoor. Het is zo heerlijk. Vereniging De Snelle Vleugels.
0: Ah, kijk eens eventjes. En jij gaat er even op bezoek om ze hart onder de riem te steken. Of eventjes vleugels te geven misschien.
3: Ja, dat. En ik heb wat voer in mijn jaszak zitten. Oh, dus er zijn vast wel wat hongerige duiven. Ik heb er ook zin in.
0: Mooi zo. Tot straks.
2: De ontbijttafel.

Je luistert naar de ontbijttafel. Het is 7:05. Zometeen is tijd voor het nieuws. En daarna hebben wij een cadeautje voor onze collega Sjoerd. Want dat heeft hij wel verdiend. Wat dat is, hoor je zometeen na de Aretha Franklin.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Straks de gast zanger Waylon over zijn nieuwe single en zijn theatertour.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
5: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
7: Dit is een uittip.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
11: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
12: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
11: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
12: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
11: Bestel op budgetbroodjes.nl.
12: Nu ook in Purmerend.
13: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
14: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
16: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
17: Ik ben Manon uit Den Helder.
18: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
19: Ik ben Christa uit Alkmaar.
20: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
21: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
22: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Ruim 400.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de droogte van de afgelopen zomer, blijkt het onderzoek. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in hun muren. Er zijn allerlei bouwbedrijven die draaien nu overuren. Burgemeester Halsema is boos op de pro-Palestijnse demonstranten na een betoging op de Dam van gisteravond. De demonstranten die steunen terreurgroepering Hamas. Ze noemt die steunbetuiging chockerend en onsmakelijk. En ja, groot feest in Alkmaar vandaag, want het is 8 oktober. Dus dan is het Alkmaars ontzet. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
26: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
27: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
26: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
1: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
26: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
9: Ja, 15 files hebben we en 2 daarvan zijn langer dan een kwartier. Allereerst op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein ook bijna 20 minuten vertraging.
17: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
19: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
20: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
28: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
29: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
28: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
30: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
31: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
32: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
33: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
34: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
35: De ontbijttafel.
36: Met Pieter Kok.

0: The Style Council met Shout to the Top. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege donderdagochtend. En wat is dat spul nou dat op de weg ligt? Nou, dat is water, want het regent een beetje. De herfst is begonnen. Het is 8 oktober. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En ja, hier aan tafel aangeschoven. Dat gebeurt niet zo vaak, maar daar genieten we wel van. Onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Onze verslaggever die de afgelopen dagen veel voor ons gedaan heeft.
1: Nou.
0: Waar het gaat om het Sjaals project. Want daar ben je flink mee bezig geweest.
3: Nou, dat kan je stellen, ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Overal jeuk.
0: Ja. Je bent bij Marijke geweest, de schaapsherder, om het wol op te halen.
3: Ja.
0: Dat paste maar net in de auto. En dan mocht je de familieauto zelfs voor gebruiken, zag je.
3: Ja, ja. Sorry, lieverd.
0: Ja. En vanaf daar ben jij doorgegaan naar de kaarderij, waar ook het spinnen plaats gaat vinden. En daar heb je alle schaapswol weer afgeleverd.
3: Ja, bij Bart.
0: Ja, en er zat nou ongeveer give or take 24 uur tussen.
3: Ja.
0: Waarin de wol ook wel, nou, in jouw familieauto, zeg maar, de gezinsauto gezeten heeft.
3: Ja, en toen dacht ik nog van, nou, het zou lekker zijn als het gaat regenen.
0: Ja.
3: Dat deed je niet. De zon ging schijnen.
0: Ja, dus het ging ook nog wat extra broeien in die wagen.
3: Zoals jij gisteren zei, het ging marineren in de auto. Ja. Dus, dat heb ik geweten, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En jouw vrouw heeft gisteren de auto even meegekregen. Ze zei, welke auto wil jij mee tegen jou?
3: Ja, ja, ze zei tegen mij, welke auto neem jij mee? Ik zeg de kleine, de oranje, ja, dat is de elektrische. Hoor, ja. Ja, ja, oké, nee, dan neem ik de gezinsauto mee.
0: Ja. Heb je daar nog iets van gehoord, Sjoerd?
3: Ze slaapt nog.
0: Nee. Ze is bedwelmd.
3: Ik denk het wel, ja.
0: Maar wij van de ontbijttafel, zouden wij van de ontbijttafel natuurlijk niet zijn als we hier eventjes over nagedacht hebben.
3: Oh.
0: En om jou toch, om jouw pijn een beetje te verzachten. En die van jouw vrouw.
3: Nieuwe auto?
0: Van Belin. Ja, hij staat uit. Ja. Ja.
1: Dat zou wel leuk zijn.
3: Gaston Starreveld.
1: Een nieuwe Holland. Ja, ja, ja,
0: ja. Nou ja, het is iets kleiner dan dat, maar het komt uit een goed hart.
3: Ach, kijk, ik denk dat ik al weet wat erin zit.
0: Ja? Wat denk je dat erin
3: zit? Nou, het is van zo'n winkel waar ze allemaal van die lekkere dingetjes... Ja,
0: het lijkt ook
3: die
0: op
3: die lekkere geurtjes.
0: Ja, ook kaas, dacht ik.
3: Ja. Is dat een... Ach ja, lekker. Oh ja, het is een autoparfummetje.
0: Ja. Ja, want dan ruikt je auto strakjes naar die autoparfum.
3: Ja,
0: en schapenwol.
3: Oh, staat hier bij wolgeur.

0: The Emotions met The Best of My Love.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ik heb het al een paar keer gezegd vandaag, maar het is 8 oktober. En dat betekent dat Alkmaar weer volop in het teken staat van Alkmaar Ontzet. Voorzitter Niels van der Heijst van de 8 oktober vereniging met een C en dubbel E, mag je zelf raden waar, weet daar alles van, want ik eigenlijk veel te weinig. Niels, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Eerst even een klein stukje geschiedenis op de vroege morgen. Neem ons even mee naar die dag 453 jaar geleden. Wat gebeurde er op 8 oktober 1573?
3: Nou, het korte antwoord is op die dag werd Alkmaar ontzet. In de periode daarvoor werd Alkmaar belegerd door het Spaanse leger. En de Alkmaarders met de geuzen die hebben zich met hand en tand verdedigd. En uiteindelijk en we zijn bij elkaar weg kunnen jagen. En ja, kent eigenlijk iedereen. Bij Alkmaar begon de victorie.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, ik had een beetje gedacht, dat is echt heel domme opmerking. Ik ga meerdere domme opmerkingen maken, dan weet je dat vast, Niels. Ik had het idee, Leidsontzet kende ik wel, Leidenontzet. En ik had het idee van, nou, we zullen wel vanaf onderaf of zo dat gedaan hebben. Maar het is van bovenaf begonnen. Het is in Alkmaar, was het een jaar eerder dan in Leiden dus, hè? Heb ik dat goed?
3: Ja, klopt, juist.
0: De verbinding valt een heel klein beetje weg van tijd tot tijd. Niels, zou jij een beetje in de buurt van een raam kunnen gaan staan of iets dergelijks? Of een rol aluminiumfolie vasthouden, zo, dat schijnt ook te helpen.
3: Is het zo beter?
0: Ja, zo is het beter inderdaad. Ja.
3: Het is inderdaad wat je zegt. Je zou inderdaad denken 3 oktober Leidsontzet, 8 oktober Alkmaarsontzet. Dat klinkt eerder, maar er zit een jaar tussen. In 1573 of de 73 is Alkmaar ontzet. En de Spanjaarden zijn eigenlijk terug naar huis gestuurd, naar het zuiden. Ja. En hebben een jaar later gepoogd om ook Leiden in te nemen. En dat is daar ook niet gelukt. Maar de victorie, die begon toch echt bij Alkmaar.
0: Ja, jeetje, wat een mooi verhaal, hè. En eigenlijk, ja, het loskomen van die Spanjaarden ging dan ook gepaard natuurlijk met die vrijheid. Die wordt dan ook ieder jaar gevierd. Bijvoorbeeld in de jaarlijkse ontzetrede die elk jaar door een bekende Alkmaarder wordt voorgelezen. Wie doet dat vandaag?
3: Ja, dat is vandaag Marijn Zeeman, de algemeen directeur van AZ. En je zegt al van, we vieren ieder jaar vrijheid. Vrijheid is een groot thema in onze ontzetviering. We staan erbij stil dat we vrijheid hebben. Maar we staan er ook bij stil dat we vrijheid herdenken. Dus dat anderen voor die vrijheid hebben moeten strijden. En in de grote kerk om 12 uur hebben we de herdenkingsbijeenkomst. En daar hebben we ieder jaar een spreker die de ontzetrede doet. En dat is altijd een Alkmaarder, een bekende Alkmaarder, of iemand die heel sterk aan Alkmaar is verbonden, die in het thema van vrijheid de verbinding maakt tussen zijn werk, zijn privé en de stad Alkmaar.
0: Mooi dat ieder jaar weer gebeurt. En dan is er 's middags ook nog een grote middagoptocht. Wagens en het thema Alkmaarse glorie. Waar moet ik dan aan denken?
3: Nou, Alkmaars glorie, daarvan heeft de tochtgroep, die heeft zich, die denkt altijd na, hoe gaan wij dat doen? Heeft er dit jaar voor gekozen om de Alkmaarden centraal te zetten. Dus ze zeggen van, nou ja, Alkmaar, dat gaat toch over de mensen die in de stad wonen en die bepaalde eigenschappen hebben. En zij hebben die eigenlijk alle wagens die ze zo mooi bouwen in het thema van de kenmerken van de Alkmaarden gemaakt. En ik zou hier een klein beetje willen teasen, want je vraagt je misschien wat zijn dan die kenmerken? En daarvoor zou ik zeggen, ga even naar de website. Op de website staat het hele verhaal van die wagens en het verhaal achter de Alkmaarders. En in de stad zijn ook QR-codes waar je dat verhaal kunt lezen.
0: Oh, wat goed.
3: En ik moet eerlijk zeggen, ik was zelf zeer onder de indruk van het eindresultaat.
0: Mooi.
3: Het is echt de moeite waard om daar straks te komen kijken.
0: Ja, vertel ook even de site, zou ik zeggen. Want dan kunnen mensen alvast even lezen.
3: Dat is oktober.nl en dan oktober met een C.
0: Ja.
3: En daar kun je alles over ons zien. Daar kun je ook lid worden. Niet heel onbelangrijk, want het hele feest wat er vandaag en gisteren is, wordt mede mogelijk gemaakt door al onze leden. En door al onze vrienden en sponsoren. Gemeente Alkmaar is onze grote vriend die bijdraagt. Maar ja, ook allemaal partijen, sponsoren uit de stad. En we hebben ongeveer 700 vrijwilligers die alles wat er vandaag en gisteren was mogelijk maken.
0: Hartstikke mooi. Is iedereen eigenlijk ook vrij op deze dag, standaard in Alkmaar, op 8 oktober?
3: Helaas niet.
0: Oh.
3: Wij moedigen het wel aan.
0: Snap
3: ik. De basisscholen zijn dicht, dus alle kinderen die kunnen deelnemen aan alle activiteiten die we hebben. Maar wij moedigen het wel aan om het alle Alkmaarders mogelijk te maken om dit feest met ons te vieren.
0: Hartstikke goed. Tot slot, zo'n dag is pas een compleet festijn op het moment dat er ook even samen gegeten wordt. Een bordje zuurkool, heb ik begrepen, klopt dat?
3: Zeker.
0: En waarom zuurkool? Is dat ook echt iets wat toen gegeten werd of is het gewoon later erbij bedacht?
3: Nee hoor, kijk, Alkmaar zat een flinke tijd op slot. En dat betekent dat men ook door de voedselvoorraden heen was. En bij het ontzet en toen de poorten weer open gaan, is de zuurkool binnengebracht en kon men weer heerlijk eten. En dat gaan wij vanavond ook doen.
0: En terecht.
3: En dat is een voorrecht aan de leden. Dus alleen al daarom zou ik zeggen, word lid.
0: Ja, heel goed.
3: Ga naar de website, word lid, €15,73. En we kunnen dit feest tot in de toekomst blijven vieren.
0: Hartstikke mooi. Niels van Heist van de 8 oktober vereniging, dankjewel. En hij is natuurlijk ook aanwezig bij Alkmaar Ontzet. We gaan vanaf 3:15 live op televisie. Dat is kanaal 30 van Ziggo 509 bij KPN. Tijdens die grote middagoptocht. En onze verslaggever Frank Veenhoff, die houdt je ook op de radio gedurende de hele dag op de hoogte van de feestvreugde.

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8:30 op de pier bij IJmuiden, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens in voor Oekraïne, vertelt deze verslaggever van het Financiële Dagblad.
14: Wij hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd. Die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
13: Ja, Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen. Burgemeester Halsema is boos op de pro-Palestijnse demonstranten na een betoging op de Dam gisteren in Amsterdam. De demonstranten die steunden terreurgroepering Hamas. Ze noemt die steunbetuiging, Halsema dus, chockerend en onsmakelijk. De demonstranten hadden een groot spandoek bij zich waarop ze zich uitspraken voor Hamas. Dus discutabel, want Hamas zit achter een bloedige aanslag op een festival in Israël, gisteren precies 3 jaar geleden. Justitie heeft het spandoek ook gezien, maar vond het niet strafbaar. Daardoor kon de politie uiteindelijk niet ingrijpen, vertelt Halsema. Desondanks veroordeelt ze de boodschap dus wel. Het anti-AZC-protest in Uithoren is gisteravond relatief rustig verlopen. Een groep boze inwoners wilde hun onvrede uiten over de komst van het asielzoekerscentrum op de Wiegerbruinlaan daar. Hoewel de gemeente de besluiten al definitief genomen heeft, blijven ze boos. En een oplossing, nou, die is er niet direct.
15: Dat weet ik ook niet. Maar laten we eerst maar eens met een heel vol verstand gaan nadenken wat deze regering en de regering hiervoor nu aan het veroorzaken is.
16: Kun je misschien vertellen waarom je hier vanavond bent?
15: Ja, vanwege de AZC en de kromme regels eromheen.
13: Ja, veel boze demonstranten dus. De inwoners zijn vooral boos omdat de gemeente het besluit dus al genomen heeft, maar dat inwoners daar weinig inspraak in hebben gehad. Een 86-jarige vrouw is gisteren overleden tijdens het zwemmen in de Noordzee. De reddingsbrigade haalde haar gistermiddag uit het water nadat haar man alarm had geslagen. Hulpdiensten hebben nog wel geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw ging veel vaker zwemmen. Haar man bleef dan op het strand staan om haar in de gaten te houden. Gisteren verloor hij haar uit het oog en sloeg die alarm. En ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de droogte van de afgelopen zomer. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in de muren en bouwbedrijven krijgen daar veel telefoontjes over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staat, gaat het vaak mis, vertelt deze onderzoeker.
17: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
13: Ja, dit was geen onderzoeker natuurlijk. Dit was een van de gedupeerden. Dit soort schade laten maken is vaak wel erg duur. En het heeft dus vooral te maken met huizen die op zand of op klei gebouwd staan. En in Noord-Holland is dat een aanzienlijk deel. 20% van de grond is klei in Noord-Holland en 30% is zand.
12: Ja, zand is op zich niet zo erg. Maar veengrond, daar gaat het helemaal mis natuurlijk. Dat is één grote...
13: Ja, zorgt het daar ook veel...
12: Ja, want dan moet je namelijk,
13: volgens mij ook...
12: Dan moet je die paal namelijk helemaal tot aan een zandlaag zien te krijgen.
13: Oh,
12: en dan vervolgens zou die paal met een beetje mazzel je huis overeind.
13: Ja.
12: En dan heb je nog de eerste zandlaag en de tweede zandlaag waar die palen op staan. En oude huizen staan op de eerste en een nieuwe staan op de tweede zandlaag. Ja. En dat is tegenwoordig ook echt iets van op sommige plekken 25 meter diep. Dat is ongelooflijk.
13: Jeetje mina.
12: Ja.
13: Het is dus ineens... ik zit nog even te kijken. Veengrond is 21,9% van de grond in Noord-Holland. Dus
12: nou,
13: een aanzienlijk deel, dat heb je al.
12: Ja.
13: Maar het is dus echt klimaatverandering ineens in je achtertuin. Op deze manier.
12: Nou ja, sterker nog, onder je huis is het nog veel vervelender. Liever in je achtertuin dan...
13: Laat de boel daar maar een beetje wegzakken.
12: Ja.
13: Maar onder je huis liever niet. Nee, even opletten dus en hopen dat je niet getroffen wordt. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
18: Pieter, goedemorgen.
12: Komen de palen alweer een beetje onder water te staan met het weer van de komende dagen, Jan?
18: Nou, daar is wel wat regen voor nodig, hoor. Nou is in onze provincie gelukkig de grondwaterstand wat gunstiger dan bijvoorbeeld in het oosten van het land.
12: En daar is het echt erg heen, Jan.
18: Ja, maar daar bouw je dan vooral op zand natuurlijk.
12: Dat scheelt weer.
18: Maar ja, dat scheelt wel weer. Maar er valt in ieder geval weer neerslag. Er is niet zo heel veel gevallen sinds gisteravond. 5 mm in Pancras, andere plaatsen 3 tot 4 mm. Alleen Limburg, daar is behoorlijk wat gevallen. Daar bleef het front namelijk wat slepen. 25 mm op de luchthaven van Maastricht. En het is daar nog niet helemaal droog. Nou, wat vandaag bij ons betreft, de trekken van het buien over, is nu ook het geval. Vanmiddag echter, er is ook wel wat zon vanochtend, maar vanmiddag komt er meer zon, maar ook dan nog wel een buienkans. Temperatuur komt uit op 16 graden, dus nu plaatselijk 12 graden. En, maar goed, dat is het tip van de dag ook natuurlijk. Het is nog wat vroeg, en want de afgelopen dagen is het s'nachts ook wel eens beneden de 10 graden geweest. Maar 16 graden, ja, dat is wel een groot verschil met de maximumtemperatuur van bijvoorbeeld gisteren, die vrijwel overal ruim boven de 20 graden uitkwam. Nou, dat is nu dus echt vol voel. Bij. En de wind, die waait uit het noorden tot noordwesten. Die geeft dat, dat frisse gevoel wat extra cachet. De wind is boven land matig tot vrij krachtig en langs de kusten op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond draait de wind langzaam naar het westen en neemt dan iets in kracht af. Nou, morgen krijgen we te maken met een omvangrijk lage drukgebied bij IJsland. Dat blijft zelf op afstand. Maar de fronten trekken over de Noordzee, Noordzeegebied naar onze omgeving. En dat betekent dat het morgen tamelijk bewolkt is. Zo'n beetje de hele dag. Pas later in de middag zou het wat kunnen opklaren. En er zijn perioden met regen. En gestimuleerd door de warmte van het zeewater kan er juist in onze provincie plaatselijk neerslag van betekenis vallen, of plaatselijk op meer plaatsen. 30 tot millimeter zou hier en daar wel mogelijk kunnen zijn.
12: Okay.
18: En aan de kust staat een krachtig tot harde wind uit het zuidwesten, met windstoot ook op het IJsselmeer tot 75 km per uur. Temperaturen wel wat hoger dan vandaag, omdat we even in die warme sector van die fronten terechtkomen. Het wordt 16 tot 17 aan zee, 18 graden. En dan morgenavond, dan is het eventjes in eerste instantie eind van de middag, begin van de avond wat droger. En daarna volgen buien met kans op hagel en onweer.
12: Nou,
18: dus dat gaat wel eventjes duidelijk en uit een Tappen we even uit een ander vaatje.
12: Nou, dat mag je zeker zeggen. Daarna wordt het vast weer hartstikke lekker mooi en warm, Jan.
18: Nou, in het weekend blijven de storingen doorgaan. Dat betekent zowel zaterdag enkele buien, ook af en toe zon. Zondag ook buienkansen, hoor. Zondag zal zeker niet droog verlopen. Temperatuur 15 tot 16 graden. En dan maandag zien we langzamerhand wat verbeteringen optreden. En vooral richting midden volgende week is het een paar dagen wat droger. Niet compleet, maar in ieder geval de neerslagkansen nemen wat af. En de temperatuur loopt wat op. Maar die grens van 20 graden, ja, het is diep in oktober. Hè. Dat is niet echt meer aan de orde.
12: Nee, die blijft wel een beetje echt uit het zicht, hoop ik, Jan. Of niet?
18: Ja, misschien in het zuidoosten van het land. Maar bij ons denk ik dat het wel op 16, 17 graden is het wel bekeken.
12: Oké. Nou, dan is tenminste eindelijk een beetje herfst geworden, Jan. Vind ik eigenlijk wel lekker.
18: Ja,
12: ik geniet er wel van. Ik dank je, we spreken elkaar later.
18: Ja hoor.
12: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: 19 files hebben we en je krijgt er langs de twee. Allereerst hier op de A7 van Horen richting Zaanstad. Daar staat het vast tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord. Bijna 20 minuten. En op de A9 het langst van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en Knoopend Rottepolderplein. Bijna 25 minuten.

0: Lola Young met Messi.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Niet de voetballer, voor de duidelijkheid. Bij de postduivenvereniging is onze eigen Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. En ja, ik had natuurlijk eigenlijk gehoopt dat ik nu midden tussen die duiven zou staan. Ja. Maar dat is helaas niet zo. Ik sta wel midden tussen het complete bestuur van die postduivenvereniging die 75 jaar bestaat hier in Alkmaar. Maar het is ook rustseizoen voor de duiven. Dus die zitten gewoon thuis in een hok. Mogen ze nu en dan wel uitvliegen? Nou, we kunnen de aankomende minuten heel erg over duiven gaan hebben. Over de leukste weetjes. Wist jij bijvoorbeeld dat de snelste duif ter wereld 138 kilometer per uur vliegt?
0: Nee, wist
3: ik
0: niet.
3: Ja, dat wist ik ook niet. Ik vind dat echt, ik sla stijl achterover. Max Verstappen is er bijna niets bij. Goedemorgen, Cor en Frank, twee leden van het bestuur. Gefeliciteerd, 75 jaar.
4: Ja, zijn hele tijd al, hè. Ja. En dat gaat vanzelf. Dat hoef je niks voor te doen. En als je een beetje gezellige leden hebt, nou, dan is het een hele fijne hobby. En ook om in de vereniging te zijn.
3: En dat jij het leuk vindt, dat blijkt wel. Want je bent al 50 jaar van die 75 de voorzitter. Ongelooflijk.
4: Ja, maar dat is meer uit armoede gebeurd, hoor. Niet financieel, maar ja. Een bestuursfunctie, die eigenlijk is dat een beetje lastig onder de leden. Dus en... Nou ja, blijkbaar heb ik er aanleg voor, want het is 50 jaar goed gegaan. Dus ja, een beetje trots ben ik er ook wel op.
3: Ja. De snelste duif ter wereld gaat 138 kilometer per uur. Ja. Hoe snel gaan die van jou?
4: 137. Nee, dat varieert van vlucht natuurlijk. Wind mee. Gaan ze zeg maar rond de tafel 140 kilometer. Maar wind tegen gaan ze maar 70 of 80 kilometer. Dat hangt ook een beetje van het weer af en hoe helder is het. En je hebt natuurlijk topduiven en mindere duiven. De mindere duiven vliegen wat zachter en de topduiven die bepalen de snelheid.
3: Ja. Ik hoor al wel dat je vol liefde over de duiven praat. Hoeveel heb je er eigenlijk? Je hebt ze thuis, in je tuin?
4: 56. En ik heb een hok van 7 meter en een rem van 4. En daar zitten ze die hele dag in. En dan 's morgens om een uurtje of 9:30... dan gaat de eerste ploeg. En als die binnen zijn, worden ze gevoerd, gaat de volgende ploeg eruit. En zo ben ik een 3 tot 4 uur per dag ermee bezig.
3: Ja, en dat jullie deze vereniging hebben, die dus dit jaar het 75-jarig bestaan viert. Ja, is dat dan echt gebaseerd op dat wedstrijdelement? Is dat waar jullie op draaien?
4: Ja. Dat is echt, dat is onze sport. Om de duiven zo gezond en zo fit mogelijk te krijgen. Om je concurrenten, de duivenliefhebbers, eigenlijk te snel af te zijn.
3: Ja. Nu draai ik me toch nog even om naar, want de rest van het bestuur zit lekker te kijken. Maar ik had gehoopt op duiven. Kunnen jullie even roekoe roekoe? Voor het gevoel gewoon en het geluid.
5: Roekoe roekoe.
3: Nou, dan zie ik Frank en een ander lid die wijzelijk zijn mond houdt. Die denkt, ik doe niet mee. Ja, Frank, ook bestuurslid. Wat is nu voor een duivenhouder, wat is nou een bijzonder moment? Wat is jou bijgebleven?
6: Een bijzonder moment is vaak als je verrast wordt door een duif die thuiskomt. Want je gaat de snelheid uitrekenen en denk je, nou, ze zijn ongeveer om 11 uur zijn ze er. En als er dan om 10 voor 11 een duif is, dan weet je dat het gewoon een knal vroeg is. En dat je dan een goede prijs kon vliegen.
3: Maar ze komen ook wel eens niet thuis.
6: Ze komen ook wel eens niet thuis.
3: Wat is er dan gebeurd onderweg?
6: Er zijn roofvogels. Er gebeurt van alles. Je hebt veel draden in de lucht waar ze tegenaan vliegen. Dus ja, je mist wel eens een duifje. Ja.
3: Ja, en wat doet dat dan met je?
6: Ja, dat is vervelend en vooral als het een hele goeie is. Ja, je probeert ze zo goed mogelijk voor te bereiden en goed gezond te houden. Ja, en als er dan wat gebeurt onderweg, ja, dan baal je echt. Ja. Dan zit je echt nog dagen naar de klep te kijken of die niet thuis komt.
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja, dan helpt een bakje voer niet.
6: Nee, dat helpt niet. Nee.
3: Nog even voor het idee, want we hebben het dus over dat wedstrijdelement. Vanaf welke locatie vliegen de duiven van Alkmaar? Hoe ver vandaan komen ze terug?
6: Ja, we beginnen meestal in het begin van het seizoen op rond 110, 120 kilometer. Dat is net de grens met België, hemelsbreed. En wij gaan hier in de vereniging gaan we tot 600-700 kilometer. Dat is dan Châteauroux, Vierzon, dus zeg maar Centraal Massief Frankrijk. Maar er zijn verenigingen die waar je in kan korven, waar je tot 1200 kilometer, dat is Barcelona, kan inkorven. Maar daar zijn wij gewoon te klein voor. Dus dan moeten we naar een andere vereniging uitwijken.
3: Nou, en dat doen ze niet, want dat ze het gezellig hebben met elkaar, dat blijkt u wel. Als jullie nu nog even gaan roekoe, hebben we toch al een beetje dat geluid nog op de achtergrond. Ja, en de heren hier, die kunnen uren doorpraten over hun hobby met de postduivenvereniging hier in Alkmaar. Wat nog wel leuk is om te noemen trouwens, vind ik dat, ik wist er eigenlijk heel weinig van, maar er zitten dus soms al hoeveel duiven in een vrachtwagen, want dan worden ze met die vrachtwagen weggereden?
4: Een kleinere vrachtwagen, zeg maar 4000, en een grote vrachtwagen zit 8000 duiven.
3: En daar dan gaan dus 8000 duiven, gaan dan met elkaar naar Centraal Europa en dan vliegen ze weer terug. Nou, en voorlopig blijft die vereniging hier nog wel staan op naar de 100 jaar.
0: Nou, het is heel erg indrukwekkend. En nog een keertje roekoe voor de mensen die langs zitten te luisteren.
3: Ja, dat doe ik gewoon lekker mee. Okay. Mannen, roekoe!

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same. Och jongens, ik vergeet het helemaal te noemen. Het is 9:05, maar zometeen is het tijd voor...
1: De groetjes.
0: De groetjes doen. Als je de groetjes wil doen aan iemand, maakt me niet uit wie. Geef het door via 088-850-5152. En wij nemen dat bloedserieus. Wij gaan lekker de groetjes doen op de radio. Hier zometeen na het nieuws van 9:00. En Rutja Kot bij de ontbijt.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
2: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
1: Ja, we kunnen zelfs aan de maan.
2: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9. Hier bij NH.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
6: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de bazaar.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
12: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
13: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
14: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
15: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
16: Noord-Holland. Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen, de veelbesproken brug over het IJ in Amsterdam...
16: loopt vertraging op, dat meldt verkeerswethouder Moeskops van Amsterdam. De brug zou in 2034 klaar zijn, maar dat redden ze toch niet. Bovendien komen ze daar in Amsterdam nog altijd 170 miljoen euro tekort. Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens in Oekraïne, maar zouden zich hebben laten omkopen. Het is 8 oktober, dus tijd voor zuurkool in Alkmaar. Het is vandaag Alkmaars ontzet en dat volgen we vandaag ook op de radio. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
19: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
18: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
20: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
18: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden.
1: BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: 20 files hebben we en je krijgt de 2 langste. Allereerst op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein. Een kwartier vertraging. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein. Bijna 20 minuten.
23: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier... voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt... Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
25: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
27: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders... door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
29: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: enorm op 9 oktober. Vanmorgen gaat het echt behoorlijk regenen, heeft hij gezegd.
1: Lekker.
0: Weet je dat vast? Ja, regenjasje mee, parapluutje. Zandenkraam.
1: Zo'n...
0: Wat?
1: Zo'n doorzichtig kapje. Die hadden vrouwen vroeger, toch?
0: Ja, om permanentje te beschermen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat was voor het kapsel, toch?
1: Dat was chic.
0: Oh nee, volgens mij was het voornamelijk als ze de kapperswinkel uitkwamen lopen.
1: Het zou nu heel chic zijn.
0: Ja, maar je kunt ook gewoon een zuidwester opzetten. Is ook helemaal
1: goed. Is ook zo.
0: Alle ruimte voor. Goed jongens, Frank is erbij voor het nieuws. Nog even, Frank.
2: Ja, hi, hi.
0: Ja, dat we niet schrikken. Want jij bent behalve nieuwslezer hier ook de...
3: De groetjes.
0: Politie.
2: Ja, nou.
0: Ja, voor de duidelijkheid. We gaan zo meteen de groetjes doen.
1: Ja, leuk.
0: Mag je doen en je bent van harte welkom. Maakt niet uit wie je de groet wil doen. Al is het een familielid of wie dan ook. Via de radio kan het via 088-850-51-52 kun je even een appje sturen wie je de groeten wil doen. En misschien waarom. Maar dat is verder
2: ja,
0: maar
2: niet en, dat we, en dan brengen we die dus over. En dat vind ik dus belangrijk. Want Nederland is vergeven van de niet gedane groeten. En die doen wij dan alsnog.
0: Ja. Jij bent, en daarom noem ik je de groetjespolitie. Jij bent hier heel streng op. Jij vindt dat een groetje niet te lichtzinnig moet worden opgevat.
2: Zeker niet. Een groet moet gedaan worden.
0: Ja. Nou, je hebt wel eens dat je ergens wegloopt en je zegt, hey, de groetjes, hè. En dan doen de mensen die je daar de groetjes gedaan hebt, eigenlijk niet meer de groetjes aan bijvoorbeeld de achterban of iets dergelijks.
1: Nee, maar dat is meer de mazzel, toch eigenlijk?
0: Ja, dat is bijna meer de mazzel, inderdaad.
1: Denk ik wel.
0: Ja.
1: Mazzel.
2: Nou ja, groeten wil ik wel even graag weten aan wie dan precies.
0: Ja, bedoel ik dus.
1: Schrijf het op.
0: Goed. Ja. 088-850-51-52. Daar kun je de groetjes doen. En dan zorgen wij via de radio en politieagent Frank om ervoor te zorgen dat helemaal in orde komt.
2: Ik hou je in de gaten.

0: Maar weet je wat ook mooi is?
1: NH. Ontbijttafel, de groetjes.
0: Ja, ik wilde eigenlijk nog meer muziek draaien, maar daar is heel even geen tijd voor. Want de lijnen staan roodgloeiend voor mensen die groetjes willen doen. Ik begin vandaag bij Kim. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar wil jij de groetjes aan doen?
2: Ik wil graag de grootste groetjes doen aan alle Alkmaarders. En natuurlijk iedereen die de vrijheid een warm hart
0: toedraagt. Oh, hartstikke mooi. Natuurlijk vanwege Alkmaars ontzet vandaag. Op 8 oktober, de dag dat de Spanjaarden daar het dorp uitgejaagd zijn. Of de stad, moet ik zeggen, ook toen al. De grootste groetjes worden bij deze overgedaan. Dankjewel voor het bellen, Kim.
2: Super, dankjewel.
0: Fijne dag, doei doei.
2: Fijne dag, hoi.
0: Ga ik door naar Annelies. Annelies, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Aan wie wil jij de groetjes doen?
3: Ik wil de groeten graag doen aan Peter van der Baan en Wim Bos.
0: En wie zijn Peter en Wim?
3: Nou, vooral Peter ken ik heel goed. Dat is een hele goede vriend van me die vroeger mijn behandelaar geweest is.
0: Oké. Okay.
3: En daar is een vriendschappelijke relatie uitgegroeid.
0: Wat mooi. En Wim?
3: Nou, die ken ik niet zo heel goed.
0: Oh. Maar je wil hem wel graag een groetje doen?
3: Ja, ik heb hem wel eens ontmoet.
0: Oké, wat liever. Je weet dat hij zit te luisteren, of althans, dat denk je.
3: Ja, zeker.
0: Oké.
3: En met Peter van der Baan ga ik heel regelmatig uit lunchen.
0: Nou.
3: Bij het podium Mozaïek op de Bosselommerweg in Amsterdam.
0: Kijk eens eventjes, dat klinkt goed. Bij deze zijn er groetjes overgedaan aan Peter en Wim.
3: Heel erg bedankt.
0: Dank
3: en
0: voor het
3: een hele fijne dag.
0: Jij ook hoor, doei.
3: Dag,
0: doei.
3: Pieter, dag.
0: Mag ik door naar, ik denk Irene, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
0: Irene, wie wil je de groetjes doen?
4: Ik wil de groetjes doen aan al mijn collega's die nog één dagje moeten werken.
0: Voor
4: de vakantie is.
0: Ja, werk je in het onderwijs bijvoorbeeld?
4: Man, ik ben anderhalve maand met pensioen, maar voor die tijd...
0: Anderhalve maand met pensioen, hoe bevalt het? Wat vind je ervan?
4: Nou, het gaat heel goed, maar het is zo druk.
0: Ja, dat hoor ik van heel veel mensen. Het is drukker dan ooit waarschijnlijk. Want je hebt met iedereen die afspraken gemaakt hier waar je nooit tijd voor had. En opeens staat de agenda helemaal vol.
4: Ja,
0: nou,
4: ja.
0: Oké, en je bent ook in de auto onderweg hoor ik? Of lijkt het maar
4: klopt.
0: Zo? Nou, klopt. Nou, weer een volgende afspraak.
4: Zeker.
0: Irene, nog één keer aan iedereen wie je de groetjes wil doen.
4: Aan iedereen van de oud-collega's die nog een dagje moet werken voordat het vakantie is.
0: Hartstikke goed. Dank voor het bellen, Irene. En ik wens je een fijne dag.
4: Joe,
0: jij ook. Doei. Mag ik door naar Dirk? Dirk, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. Ik wil de groeten doen aan Lisa.
0: Aan Lisa? Wie is Lisa?
5: Dat is mijn vriendin.
0: Ach, Dirk, wat leuk. Is bij deze overgedaan. Zit ze te luisteren? Wat is ze aan het doen vandaag?
5: Ja, nou, ik weet niet wat ze aan het doen is. Ze zit in een verzorgingshuis.
0: Ah, oh, maar wel bij de radio.
5: De koffie is onderweg.
0: Nou, hartstikke goed. Wat lief, Dirk. We geven de groetjes door. Hij is genoteerd.
5: Dankjewel.
0: Doei.
5: Doei, doei.
0: Mag ik door naar Wil? Wil, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pieter.
0: Wie wil jij de groetjes doen?
6: Ik wil de groetjes doen aan mijn dochter Astrid, aan mijn kleinzoons, mijn kleindochters en mijn achterkleinkindjes.
0: Heb jij achterkleinkindjes?
6: Ik heb zes achterkleinkindjes.
0: Ja, je raakt de tel kwijt, kan ik me voorstellen. Ja,
6: zes achterkleinkindjes.
0: Hallo, hé.
6: Eén tweeling die bijna 13 is.
0: Ja.
6: En die hebben een broertje van 12. En die hebben nog een klein broertje van een jaar. En dan heb ik nog twee kleindochters. Eentje van 4,5 en eentje van een half jaar.
0: Nou, het is waanzinnig. En dat terwijl je zelf niet...
6: Dit is zo'n rijkdom.
0: Ja.
6: En op mijn oudste kleinzoon ben ik heel erg trots. Want die gaat binnenkort met een collega een woonhuiswinkel in Keukens in de Bijlmer openen.
0: Nou, wat goed zeg. En dat allemaal terwijl je zelf geen dag ouder dan 24 klinkt. Dat vind ik knap.
6: Dankjewel.
0: De groetjes zijn overgedaan.
6: En natuurlijk ook al mijn vrienden en kennissen de groetjes. En ook de vrijwilligers en de werkers in Betjeloon. En ik wil nog één ding zeggen.
0: Ja.
6: Ik hoop dat de mensen eens een keer beseffen dat de jodenhaat eens een keer afgelopen moet zijn hier in Nederland. Want wij kunnen er niks aan doen wat er in het oosten gebeurt allemaal.
0: Nou, is bij deze ook genoteerd. Dankjewel voor het bellen, Wil.
6: Doei.
0: Doe ik nog een paar appjes. Rinette, groeten aan mijn zoon Ivar. Hij luistert, denk ik, hoop ik. Nou, wij ook. Ivar, de groeten van Rinette. Dan gaan we naar Remco. Graag de groeten aan mevrouw van Elze in Wormerveer. Van Remco Tuinman uit Amstelveen.
7: Wauw. Lief.
0: Oké, gaan we naar John. Die zegt groeten aan de zomer. Ja, bedankt. Die mogen we achter ons laten, inderdaad. Want vanaf vandaag is het herfst. Lida dan, tot slot, de warme groetjes aan Sjoerd. Die zo zijn best doet schone wol bij jullie te brengen. Die Reni, die... En Reni, die mooie sjaal gemaakt heeft.
8: Wat lief.
0: Ja, dat is inderdaad lief. Dirk dan de groeizame duifje. Maar ik denk dat we Dirk dan net aan de telefoon gehad hebben. En dat dat duifje weet dat de koffie eraan komt. En dat het helemaal goed komt.
8: Wat allemaal. Lief.
0: Ja. Bedankt iedereen die de groetjes wilde doen. En ze zijn bij deze, ik check het even bij Frank, volgens mij officieel overgedaan.
9: Ja, ik heb meegeschreven.
0: Het is ook zo. Dankjewel, Frank.

0: For better or for worse. Gilbert O'Sullivan met Matrimony.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 6:56, zometeen tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook nog het weerbericht met Jan Visser natuurlijk. Er komen nog wat groetjes binnen via de app. Maar ja, dat kan volgende week donderdag weer. Hè? Want dan doen we het weer rond 9:15 hier bij de ontbijttafel. En dit is Crowded House. Tot aan het nieuws met Weather With You, toepasselijk. Walking

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Social Deals dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ik ben Anna uit Purmerend.
15: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
16: Ik ben Bas uit Hilversum.
17: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
18: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 9:30 in Boezekerlieden, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Meerdere ramen van de Stopera in Amsterdam zijn gebroken of beklad met rode verf. Dat is hoogstwaarschijnlijk gebeurd na de pro-Palestijnse demonstratie die gisteravond bij het stadhuis was. Die demonstratie werd uiteindelijk door de politie beëindigd, omdat betogers niet naar de opdrachten van de politie luisterden. Er waren ook pro-Palestijnse spandoeken te zien met leuzen over Hamas. Die demonstratie begon aan het begin van de avond op de Dam en was vooraf al op sociale media aangekondigd, maar werd dus later afgebroken. Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens in voor Oekraïne, vertelt deze verslaggever van het Financiële Dagblad.
22: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd, die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
21: Ja, Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen. De veelbesproken brug over het IJdan in Amsterdam, die loopt vertraging op. Aanvankelijk werd gehoopt dat de brug in 2034 klaar zou zijn, maar dat gaan ze niet redden, schrijft de verkeerswethouder Moeskops aan de gemeenteraad. Ook komt de gemeente nog zo'n 170 miljoen euro tekort. De gemeente zelf legt zelfs zo'n ruim 350 miljoen euro neer en de vervoersregio betaalt bijna 170 miljoen euro. Nou, dus dan blijft er nog 170 over. Ook omdat Amsterdam nog zo'n 40 miljoen euro aan prijsstijging verwacht. 2021 werden de kosten nog geraamd op 336 miljoen euro. Dit jaar bleek de brug naar schatting veel duurder te worden, tussen de 650 en de 850 miljoen euro. Het laatste wordt nog niet over gezegd. En ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de droogte van de afgelopen zomer. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in de muren. Bouwbedrijven krijgen daar veel telefoontjes over, vooral in de gebieden waar huizen op klei gebouwd zijn of op houten palen staan, vertelt deze onderzoeker.
14: Gebieden waar houten paalfunderingen zijn, kan het ervoor zorgen dat de grondwaterstand onder de palen komt te staan, of tenminste onder de bovenkant van de palen, waar het hout dan kan gaan rotten. En in kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
21: Ja, dit soort schade laten maken is vaak erg prijzig. In Noord-Holland is 20% van de grond klei en 30% is zand. Dan dit nog even. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende die zullen hun levenslang last hebben van de gevolgen van die overval. Dat blijkt in onze nieuwe podcast, een podcast van NH. Het Verhoor van Frank en Noor heet die. Een van de slachtoffers vertelt daarin dat zijn vriendin de overval ternauwernood overleefde, maar de gevolgen enorm zijn. Ze werd in haar keel geschoten.
15: Dat pistoolschot is echt vlak naast haar oor geweest. En dat houdt niemand rekening mee. Maar daardoor heeft ze een hele vervelende tinnituspiep in haar oor die nooit meer overgaat. Daardoor kunnen we ook bijna niks meer samen doen. Samen naar een restaurant is altijd luidruchtig. Een bioscoopje pakken naar een verjaardag toe, dat gaat allemaal niet meer. En dat is levenslang.
21: Ja, aangrijpend verhaal. In die podcast dus, die nu online staat. Het Verhoor van Frank en Noor vind je bij ons dus online of in de betere podcast-app.
16: Ja, maar het is echt afschuwelijk als je die verhalen hoort.
21: Dit is echt heel...
16: Daar sta je niet bij stil.
21: Hartverscheurend. Ja, dit is onze verslaggever Maaike. Die heeft die zaak jarenlang gevolgd. Er zijn natuurlijk rechtszaken over geweest, toen nog in hoger beroep. Er zijn een aantal van die daders ook voor levenslang veroordeeld. Maar de gevolgen daarvan, want mensen dus met hun, die hebben waakhonden gekocht. Die hebben slaapkamers laten barricaderen. Er was zoveel geweld bij betrokken. Aangrijpend verhaal en helemaal terug te luisteren. Door de ogen van Maaike ook, de verslaggever, in die podcast-app. Dus meer nieuws in de gewone app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
17: Er vallen vandaag zowel in de ochtend als in de middag enkele buien. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Met name vanmiddag komt de zon er wat vaker aan te pas. De temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 16 graden. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is boven land matig, soms vrij krachtig. Langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond draait de wind naar het westen en neemt geleidelijk in kracht af. Morgen wordt een natte dag. Er is veel bewolking en fronten van een nieuwe depressie veroorzaken vrij veel regen, met name in onze provincie. Er kan plaatselijk 30 mm vallen. Aan het einde van de middag klaart het geleidelijk wat op. Temperatuur morgen wel wat hoger, zo'n 17 tot 18 graden op de meeste plaatsen. Maar er staat ook weer veel wind. Deze keer uit het zuidwesten. De windsterkte is boven land af en toe vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Met tijdelijk windstoten rond 75 km per uur.
16: Best wel pittig dus. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
23: 3 files nog. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten. Het langste in de file sta je op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel, 20 minuten zelfs. En op de N201 van Uithoren richting Hilversum sta je nog vast tussen Kortenhoef en Hilversum 5 minuutjes.

0: Right, said Fred met Don't Talk, Just Kiss.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is gaaf en bijna op.
2: Dat ook.
0: De ontbijttafel kaasgaaf. Ik ga hem nog een paar keer weggeven en dan is het gedaan. Vandaag nog, morgen nog en 5 keer volgende week. En dan is het klaar. Nog 7 stuks zijn er te verdienen, te winnen. Er worden al smeekbedes gemaild. Ja. Ik zeg het maar gewoon. Ja, ik zeg het maar gewoon eerlijk zoals het is. Ja. Ik snap dat je het wil hebben. Maar het is een spel en het gaat zoals het gaat. En daar kun je ook misschien een beetje vrede mee hebben. Of niet. Nou ja, dan niet. Ja. De kaasschaaf. Het is helemaal niet moeilijk om hem te winnen. Je hoeft in principe alleen maar het woord kaasschaaf te appen. Naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan win je gewoon de ontbijttafel kaasschaaf. Maar zeg je eerst goedemorgen of je naam of iets dergelijks? Nee. Dan ben je helemaal niks.
2: Nee, extra zuur.
0: 088-850-51-52. Je hoeft echt alleen maar even het woord kaasschaaf te hebben. En wie weet is dat prachtig mooie ding dan zometeen van jou. Wilde jij nog iets zeggen?
2: Ja, of te bellen, hè? Als het niet kan.
0: Oh ja, dat mag natuurlijk ook.
2: Er zijn mensen die niet kunnen appen.
0: Ja, als je niet kan appen of
2: als je in de auto
0: vertrouwt
2: zit
0: het niet. Ja, precies.
2: Prima, bel maar. Mag ook.
0: Zelfde nummer, 088-850-51-52. Ik wens je knijtertje veel succes.

0: Ja, eigenlijk Bart, ik moet naar die kaas gaan natuurlijk, maar wij hebben een gedeelde liefde voor dit nummer, hè? The Boys met Give Up Your Guns. Het is echt prachtig, hè?
1: Ja, aan het eind, het fijn zit hem in de staart.
0: Ja, dat vind jij. En de grap is, ik vind dat eigenlijk aan het begin. Want in die intro, ik zal hem nog even een klein stukje laten horen, op het moment dat hij op dat orgel begint te mappen. Ja. En dat is nee, niet eens echt de intro, want hij begint al te zingen natuurlijk. Ja, ja, ja. Prachtig allemaal. Nou, allemaal hartstikke leuk. Ja, ja. En dan gaat hij even een stukje door nog. En dan komt er uit dat... Ja. Nou, tweede couplet, let op dat orgel.
1: Ja. Yes.
0: Daar. Oh, daar krijg ik kippenvel van.
1: Schrijf het maar, hè?
0: Ja, schrijf het maar inderdaad. Goed, genoeg geluld.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Tijd voor belangrijke zaken. Waar, oh, wat is er al?
3: Ja, nee.
0: Was je ergens anders mee bezig?
3: Nou, nee, ik was hier mee bezig. Maar okay. We zijn er al.
0: Ja, het is sterker nog.
3: Ik nog even heb.
0: Nee.
3: Nee.
0: Ik heb je zelfs extra tijd gegeven.
3: Ja, sorry.
0: Het is tijd om het te doen. Om een van die allerlaatste kaasschaven weg te geven. Tenminste, dat hoop ik aan de eerste die we bellen. Dat die persoon op de juiste manier opneemt. Ik ben er klaar voor. Jij inmiddels ook.
3: Ik ook.
0: Mooi zo, let's go.
3: Oh, wacht even.
0: Wat is er? Gaat er iets mis?
3: Nee, wacht even. Sorry, ik werd weer gebeld.
0: Ja, nee, dat kan gebeuren. Je kunt ook je mobiel uitzetten, gewoon terwijl je aan het werk bent. Ik bedoelde je misschien niet. Ah! Kijken of het goed gaat, hoor. Met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, je spreekt met Areke van Schoonhoven.
0: Areke van Schoonhoven, goedemorgen. Ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen door mij te hebben kaasgaaf.
4: Ik ben er hartstikke blij mee.
0: Mooi zo. Je had hem al vaak genoeg meegedaan, hoop ik.
4: Ik heb al een paar keer meegedaan, ja.
0: Ja, precies, ja. Oké.
4: Okay. Kan wel zo tellen.
0: Waar komt hij bij jou te liggen, ergens in huis?
4: Nou, ik denk in de la.
0: Gewoon in de keukenla, hè? Daar ligt hij ook het liefst door.
4: Gewoon in de keukenla.
0: Ja, precies. Laten we hem ook niet bijzonderder maken dan dat hij is, hè?
4: Nee, laten we dat maar niet doen.
0: Nee, inderdaad. Areke, nee. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen. Hij komt binnenkort bij jou in de bus vallen. Maak even een foto en stuur even op als hij binnen is, goed?
4: Ja, doe ik zeker. Dank je wel.
0: Fijne dag.
4: Oké. Okay.

0: hoeveel hebben we er daar ook weer van nog aan? Weet je dat? Hebben we daar,
1: moet ik even tellen.
0: Misschien hebben we daar wel 6 van. Want dan kunnen we morgen al mee beginnen.
1: Ja, maar dan moet ik echt even tellen.
0: Ja,
1: anders
0: begrijp
1: dan ik. Zit je door je mus te verkopen.
0: Je hoeft niet zo boos te kijken meteen. Dat is nergens voor nodig. Maar we hebben namelijk ooit een keer een luisteraar gehad. Die heeft heel mooi 3D geprinte voetjes gemaakt voor de kaasschaaf. Zodat hij ook rechtop op de aanrecht kan staan.
1: Fantastisch.
0: En dat voetje ziet eruit als een stukje kaas. Ja.
1: Hij past er, hè?
0: Hij past. En het is qua kleur en de hele vormgeving en alles klopt helemaal. Maar daar heb ik er nog wat van. En dan kan ik dan misschien de laatste week en misschien morgen al ook nog weggeven dan.
1: Leuk.
0: Dacht ik.
1: Maar dan gaan we eerst tellen.
0: Ja, dat zoiets zei al. Ik krijg in de tussentijd ook een foto binnengestuurd van José. Die heeft de kaasschaaf binnen, heeft een foto van gestuurd.
1: Leuk.
0: Hij ligt
1: daar dol op.
0: Hij heeft een apart vakje in de bestekklaag gekregen.
1: En een nette bestekklaag, geen heel stof net te bekennen, hè?
0: Nee, het is keurig netjes voor elkaar.
1: Niet die van mij.
0: Nee, dat had ik ook gezien inderdaad. Zou het zijn als je er zelf in gejat had op deze manier. Tijd om naar Bart Slim te gaan voor zijn Goedemorgen. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen.
2: Lekkere muziek draaien in ieder geval van Barry White. En nog een liedje, ben ik heel even kwijt. Maar,
0: Summer Die Nu van?
2: Summer Die Nu van?
0: Sven. En dat is een Zuid-Afrikaanse naam, ik heb dit opgezocht. Want ik heb hem tot nu toe Silius genoemd. Ja, zo heet hij niet.
2: Hij heet anders.
0: Silier.
2: Silier.
0: Ja, Sven Silier.
2: Oké, nou dat weten we dan. En ik doe straks ook een bakje met Mark Hannau uit Heemskerk. Hij is directeur van de Kringloopwinkel daar in Heemskerk. Dit weekend een hele bijzondere veiling. Gaat hij alles over vertellen. Hele bijzondere dingetjes worden er aangeboden. Echt de moeite waard om even te gaan kijken op die site.
0: Gaaf, zo meteen even te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen. Gaat een hoop gebeuren daar.
3: June tot 2.
4: Oh, verrast het lunchen, doe ik met jou.
5: Straks de gast zanger Waylon over zijn nieuwe single en zijn theatertour.
4: Oh June, verrast het lunchen, doe ik met June. Tot 2, oh June.
3: June tot 2.
6: Elke werkdag van 12 tot 2.
3: Bij NH.
7: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pwonh.nl.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
10: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
9: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
10: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
9: Bestel op budgetbroodjes.nl.
10: Nu ook in Purmerend.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
13: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
14: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
15: Ik ben José uit Alkmaar.
16: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
17: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
18: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
19: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
20: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is bijna 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Meerdere ramen van de Stopera zijn gebroken of beklad met rode verf. Dat is waarschijnlijk gebeurd na de pro-Palestijnse demonstratie die gisteravond bij het stadhuis was. Die demonstratie werd uiteindelijk verboden door Femke Halsema. De veelbesproken brug over het IJ loopt vertraging op. Dat meldt de verkeerswethouder van Amsterdam. De brug zou in 2034 klaar zijn. Maar ja, dat redden ze toch niet. Bovendien komen ze nog 170 miljoen. miljoen euro tekort daar in Amsterdam. En de slachtoffers van de West-Friese overvalbende die zitten jaren na dato nog altijd met enorme gevolgen. Dat vertellen ze in een nieuwe podcast van HNA over die zaak. En die vindt, dat hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal 503.000 euro. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 1,5 miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie krijgen we nog van me van de ANWB. 2 meldingen, de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer, 6 minuten daar de vertraging. En die ander is op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Koog en Zaanstad de Zuid. Doe je er 9 minuten langer over.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
16: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
23: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
26: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
27: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
30: Goedemorgen.
3: Met Bart Slim.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bart.

0: Lekker plaatje hoor, dit. Sven Silié, zo moet je het dus uitspreken, weet ik, sinds een paar minuten dankzij Pieter. Het liedje heet Somebody New. Hele goeiemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH en ik denk dat we toch wel voorzichtig mogen concluderen dat de zomer vertrokken is en dat de herfst definitief zijn stellingen heeft opgeslagen in ons land. Oh jongens, ik zat laat op de weg gisteravond nog. Ik heb ook een kort nachtje gehad. Ja, gisteren mocht ik weer spelen. Met mijn comedyvrienden stonden we in de Burgt in Leiden en dat is echt zo'n fijne plek om te spelen. Altijd heel gretig publiek. Ik heb er altijd zin in, terwijl ze notabene net dat Leids ontzet achter de kiezen hadden. Dus ze hadden het echt zin in. Het ging allemaal lekker. Alleen, dan ga je dus later, veel later dan ik gewend ben, naar bed. En slaap je ook slecht, hè, vanwege de adrenaline. Maar die terugrit, dat wilde ik nog even zeggen, dat was even spannend. Want het goot werkelijk, kwam met bakken uit de lucht. Nou ja, we horen straks natuurlijk meer over het weer van Jan Visser, zo rond 10:30. Vlak daarvoor heb je dan het laatste nieuws gehoord uit onze regio. Dat is ook vandaag weer in de capabele handen van Frank Boer. Toch, Frank?
1: Ja, ik leg net, zoals jij dat altijd zegt, de laatste hand aan een bulletin. En ik heb er zin in, hoor.
0: Ik ook. Ik heb er zin in om jou straks dat podium te geven. En ik doe straks ook een bakkie. Dat doe ik ook maandag tot en met vrijdag hier. Ik doe vandaag een bakkie met Mark Hanau uit Heemskerk. Ja, dit weekend is er een bijzondere veiling van de kringloopwinkel in Heemskerk. En daar is Mark dan weer de directeur van. Nou, natuurlijk ook en vooral muziek. Hè. Tussen nu en 12:00 straks John Cicada, de eerste zanger naar wie een lapje vernoemd is. Eerst de Bee Gees en Massachusetts. En net als voor al die Haarlemse vrijwilligers. Die betonnen oases als bedrijventerrein Waarderpolder opvleuren met het broodnodige groen. Is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Mark Hanau uit Haarlem. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe ben jij een koffiedrinker, Mark, of niet?
2: Ik ben een heel erg koffiedrinker.
1: Ja, hoeveel per dag ongeveer?
2: Nou, als ik niet oppas, misschien wel 15.
1: Echt? Mijn hemel.
2: Ja.
1: Och jeetje.
2: Ja.
1: Pas je wel een beetje goed op jezelf? Ja. Sprak hij
2: nou,
1: vaderlijk.
2: Meestal vergeet ik het erom, maar dus het komt wel goed.
1: Oké, dan ga ik me daar geen zorgen om maken. Hey Mark, jij bent wat ze dan noemen een veelzijdig mens. Je doet een hoop dingen. Onder andere een statenlid voor de Partij van de Dieren. Bassist ook nog, in een punkband. Doe je dat?
2: Klopt.
1: Ja.
2: Klopt allemaal.
1: En sinds kort ook directeur van de kringloopwinkel in Heemskerk. Hoe ben je daar zo terechtgekomen eigenlijk, Mark?
2: Ja, directeur is wel een heel overdreven woord. Ik ben bedrijfsleider bij de Groene Ezel in Heemskerk. De leukste kringloop uit de Eimond, kan ik toch wel zeggen.
1: Ja?
2: Hoe ik daar terecht ben gekomen, mijn vrouw was daar vroeger vrijwilliger.
1: Okay.
2: En ik zelf was een tijdje lang vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers.
1: Okay.
2: En er kwam een vacature vrij voor bedrijfsleider. En toen dacht ik, dat lijkt me leuk.
1: Ja.
2: En dat klopt, het is heel erg leuk.
1: Ja, wat maakt het werken in zo'n kringloopwinkel zo leuk?
2: Nou ja, ten eerste alles wat er binnenkomt, want je weet nooit wat er binnenkomt. En ik kan je vertellen, alles komt ook een keer binnen in de kringloopwinkel.
1: Ja.
2: Dus zo gek kun je het niet verzinnen, dat is al heel erg leuk. En verder werken we hier met een ploeg van ruim 100 vrijwilligers. Met mensen van allerlei pluimage en soort. Vanuit Assedelft, Heemskerk, Beverwijk. Dus ook de veelzijdigheid aan de mensen die hier werken. De gezelligheid tussen de collega's.
1: Ja.
2: En natuurlijk werken voor het goede doel. Want al onze opbrengsten gaan naar het goede doel. We hergebruiken spullen.
1: Ja, dus het heeft iets onweerstaanbaars, hè, in zo'n winkel rondlopen. Ik probeer me ook altijd dan een beetje voor te stellen. Wat al die spullen die daar staan zijn ooit van iemand geweest. Hebben ook allemaal hun eigen verhaal. Dat vind ik altijd een fascinerende wereld.
2: Ja, dat klopt. En dat vraag je soms ook af, hè? Want dan komt er iets binnen.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld een soort sneeuwboom die licht geeft. En dan denk je, iemand heeft dit gekocht. Maar wat hebben ze ermee gedaan? Dat is dan...
1: Ja.
2: Maar goed, gelukkig hebben we te weinig tijd om ons daar echt heel druk over te maken.
1: Je moet niet bij elk object wat door je vingers gaat je die vraag stellen. Dan toch heel even, deze zaterdag een bijzondere veiling van jullie kringloopwinkel. Waar kunnen mensen zoal op bieden?
2: Nou ja, we hebben een jaarlijkse veiling. We halen de echt heel bijzondere dingen halen we. Komen niet in de winkel, maar die bewaren we voor de veiling.
1: Ja.
2: Dus we hebben dit jaar hebben we een boek over de bunkers in IJmuiden. We hebben een Afrikaans plastiek. We hebben Amerikaanse aluminium stoelen uit de jaren 50. We hebben een typemachine uit 1905. We hebben posters uit 1890 van Den Burg. Je kan het zo gek niet bedenken of het zit er wel bij.
1: Ja.
2: En dat veilen we voor drie regionale goede doelen.
1: En wat zijn die goede doelen?
2: Die zijn, dat is met elkaar.
1: Ja.
2: Dat is de Speelotheek Heliomare. En dat is op SEC. Dat is een dagbesteding voor mensen. Dus die zijn op zoek naar een nieuwe bakfiets.
1: Ja.
2: Dus we hopen dat we genoeg geld ophalen voor hun.
1: Dat hoop ik vanzelfsprekend ook. Dat gaat gebeuren. Nou heb ik stiekem al heel even op jullie site gekeken. En ook op die veilingsite. Staan echt een paar hele leuke dingen op, man. Echt wel ja, echt.
2: Waar heb je oog op laten vallen, Bart?
1: Nou, er is één. Dat is zo'n leesmap met een plankje, zeg maar. Hè? Dus zo'n waar je je krantenbak ding.
2: Ja.
1: En het is een beetje teakhoutachtig ding. Vond ik heel erg mooi. En ook een scheepslamp. Dus daar ga ik maar denk ik een bot op uitbrengen. Stel nou, mensen zitten te luisteren en die denken, nou, ik wil gewoon eens even rondneuzen daar en meedoen aan die veiling. Is het dan gewoon naar jullie site toe? Zeg heel even hoe mensen er komen, Mark.
2: Ja, via www.kringloopwinkelheemskerk.nl kun je de veiling-items zien.
1: Ja.
2: We hebben vanmiddag nog een kijkmiddag van 12 tot 4 in de middag. En zaterdag zijn we om 10 uur open en begint om 11 uur de veiling.
1: Ja.
2: En die is niet online, dus ik zeg altijd hop, hop, hop.
1: Ja.
2: In galop naar de Groene Ezel.
1: Nou, doe dat vooral. Ik hoop dat jullie heel veel geld op gaan halen en dat allemaal naar die goede doelen gaat. En als je het leuk vindt, Mark, dan wil ik je ook nog een keer bellen over al die andere dingen die je doet. Want dat vind ik ook interessant. Maar voor nu wens ik jullie heel veel succes aanstaande zaterdag met de veiling en vandaag met de kijkdag. En dank voor je tijd, Mark.
2: Dankjewel. Tot ziens, Bart.
1: Hoi.

0: geef het maar toe. Die radio ging harder, hè? En jij stond mee te zingen daar, in je kamer of je keuken of je slaapkamer. Anita Meijer hoorde je met Why Tell Me Why.
1: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
14: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
15: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:01. In Overveen is het 13 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Meerdere ramen van de Stopera zijn gebroken of beklad met rode verf. In Amsterdam gebeurt natuurlijk. Dat is hoogstwaarschijnlijk gebeurd na de pro-Palestijnse demonstratie gisteravond bij het stadhuis daar. Die demonstratie die werd uiteindelijk door de politie beëindigd, omdat de betogers niet naar de opdrachten van de politie wilden luisteren. De demonstratie die begon aan het begin van de avond gisteravond op de Dam en was vooraf wel op sociale media aangekondigd. De veelbesproken brug over het IJ, ook in Amsterdam, loopt vertraging op. Aanvankelijk werd gehoopt dat de brug in 2034 klaar zou zijn, maar gaan ze niet redden hoor, schrijft verkeerswethouder Moeskops aan de gemeenteraad. Ook komt de gemeente nog zo'n €170 miljoen... tekort. De gemeente legt zelf ruim €350 miljoen neer en de vervoersregio Amsterdam en omstreken die betaalt ook nog eens 170. Nou, dan blijft er dus €170 miljoen over. Het begrotingstekort ontstaat ook omdat Amsterdam nog ruim €40 miljoen aan prijsstijgingen verwacht. In 2021 werden de kosten nog geschat op ruim €330 miljoen. Maar goed, dat bleek. Dit jaar bleek dat de brug naar schatting zomaar 650 en misschien wel 850 miljoen euro zou kosten. Hoop bedragen krijg je van me om te horen. Het is allemaal veel duurder dan vooraf verwacht. Dat is een beetje het verhaal. Het is vandaag 8 oktober. Dat betekent Alkmaars ontzet. De stad viert dat de Spanjaarden in 1573 werden verslagen. Dat is de 80-jarige oorlog natuurlijk. Reden voor een biertje vanmiddag. En een van de grote hoogtepunten is natuurlijk ook altijd de middagoptocht in Alkmaar. Met een bijzonder thema dit jaar.
12: Het thema dit jaar is Alkmaars glorie. En Alkmaars glorie is een eerbetoon eigenlijk aan wat Alkmaar groot gemaakt heeft. En dat zien we in de optocht door te laten zien wat de kracht is van ons Alkmaarders. We zijn namelijk vindingrijk, ondernemend, creatief, muzikaal, moedig.
16: Ja, we interviewden haar terwijl er nog hard gewerkt werd aan de praalwagens. Die zijn intussen natuurlijk klaar. En je kunt ze ook bewonderen als je niet in Alkmaar bent. Dan moet je even de televisie aanzetten, want wij zenden de middagstoet natuurlijk live uit op televisie. Rond 3:15 vanmiddag. Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens in voor Oekraïne, vertelt deze verslaggever van het Financiële Dagblad.
17: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd, die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
16: Het wordt allemaal nog onderzocht, maar Defensie steekt in ieder geval miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit ook het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen. En de slachtoffers van de West-Friese overvalbende, geruchtmakende zaak, die zitten jaren na dato nog altijd met enorme gevolgen. Dat vertellen ze in een nieuwe aflevering van de podcastserie Het Voor van Frank en Noor. Podcastserie van onze omroep. Een van de slachtoffers vertelt daarin over de verwoestende gevolgen voor zijn vriendin. Zij werd bij die overval door haar keel geschoten. Overleefde dat daar nou nooit nood. Maar ja, de gevolgen zijn toch blijvend.
18: Dat pistoolschot is echt vlak naast haar oor geweest. En dat houdt niemand rekening mee. Maar daardoor heeft ze een hele vervelende tinnituspiep in haar oor die nooit meer overgaat. Daardoor kunnen we ook bijna niks meer samen doen. Samen naar een restaurant is al te luidruchtig. Een bioscoopje pakken naar een verjaardag toe, dat gaat allemaal niet meer. En dat is levenslang.
16: Ja, hartverscheurende verhalen in
19: en
16: die podcast.
19: En krankzinnig veel geweld gebruikt door die
16: bende. Dus
19: die term on-Nederlands, dat wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar dit zijn wel zulke extreme voorbeelden van geweld. Een tijd lang echt daar de schrik van die regio ook.
16: Ongelooflijk verhaal. Ja. Trokken daar echt, stel criminelen, die trokken daar door West-Friesland. Waar de afstand tussen de buren soms wat verder is.
19: Ja.
16: Niet alles meteen doorheb. Die sloegen echt toe. Vreselijk verhaal. Dat verhaal is jarenlang gevolgd door onze collega Maaike Polder.
19: Ja, klopt.
16: Die weet alles van die zaak. En die vertelt erover in die podcast.
19: Ja, het verhoor met Frank.
16: Precies, en dat is aangrijpend en hartverscheurend. En toch het aanraden waard om nog even te luisteren.
19: Absoluut.
16: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
20: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
21: Goedemorgen Bart.
20: Nou, ik kreeg gisteravond dus laat terug vanuit Leiden. En toen had ik wel het idee van, oké, dit was de zomer. De herfst komt eraan, want het kwam met bakken uit de lucht vannacht.
21: Ja, we hebben nu echt wel duidelijk een overgang gemaakt van de nazomer inderdaad naar een duidelijk herfstachtiger weerbeeld.
20: Ja.
21: En dat vertaalt zich niet alleen in regen, Bart, maar ook in meer wind en lagere temperaturen. 8 mm viel er in Den Helder bij Peter Kruijf. Dus best wel een flinke hoeveelheid. Maar het meeste regen viel afgelopen 24 uur in het zuidoosten van het land. In de stad Maastricht maar liefst 25 mm.
20: Jeetje.
21: Daar lag dan ook het front en daar trok ook die depressie over. Die ook onweer kwam voor. Kerkraad had er zelfs trouwens 34 mm. Zou ik bijna vergeten.
20: Ja.
21: Maar goed om te noemen, maar ja, die depressie trok dan langs de oostgrens, zuidoostgrens van ons land. En zuidoostgrens. En die is inmiddels aangekomen boven Denemarken. Nou, het koufront ligt inmiddels ook boven Duitsland. Dus we zitten in totaal andere lucht. Nu is het op veel plaatsen slechts 12 tot 13 graden. En het wordt vanmiddag 16 graden. Dat is die 16 graden is overigens wel weer in lijn met normaal voor deze tijd van het jaar.
20: Okay.
21: Maar na zoveel warmte en ook met de wind erbij, dat is wel even winnen. Toch?
20: Ja, nee, absoluut. Helemaal eens. Andere jas ook, hè?
21: Ja.
20: Tijd van een andere jas, ja.
21: En dan verder hebben we vandaag ook buien. Er zijn ook wat regenbogen al gesignaleerd, mooie regenbogen. Dat is dan weer het voordeel. En die buien gaan vanochtend en vanmiddag door. Het zijn niet al te heftige buien. En vanmiddag laat de zon zich ook geregeld zien. Meer zien trouwens dan vanochtend. En zoals gezegd, een graad of 16 maximaal. En de noordwestenwind is boven land matig, soms vrij krachtig. En aan zee en op het IJsselmarkermeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond gaat de wind uit het westen waaien en neemt dan langzamerhand wat af. Nou, vanmorgen staat meer regen op het programma. We hebben dan te maken met een omvangrijk lage drukgebied bij IJsland. En de fronten trekken over het Noordzeegebied. Echt een klassieke situatie voor deze tijd van het jaar. Ook trouwens voor het Nederlandse zeeklimaat. Hè? Ja. Af en toe de passage van zulke systemen. En dat betekent voor morgen veel bewolking, periode met regen. Veel regen ook in onze provincie. Enige tijd kan 30 mm. Plaatselijk wel vallen. En dat heeft allemaal te maken met ook het warmte van het zeewater. En pas aan het eind van de middag wordt het wat droger, maar niet voor lang, want morgenavond passeren dan weer buien met kans ook op onweer. Temperatuur morgen wel wat hoger. We zitten tijdelijk nog in wat zachtere lucht. 17 graden, misschien aan zee 18 graden. Warme zeewater ook speelt een rol. En de wind die is zuidwestelijk en matig tot vrij krachtig aan de kusten op het IJsselmeer. Krachtig tot hard. Nou, in het weekeinde vallen er zowel zaterdag als zondag ook buien. Afgewisseld door nu en dan zon. Temperatuur 15 graden. Dat houdt niet echt over dus.
20: Nee.
21: En de wind die waait uit westelijke richtingen. En dan volgende week wordt het tijdelijk weer wat beter. Richting dinsdag, woensdag. Met wat hogere temperaturen en afnemende neerslagkansen. Maar met nadruk op tijdelijk. Want eind volgende week komt waarschijnlijk een nieuw lage drukgebied de Noordzee binnen.
20: Ja, het wordt tijd voor een andere outfit, hè? We moeten ons gaan aanpassen, denk ik.
21: Ja. Ja.
20: Nou ja, wordt ook wel een keer tijd. Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
21: Ja hoor, dag maar.
20: Ja, dag Bart, zei hij nog. Dag Jan. Dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie. Eén melding, de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam. Daar duurde 17 minuten langer over inmiddels. Er is nou een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht.

De radio ging even een tandje harder, denk ik, in Huize Visser. Onze eigen weerman Jan Visser is groot fan van de band van John Fogerty en zijn mannen Creedence Clearwater Revival, hoorde je met Down on the Corner. Nou ja, dat is alles gememoreerd en genoemd hier, hè, in Goedemorgen en op NH Radio. Dat onze weerman een buitengewoon goede, uitgebreide kennis en smaak heeft als het gaat om muziek. Weet er een hoop van. Dylan, The Beatles, Country and Western. Ook rondom het overlijden van Dolly Parton heb ik veel met Jan over country muziek gepraat. Dus niet alleen over het weer kun je met Jan Visser een prima boom opzetten, maar zeker ook over muziek. En dan heb je bij mij altijd een streepje voor. Hè. Straks in Goedemorgen die Drentse dondersteen Daniel Loos met prachtig mooie dag. Ja, die komen er wel weer aan, hè. Eerlijk is eerlijk. De zomer is fijn en die warmte is fijn, maar die herfst, die heeft toch ook zijn charme, hè. Och, die kleuren, die geuren. En dat ruige weer, ja, ik kan daar ook wel van genieten. Even een dikke jas aan en dan een bos in, een volle bak genieten. Ga ik het weekend maar eens even doen, denk ik. Goed, prachtig mooie dag komt eraan. Eerst in Goedemorgen, Roxy Music. Thuis in heel Ik zag onlangs een filmpje van de zanger van deze band, Brian Ferry, inmiddels 80. Nog steeds zeer prachtig gekleed, maar de jaren beginnen zich toch wel een beetje af te tekenen op het gelaat van deze zanger. Avalon is dit in Goedemorgen.

Als je in Drenthe bent, loop je kans om tegen het lijf te lopen. Hij zit dan meestal op de fiets. Lekker een beetje peddelen door het fraaie Drentse landschap. Tussen de hunebedden in de buurt van Erika. Daniel Lohuus hoorde je met prachtig mooie dag. Ik heb tijd voor nog één liedje. Een hele fraaie van Johnny Mathis en Denise Williams.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Straks de gast zanger Waylon over zijn nieuwe single en zijn theatertour.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
8: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
10: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
9: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
10: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
9: Bestel op budgetbroodjes.nl.
10: Nu ook in Purmerend.
4: Dit is een uittip.
0: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
4: Dit was een uittip.
11: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
12: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
13: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Klokslag 11 uur.
16: Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Fietspaden en andere toegangsroutes in Duivendrecht zijn nog lang niet allemaal veilig. Dat zeggen buurtbewoners daar. Vorig jaar werd Lisa daar vermoord, 17-jarig meisje. En toen beloofde de gemeente maatregelen om het daar veiliger te maken. Maar die maatregelen komen nog lang niet allemaal van de grond, zeggen de mensen daar nu. De slachtoffers van de West-Friese overvalbende zitten jaren na dato nog altijd met de gevolgen. Dat vertellen ze in een nieuwe podcast van NH. En ja, groot feest in Alkmaar vandaag. Want 8 oktober, dus viert de stad de bevrijding op de Spanjaarden. En dat doe je natuurlijk met zuurkool en misschien een klein biertje. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
21: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
22: We kunnen door.
21: Direct door. Allianz Direct.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: Maar ook zo'n fijn prijsje. Jazeker, dat allemaal op deze donderdag. Waarop ik ook nog een goede tip krijg om even in de duinen bij Schorel te gaan wandelen. Daar heb je rond deze tijd meestal mooie paddenstoelen-expo. Bij dat prachtige bezoekerscentrum daar. Ja, dat is een fijn plekje daar. En dan heb je ook een café bij met hele grote ramen. Ja, dat is een goede tip van Jolanda. Nee, Marjolein. Dank daarvoor, Marjolein. Ja, we waren onlangs van plan daarheen te gaan. Toen zijn we uiteindelijk bij het Klimduin terechtgekomen. Ook mooi. Hey, op nhnieuws.nl, een verhaal uit de regio Ouder Amstel hoor je straks ook bij Frank in het nieuws. Ja, bijna een jaar geleden kondigde de gemeente een actieplan aan om fietsroutes tussen Amsterdam en Duivendrecht veiliger te maken. Aanleiding was natuurlijk de moord op Lisa. Er is sindsdien wel het een en ander gebeurd, maar gebruikers van die routes zien toch ook nog steeds plekken waar niks gedaan is.
1: De gemeente heeft allerlei zaken wel opgepakt. Alleen, ja, nu zijn we een jaar later. Nou, we staan hier op een locatie waar je denkt, nou, dit had misschien ook wel meegenomen kunnen worden om wat aan te verbeteren.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, dat liedje van Mai Tai, dat wilde ik toch even helemaal uitdraaien. Your Love, Our Love is History. Wat een bandje was dat, hè? Vrije dames ook. Ik ben stiekem een beetje verliefd op die dames van Mai Tai. Best een behoorlijke handvol hits hadden ze. Wat zal het zijn? Zo midden jaren 80? Begin jaren 80, denk ik. Ook te horen als het achtergrondkoor trouwens in het nummer Kronenburg Park van Frank Boeien. Maar goed, dat zijn allemaal maar details, hè. Daar zat dus geen toeter in verstopt, want dat vind ik dan toch een beetje heiligschennis. Nee, die zat in Sweets for My Sweet. Dini, meestal wel oog op de prijs en scherp als een mes. Die zegt, ik weet het niet vandaag, maar ze wenst me wel een fijne dag. Nou, jij ook, Dini. Zelfs Hans, toch ook geen misselijke muziekkenner, die zegt, ik vind het een lastige toeter vandaag. Nou, Rinette belde en die was gewoon te laat, dus die had het helemaal niet gehoord. Joyce en Saïda, nou, hulde en complimenten. Jullie hebben het allebei goed. En er was nog iemand die het goed had. En dat moet ik wel even opzoeken natuurlijk. Had ik op zich even kunnen regelen. Ja, Alice. Alleen Alice, ja, die heeft volgens mij nog nooit gewonnen bij mij. En die heeft van de weeromstaat neemt ze de telefoon niet op. Ja, zo gaat dat dan, hè. Nou goed, ik ga dat even buiten de uitzending omregelen. Maak je geen zorgen. Het antwoord van Alice en trouwens ook van Joyce en van Saïda was Blue. En inderdaad, jongens, Blue klopt helemaal. Dus jullie krijgen deze van me. En applaus. En voor de broodnodige context geef ik dan nog even de hele zin erbij. I tell the Sandman, you were blue. En inderdaad, jongens, blue, dat moet er op
2: dat
1: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: N-H.
1: En niets anders. Goed, ik ga dus even achter de prijswinnaar aan. Ga ik regelen. En tot die tijd ga ik muziek draaien. Twee liedjes heb ik denk ik nog wel tijd voor. Ja, ik heb geen winnaar aan de lijn, hè. Daar hou je wel tijd over. Straks Sugarloaf en Jerry Corbetta. Eerst is dit Lady Antebellum en Need You Now.

doet vermoeden dat het een duo is. Maar dat is niet hem. Lady Antebellum. En Need You Now. Komt nog een appje binnen van Arlène, wat ik je toch even mee wil geven. Ja, die Arlène die heeft wel vaker goede tips. Zij weet mij tot mijn grote vreugde te melden dat Mai Tai nog steeds optreedt. Potverdorie. Nou, dat moet ik eens even gaan uitzoeken. Dat zijn alvast van die 80s parties, hè. Super populair. Dat mensen even voor die nostalgie gaan. Nou, daar past Mai Tai dan wel in. Ga ik uitzoeken. Dank voor die tip, Arlène. Zij appte mij eerder deze week nog een fantastische muziektip. Een album van Frank Sinatra uit 1965. September of My Years. Ze zei, die moet je luisteren. Zo prachtig. Nou, dat heb ik gedaan afgelopen dinsdag, meen ik, in de auto terug. Van voor tot achter gedraaid. En ik sluit me daar van harte bij aan. Echt een prachtig album. September of My Years. Dus een album van Frank Sinatra in 1965. Ongelooflijk, hè? Toen was ik er nog niet eens. Nou ja, van die dingen. Goed, ik had dus tijd voor nog een extra liedje. En die ga ik draaien. Ook Sugarloaf en Jerry Corbetta hoor je nu in Goedemorgen. Don't call us, we'll call you. Nou, dat soort sollicitatiegesprek heb ik wel gehad. Nee, u hoort toch van ons. Nou.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Straks de gast zanger Waylon over zijn nieuwe single en zijn theatertour.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van
5: Bad & Body.
4: Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
12: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
2: Ja, ik ben Ilse de Lange. En tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 11:40 is het. In Alkmaar is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. We beginnen natuurlijk in Alkmaar vandaag, want daar is het 8 oktober. Nou, wel, het is overal natuurlijk 8 oktober. Maar in Alkmaar wordt dat groots gevierd. Verslaggever Frank Veenhoff, jij viert dat feestje mee. Wat vieren we daar eigenlijk, Frank?
6: Ja, de overwinning op de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. 1573 moeten we naar terug. Nederland werd overspoeld door de Spaanse, door de Spanjaarden. En die moesten verslagen worden. En dat begon hier allemaal in Alkmaar. En nou, volgens mij kennen we de geschiedenis allemaal wel een beetje. Uiteindelijk zijn wij Nederland gebleven. En zingen we nog altijd daarover ook in ons volkslied. En dat begon allemaal in Alkmaar, die victorie. En dat vieren ze hier dus op 8 oktober.
5: Ja, natuurlijk. Die jaar terug. Ik hoor een hoop feestgebruik. Ja, op de achtergrond, waar ben jij nu?
6: Ik sta op de Kanaal Kade en daar zijn allerlei kinderactiviteiten gaande. We hebben de kinderoptocht al gehad vanochtend. Nou, dat was eigenlijk perfect, want het regende steeds wat tussen 9 en 10. Maar om 10 uur begon die kinderoptocht en werd het langzaam droog. We hebben nu weer even een buitje, maar verder is de sfeer hartstikke goed. Er worden hier kaasdraagwedstrijden gehouden en kaasjes uitgedeeld. Dus de sfeer zit er uitstekend in.
5: Ja, 8 oktober hoort natuurlijk af en toe een buitje te vallen. Ga je nog zuurkool eten zo?
6: Ja, vanavond, hè. De zuurkoolmaaltijd is vanaf 6 uur. We gaan ons eerst focussen straks op de grote middagoptocht. Met alle praalwagens die door de binnenstad gaan. Die gaan we ook live uitzenden vanaf 2:45. Te zien op televisie en via internet uiteraard ook de livestream. En daar gaan we een groot feest van maken.
5: Ja, we gaan jou nog wel een paar keer horen hier ook bij ons op de radio. En we volgen natuurlijk Alkmaars Ontzet bij NH vandaag. Frank Veenhoff was dat daar midden in het feestgedruis over, onafhankelijkheidsfeestje wat Alkmaar ieder jaar weer viert. Ander nieuws is er ook vandaag, want fietspaden en andere toegangsroutes in Duivendrecht zijn nog lang niet allemaal veilig, dat zeggen buurtbewoners. Vorig jaar werd daar Lisa vermoord, dat 17-jarige meisje. Na een avondje stappen kwam ze daar om het leven. En toen beloofde de gemeente maatregelen. Zo zou er meer gesnoeid worden en meer verlichting komen, maar die maatregelen lijken nog niet allemaal van de grond te komen, zeggen buurtbewoners daar.
7: Dat ik bijna een half jaar heb moeten klagen, omgevraagd om daar gesnoeid te mogen worden.
8: Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
9: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. Die moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
5: Nou, concreet is langs de fietsroutes tussen Amsterdam en Duivendrecht wel wat gesnoeid. Alleen groeit het op sommige plekken net zo hard weer terug, zegt de gemeente. Ook de verlichting langs een deel van de routes is verbeterd, maar nog niet overal. De veelbesproken brug over het IJ in Amsterdam loopt vertraging op. Aanvankelijk werd gehoopt dat de brug in 2034 klaar zou zijn. Over een jaar of 8 is dat, maar gaan ze niet redden. Dat schrijft verkeerswethouder Moes Kops aan de gemeenteraad. Ook komt de gemeente nog zo'n 170 miljoen euro tekort op de begroting. De gemeente legt zelf nu ruim 350 miljoen euro neer. De vervoersregio betaalt ook mee, bijna 170 miljoen euro. Dit jaar bleek dat de brug naar schatting tussen de 650 en 850 miljoen zal gaan kosten. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende zullen hun leven lang last hebben van de gevolgen. Dat blijkt in onze nieuwe podcast, het verhoor van Frank en Noor. Een van die slachtoffers vertelt daarin in die podcast dat zijn vriendin, die er overal ternauwernood overleefde, maar nog altijd last heeft van de enorme gevolgen. Zij werd destijds in haar keel geschoten.
10: Dat pistoolschot is echt vlak naast haar oor geweest. En dat houdt niemand rekening mee. Maar daardoor heeft ze een hele vervelende tinnituspiep in haar oor die nooit meer overgaat. Daardoor kunnen we ook bijna niks meer samen doen. Samen naar een restaurant is altijd luidruchtig. Een bioscoopje pakken naar een verjaardag toe, dat gaat allemaal niet meer. En dat is levenslang.
5: Ja, een terugblik op die hartverscheurende zaak, die hoor je bij ons in een podcast. Het verhoor van Frank en Noor, dus hij is vandaag te horen in de podcast-app of bij ons online. Kan je hem downloaden. En er zijn afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het gaat om 48.000 huizen, 5% meer dan een jaar geleden. Het waren volgens makelaarsvereniging NVM vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen.
11: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
4: Ja, de ene oplossing roept een ander probleem in het leven, heb je het idee? Hein?
12: Vreselijk vervelend, ja. Want ja, niet iedereen kan een huis kopen, zeker niet met deze prijzen. Maar ja, als al die huurwoningen dan verdwijnen... Dan
4: schiet het niet op. En we komen nog wat woningen tekort, geloof ik, 40.000. Nou, hè?
12: Jij hebt nog een zolder, toch?
4: Ja, maar die zit net toevallig helemaal vol met allemaal zuurkoolmaaltijden.
12: Nou, maar wel gezellig, hoor, bij jou.
4: Ja, zeker. Ja, hoor, je maakt wat mee, man. Hoop schrijven.
12: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
4: Toch niet aan denken, man, mensen op zolder. Nou, blijf over. Goed, Jan Visser dan met het weer.
13: Vanmiddag vallen er nog enkele buien, maar de zon laat zich ook geregeld zien. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 16 graden. In buien kan het soms afkoelen naar een graad of 13. De wind waait uit het noordwesten en is boven land matig tot vrij krachtig langs de kusten en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond gaat de wind geleidelijk naar het westen toe en neemt dan iets in kracht af. Morgen krijgen we te maken met een frontale zone van een depressie bij IJsland. En dat betekent dat we geregeld regen gaan krijgen, veel regen in onze provincie, plaatselijk zo'n 30 mm. Aan het eind van de middag klaart het waarschijnlijk weer wat op. Temperatuur komt uit op 17 tot 18 graden en de wind is zuidwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Mogelijk ook zijn er enige tijd windstoten rond 75 km per uur.
4: De verkeersinformatie dan nog. De N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het knooppunt Rotterpolderplein duurt er 18 minuten langer over. Er is daar een ongeluk gebeurd.

Simply Red hoorde je met Something Got Me Started. Straks een goedemorgen, Dr. Hook en Sylvia's Mother. Eerst een band die een hit had met een nummer dat geschreven werd door ene Jesse Ray. En die Jesse Ray, dat was een bijzondere artiest. Hij werd geboren in Schotland en hij maakte daar muziek. Die werd omschreven als Cannelodeon Funk. Dus funk echt uit Schotland. Dat klinkt misschien heel raar, maar een band als... de Average White Band kwam bijvoorbeeld ook uit Schotland, hè? Witte mannen die wel funk maakten. Nou, deze Jesse Ray die verhuist op zeker moment naar New York en daar vindt hij werk op de beurs. En dat doet hij hartstikke goed, want daar wordt hij stinkend rijk mee. Zo rijk dat hij eigenlijk niet meer hoeft te werken. Maar zijn grote liefhebberij is muziek. En zo kwam hij via allerlei contacten... raakte hij bevriend met leden van de band Zapp en Funkadelic. En zelfs met de Sugar Hill Gang werkte hij nauw samen. En dat deed hij eigenlijk alleen omdat hij het leuk vond... want hij had meer dan genoeg geld verdiend op de beurs. Nou, en op een zeker moment schrijft deze Jesse Ray het nummer Inside Out. En zijn uitvoering die klinkt dan zo...

Odyssey heeft er een bescheiden hitje mee. En de meeste mensen kennen dit nummer ook als een hit van Odyssey. Tot begin dit jaar, 2026, de film The Drama uitkomt. Enorme bioscoophit. En dat nummer Inside Out in die oorspronkelijke uitvoering van Jessie Ray dus is een heel belangrijk thema in die film. En zo komt deze Jessie Ray, die bijna vergeten Schotse zanger, weer eventjes opnieuw in de belangstelling te staan. En gaan mensen hem ook googlen en opzoeken op YouTube. En dan zie je dus een man die optreedt in Schotse kilt met een helm op. Hele wonderlijke man. Maar hij is dus weer opnieuw in de belangstelling komen te staan dankzij dit Inside Out en dankzij die film The Drama. Nou, dan Odyssey. Hoe gaat het daar dan verder mee? Nou, van de oorspronkelijke bezetting van die band blijft maar één iemand voor altijd in Odyssey. En die verslijt de afgelopen jaren iets meer dan 12 zangeressen, maar de band bestaat nog steeds. Nou, ik vond het een wonderlijk verhaal van een excentrieke Schotse zanger die een discoband aan een dikke hit hielp. En die discoband die hoor je nu in Goedemorgen. Niet met Inside Out, maar met die allergrootste hits voor me. Odyssey is dit in Goedemorgen met Use It Up and Wear It Out.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joem, wat ga je doen? Joem, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
3: Joem, wat ga je doen?
4: Joem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Ja, ik was een beetje klaar met Sylvia's moeder.
1: Oh, nou ja, zolang je niet klaar bent met mij, dan...
4: Nee, dat niet. Maar ik dacht, dan geloof ik het wel met die moeder.
1: Ja, precies. Ja,
4: toch?
1: Oké, nou ja, en ik heb iets belangrijks te melden.
4: Nou, daarom.
1: Want de zanger Waylon komt straks langs. Heeft een nieuwe single en hij staat volop in theater. Dat gaan we doen. Dan hebben we Samantha op pad gestuurd. Het is namelijk vandaag 8 oktober, dus...
4: Ja, Alkmaar ontzet.
1: Ja, daar loopt zij rond.
4: Leuk.
1: En dan heb ik iets persoonlijks te melden straks om... niet een grote boodschap of zo, ik stop er niet mee. Of ik heb Kip Kerry salade, geloof ik, langs mijn mond.
4: Oh ja, ik dacht dat het een zalfje was. Maar
1: ja, het is leuk dat Maarten er maar even op wees.
4: Het is gewoon etensresten.
1: Nee, maar ik heb wel iets heel leuks meegemaakt vanochtend.
4: Oké. Nou, wat een rijk gevulde show.
1: Etensresten zijn
4: ja, maak jezelf een beetje schoon. Want het is,
1: doe een lippenstiftje op voor Waylon.
4: Ja, nou, uiteraard. Potverdorie. Ja,
1: een mascaraatje.
4: Ja, even klaarmaken. Nou, dat is allemaal. Bij June, zo dadelijk veel plezier erbij. Ik draai nog Brian Adams en Mel C. En dan zeg ik toedeloe, hè.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
2: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
1: Ja, we kunnen zelfs naar de maan.
2: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
5: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
6: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
7: Ja, hallo, even wakker worden.
8: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
7: Voor jou, voor jou.
9: Jou.
7: En voor jou.
8: Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
10: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
11: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
12: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
13: Ik ben Simon Loerakker uit Alkmaar.
14: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
15: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
16: Ik ben Marit uit Heemskerk.
17: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Uur precies, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Fietspaden en toegangsroutes in Duivendrecht zijn nog lang niet allemaal veilig. Dat zeggen buurtbewoners. Vorig jaar werd de 17-jarige Lisa daar vermoord en beloofde de gemeente maatregelen. Die komen nog lang niet allemaal van de grond. En de slachtoffers van de West-Friese overvalbende zitten jaren na dato nog altijd met de gevolgen. Dat vertellen ze in de nieuwe podcast van NH. En groot feest in Alkmaar vandaag. Je hoort het al bij Dune, 8 oktober. Dus viert de stad de bevrijding op de Spanjaarden. Dat doe je met zuurkool en ook wel een biertje. Straks meer daarover.
19: Heerlijk.
20: Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak twee medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
16: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsj. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
26: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
25: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
26: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
27: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
29: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: June tot 2.

0: 12. En dit is het programma Juntel 2 uur, 5 dagen per week. Tussen 12 en 2 uur met de vaste ingrediënten, te weten Pim Pam Pit. Met iedere dag een gast en ook vaak een verslaggever op pad. En niet te vergeten, goedemiddag Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Barbara.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nieuwsbulletin, regie en productie aanwezig. En ook mijn persoonlijk moment. Mag ik jullie even meenemen? Alles en iedereen die luistert en niet te vergeten kijkt, naar een heel leuk moment dat ik vanochtend had in Bussum. En misschien herkennen luisteraars zich hier ook in, dat hoop ik althans. Soms heb je van die supermarkten en die gaan dan een tijdje dicht, omdat er verbouwd moet worden.
1: Ja.
0: Ja. En ik denk, jeetje, hoe lang kan het duren? Nou, deze supermarkt was niet zo heel lang dicht. En ik reed daar langs, want ik ging wat boodschappen doen. Ik wilde eigenlijk naar een andere supermarkt. En toen zag ik dat deze open ging. Allemaal vlaggetjes, er was muziek op straat. En ik zag dat er in een of ander tentje een soort presentatie plaatsvond. Ik zag een rat, lijkend op onze rat van Pim Pam Pet. En ik zag ballonnen en gratis koffie en thee. En ik denk, ik ga even naar deze supermarkt, beginnend met de letter D, eindigend op markt.
1: Oké, okay, ja, die ken ik.
0: In Bussum.
1: Ja.
0: Ja, dat is een leuke winkel. Oké, dus ik naar binnen. Ik zag al iemand staan in die tent die ik herkende. Dat is namelijk een ex-stagiair, Roline Hunt. Ik weet niet of jij haar nog kent. Een soort fotomodel was zij.
2: Nee.
0: Oké, Barbara gaat denken. Ik ga, denk, heb ik geen tijd voor. Gauw die winkel in, boodschap gedaan. Kom ik naar buiten, ziet ze me. Hé, hey, June, hey, leuk, hoe was het?
1: Ja, gekke stem heeft haar.
0: Ja, oké. Dus ik zei, hey, Rolien, wat leuk en gezellig. En herinneringen snel opgehaald. En ze zegt, wil je even draaien in het rad? En ik, oh, ik wil wel draaien in het rad. En ik zag allerlei kleurtjes. En ik zag op tafeltje liggen zakken drop, ananassen, en er stonden iets verder op een tafeltje. Dus je kon ook wat winnen.
1: Ja.
0: Ik draai in dat rad. Blijft die staan op goud? Ik had goud.
1: Jackpot.
2: Goudstaaf.
0: Ik had... Nee, was ook geen gouden armbandje.
2: Goud niet goed, hè?
0: Nee, ik kreeg een prachtig boeket voor de herfst.
2: Echt?
0: Oh. Heb ik gewoon gewonnen.
1: Gratis en voor niets.
0: Ja, gewoon voor niets. Ja, het staat hier op de grond.
2: Jeetje,
1: oh ja, ik zie hem. Oh, ja. Ik dacht dat het voor mij was.
0: Nee, dat...
1: zijn wel mijn kleuren. Het zou heel leuk bij mij thuis staan.
0: Nee, jij krijgt een boeketje voor de kerst, krijg jij.
1: Okay.
0: En dat is niet het enige. En, maar ik kreeg ook nog iets bij de kassa. Dat ga ik jullie laten zien. Omdat je dan daar komt. Als klattende types. Ik kreeg dit met de kassa.
1: Wat is dit nou weer?
2: Dat is een knuffeltje. Bert of Ernie.
1: Frankenstein?
0: Ja, ik weet niet wat het is.
1: Oh, voor Halloween.
0: Het is, ja,
1: Ernie. Knuffeltje.
0: Ja, het is een knuffeltje.

0: In de achtertuin ben ik gefilmd.
1: Oh ja, we moesten gefilmd worden.
0: En uiteindelijk werd die clip ook vertoond op het beeld. En dan de tweede prijs gewonnen. Ik snap inmiddels wel waarom ik ook gepest werd op school. Maar ik kreeg wel de tweede prijs. Dat was volgens mij boekenbon of zo van 50 euro.
1: Niet eens een nieuw badje of zo.
0: Nee, met bad 1. Er staat er helemaal zelf in te smeren met zeep.
1: Is dat filmpje er nog?
0: Ja, achter gesloten deuren.
1: Tweede prijs. Oké, nou, dat vind ik echt heel mooi. Barbara, heb jij wel eens
2: Het lijkt
1: gewonnen?
2: Een klein beetje op mijn verhaal. Ik heb ook een keer een prijs gewonnen. Ook de tweede prijs. Ik danste vroeger heel veel, moderne dans. En toen was er een soort choreografiewedstrijd. Dan moet je het zelf bedenken en ook uitvoeren. Donald Jones zat in de
1: jury.
2: En nog iemand van het Nationaal Ballet zelfs.
1: Zo?
2: Ja, en we kregen heel veel complimenten en dus de tweede prijs. Was ik heel trots.
1: Waar bestond die tweede prijs uit?
2: Dat ben ik eigenlijk vergeten. Maar ik vond het vooral heel eervol dat we dat hadden gewonnen. Gewoon voor ons werk.
1: Wil je mijn knuffeltje winnen?
2: Ah, wat moeten we dan doen?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Dat boeket natuurlijk wel.
1: Misschien een dansje.
0: Doe dat boeket maar.
1: Oh, en dat dacht ik al. Okay.
0: Barbara en ik wat
1: neem jij dan maar even die telefoon op. 088. Oh. 850, 51, 52. Ik ga even Jeroen appen of dat filmpje er nog is.
0: Oh, die heeft hij nog nooit gezien hoor. Anders was hij niet met me gegaan.
1: Oei. 088, 850, 51, 52. Heb jij wel eens iets gewonnen?

0: Typical mail van Tina Turner. Het is gewoon leuk om iets te winnen, hè? En als je dan gewoon zo niet vermoedend naar die supermarkt loopt en je ziet dan dat ze net open zijn, dan zie je door alle ballonnen en toeters die er verder nog allemaal afgespeeld worden, muziek en zo. En dan win je opeens gewoon zo'n heel mooi herfstboeket. En niet te vergeten een knuffel. Dacht Joyce, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, wat heb jij wel eens gewonnen?
1: Nou, ik ben begonnen met die wekker.
0: Oh ja, de wekker van de ontbijttafel.
1: Ja, en heb ik ook de kaartgaaf heb ik gewonnen.
0: Oké. Okay.
1: En een rondvaart in Haarlem.
0: Zo. Oh, die wint van alles bij ons.
1: Ja, en ik heb een vogelhuisje gekregen met een puzzeltje invullen. Dat heb ik opgestuurd.
0: Oh jeetje, dat is ook leuk. Wat een mooie prijzen.
1: Ja, leuk hè?
0: Oh, wat heerlijk. Oké, okay, ja. Ik vind het helemaal leuk. Dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Goed zo.
1: Doei, doei.
0: Dag. Dag Treintje.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Treintje. Hallo. Ja, Maarten zit er ook hoor.
2: De hoofdprijs bij Joen en Maarten in het Rad.
0: Oh, en wat was dat dan, die hoofdprijs op dat moment?
2: Die waardebon.
0: Oh, die waardebon. En wat heb je ervoor gekocht?
2: Nou, niks. Ik heb hem nog niet gekregen, maar ik geef hem aan de kleinkinderen.
0: Ah, dat is lief. Oké, okay. Maar ik hoor meer fouten. Hoeveel kinderen zijn dat dan die met die ene bon moeten doen?
2: Drie.
0: Oh, dan kunnen ze allemaal iets leuks uitzoeken.
2: Trouwens, toch allemaal wat leuks? Ja. Het gaat toch om het gebaar?
0: Precies, hè? Allemaal een paar sokken. Hartstikke
2: ja,
0: goed.
2: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Een prachtprijs.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel Treintje.
2: Ja, fijne dag hè.
0: Goed zo. Dag. Het is wel leuk hè, Maarten, zo'n bon die verdeeld wordt door drie.
3: Ja, tuurlijk. Nou, ik moet je zeggen, daar kan je best wel wat van kopen hoor.
0: €50. Huppata.
3: Ja.
0: We gaan nog even naar Puk. Dag Puk, goedemiddag.
4: Goedemiddag Joen.
0: Hallo Puk. En wat heb jij wel eens gewonnen?
4: Nou, bij jullie, bij de Toetegoed thuis gescoord.
0: Zo, en wat was dat dan, de prijs?
4: Als ik het goed heb, 2 kaartjes voor Artes of zo.
0: Oké. Okay. Dat is mooi.
3: Ja.
0: En was dat dan bij Arjen Burggraaf of was dat dan ondertussen bij Bart Slim?
4: Nee, bij Arjen Burggraaf. Dat was al een hele tijd terug, maar ik vond het wel een heel leuk iets.
0: Ja. Was ook zeker leuk. Ik zal
4: elke keer wachten op die toeter. Dat je denkt, van telefoon overal mee naartoe.
0: Ja, en dan gelijk bellen. Ja, precies. Ja. Wat leuk. Ik zal hem de groeten doen.
4: De laatste keer van jullie.
0: Ja.
4: Sebastian.
0: Ja, Bastiaan Meijer.
4: En dan heb ik 2 kaartjes geworden ook voor de rondvaartboot.
0: Jeetje, op een bof komt iedereen wint, maar van alles bij ons. Oké, okay, even kijken.
4: Ja, als je meedoet met iets.
0: Ja.
4: Dan, ja.
0: Nou, kijken of er nog mensen zijn die ergens anders ook iets winnen. Maar hartstikke leuk, Puk, dankjewel.
4: Oké.
0: Okay. Goed zo.
4: Doei.
0: Het is zoveel, Maarten. We gaan morgen ook verder, hè? Maar we doen er nog een paar.
3: Ja.
0: Ja. Want wie hebben we hier, Maarten?
3: We hebben hier Gonnie.
0: Dag Gonnie, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Nou, barst los.
5: Ik was vroeger echt wel een prijzenkont, hoor. In de eerste huishoudbeurs in Amsterdam kreeg ik op mijn toegangskaartje een strijkbout.
0: Och.
5: Een elektrische strijkbout. Nou, dat was prachtig natuurlijk.
0: Ja.
5: En later bij Radio Noord-Holland, bij Herman Zinniger nog, een candlelightboottocht door de grachten.
0: Och,
5: geweldig, geweldig. Met lekkere hapjes.
0: Och, ook dat nog. Ja, dat waren mooie prijzen.
5: Ja, zeker. Ook nog een keer een heel mooi tennisset. Ja, ook bij Herman. Ja, Herman, dat was toch wel het handje.
0: Ja. Wacht even, die strijkbout, Gonnie, leeft hij nog?
5: Ach nee, dat was, ik denk, in 1948-50. De eerste huishoudbeurs in Amsterdam in de Ferdinand Boosstraat.
0: Oh nee, dan is die inderdaad wel stuk ondertussen.
5: Nee, als ik die aan zou steken, dan zit heel Hoofddorp zonder elektra.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, dag Gonnie.
5: Goed zo.
0: Dag.
5: Doei.
0: Dag. Maarten, het lijkt wel alsof alleen de dames wat winnen. Maar
3: nee hoor, Henk Dal hebben we ook.
0: Oh ja, Henk, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Ja.
6: Maarten en Joen. Ja, ik heb toen 25.000 gulden gewonnen.
0: Nee, waar was dat?
6: In de 70e jaren was dat.
0: Ja.
6: Dat was toen een happening van de Heinekenbrouwerij.
0: Zo.
6: Moesten de mensen een tekst ontwerpen over het woordje Heineken wat je eruit kon halen.
0: Ja, en wat was jouw tekst?
6: Had ik gezegd, hij en ik nemen elke keer een nieuwe. Dus als ze hem leeg gaf, haal je weer een nieuwe.
0: Dus
6: precies op dat filmpje stond vroeger. Nou, hier rode filmpjes had je nog.
0: Dat heb ik toen de 25.000 gulden. Nou, fantastisch. En wat heb je gedaan met het bedrag?
6: De bedrag, dat heb ik gespaard. Dat heb ik in mijn boot nog steeds gestopt. En nog, ja, ongeveer 10.000 heb ik nog over eigenlijk.
0: Wat heerlijk.
6: Nou, dat spaar ik allemaal al die jaren.
0: Doe
6: dus,
0: maar.
6: Ja, dat geef je alleen uit als het nodig is.
0: Precies, houd het maar even apart. Hé, ja. Je weet het nooit.
6: Nee.
0: Mooi verhaal. Dankjewel, Henk.
6: Ja, dankjewel. Graag gedaan, hoor.
0: Oké, dag. En dit is dan Maarten. Is dit de laatste voor vandaag?
3: Dit is de laatste en het is Els.
0: Dag Els, goedemiddag.
7: Hé, hey, goedemiddag, Joen.
0: Nou, Els, kom maar op. We hangen aan je lippen.
7: Nou, dit was een topper. Ik heb toen een reisje met de TGV gevonden naar Liel.
0: Zo.
7: Toen was dat een proefrit van Liel naar... van Amsterdam naar Parijs, meen ik. Ja. En toen wilden ze kijken of die stoptrein in Liel ook rendabel was. Oh. En toen hebben jullie daar wat prijsjes voor weggegeven. Met overnachting. Nou, dit was echt helemaal top. Was ontzettend leuk.
0: Oh, wat heerlijk. Wat goed dat je dat nog weet.
7: Ja, jemer, het gaf zo'n indruk, joh. Dat je zo een reisje met zo'n sneltrein en dan mag je overnachten en dan ging je de stad door. En, nou, dat was echt fantastisch.
0: Ja, ik vind het echt helemaal leuk. Ja, Maarten, dit is Els met een mooi voorbeeld van Liel.
3: Ja.
0: Maar er werden toen iedere maand werd er een hoofdprijs weggegeven bij Arjan. En dat waren gewoon echt grote reizen. Dat was gewoon een reis naar Mexico, dat was de maandprijs.
3: Ja, ja, nou, wow.
0: Dat was een mooie tijd. Els, dankjewel, hè.
7: Ja, graag gedaan.
0: Goed zo, dag.
7: Fijne uitzending, ja, dag.
0: Gaan we morgen verder?
3: Ja, leuk.
0: Ja, maar dan heb ik ook nog wel een ander verhaal.
3: Dan ben je toch ook een bofkont, hè?
0: Nou, maar ik vind het zo leuk dat iedereen reageert. En er schiet mij iets te binnen door Henk Dal. En het heeft te maken met mijn vader. Dus we doen morgen verder. Het was

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 2024.
1: Download de app en start met Vint.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
7: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
8: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel
9: Half 1 precies. In Alkmaar is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Fietspaden en toegangsroutes in Duivendrecht zijn nog lang niet allemaal veilig. Dat zeggen omwonenden. Vorig jaar werd de 17-jarige Lisa daar om het leven gebracht en beloofde de gemeente maatregelen. Maar die maatregelen komen nog lang niet allemaal van de grond. Je hoort een van de buren.
11: Dat ik bijna een half jaar heb moeten klagen om gevraagd om daar gesnoeid te mogen worden.
12: Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
13: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. Die moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
10: Ja, je hoort een aantal omwonenden. Concreet is langs de fietsroutes tussen Amsterdam en Duivendrecht gesnoeid. Alleen groeit het op sommige plekken net zo hard weer terug. Ook is de verlichting langs een deel van de routes verbeterd, maar lang niet overal. De veelbesproken brug over het IJ bij Amsterdam loopt vertraging op. Aanvankelijk werd gehoopt dat de brug in 2034 klaar zou zijn, maar dat gaan ze niet redden, schrijft de verkeerswethouder. Ook komt de gemeente nog zo'n €170 miljoen tekort. De gemeente legt zelf ruim €350 miljoen neer. De vervoersregio betaalt bijna €170 miljoen. Dit jaar bleek dat de brug naar schatting misschien wel €850 miljoen gaat kosten. Slachtoffers van de West-Friese overvalbende zullen hun hele leven lang last hebben van de gevolgen. Dat blijkt uit onze nieuwe podcast Het Verhoor van Frank en Noor. Een van de slachtoffers vertelt daar dat zijn vriendin de overval ternauwernood overleefde en dat de gevolgen enorm zijn. Ze werd in haar keel geschoten.
14: Dat pistoolschot is echt vlak naast haar oor geweest en dat houdt niemand rekening mee. Daardoor heeft ze een hele vervelende tinnituspiep in haar oor die nooit meer overgaat. Daardoor kunnen we ook bijna niks meer samen doen. Samen naar een restaurant is altijd luidruchtig. Een bioscoopje pakken naar een verjaardag toe, dat gaat allemaal niet meer. En dat is levenslang.
10: Ja, levenslang. Dus de gevolgen van die overvalbende die huis hield in West-Friesland. Het verhoor van Frank en Noor is natuurlijk vanaf vandaag te luisteren in de podcast-app. Spotify bijvoorbeeld. Dan zijn er het afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het ging om ruim 48.000 woningen. 5% meer dan een jaar eerder. Het waren volgens makelaarsvereniging MVM vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen.
15: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan.
10: En dat was een woordvoerder van de makelaarsvereniging. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen stegen in een jaar met zo'n 2%. En Alkmaar, ja, daar had je het al even over. Het is natuurlijk Alkmaars ontzet. 8 oktober, dat wordt groot gevierd. We hebben straks live onze eigen Samantha. Ja. Maar Frank Veenhoff, onze collega, daar hadden we net ook al even contact mee. En die vertelde toen het volgende over alle festiviteiten.
16: We hebben de kinderoptocht al gehad vanochtend. Nou, dat was eigenlijk perfect, want het regende steeds wat tussen 9 en 10. Maar om 10 uur begon die kinderoptocht en werd het langzaam droog. We hebben nu weer even een buitje, maar verder is de sfeer hartstikke goed. Er worden hier kaasdraagwedstrijden gehouden en kaasjes uitgedeeld. Dus de sfeer zit er uitstekend in.
10: Ja, goede sfeer dus. Je hoorde Frank Veenhoff. Op onze website ook een blog van Alkmaar Ontzet. En straks dus onze eigen Samantha. Dat is om
17: 10:30. Ja, precies.
10: Oké, en meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Helemaal goed. Dankjewel, Barbara.
9: En voor het weerbericht is hier natuurlijk niemand minder dan Jan Visser. Jan, goedemiddag.
18: Dag Jong, goedemiddag.
9: Ik zie hier het zonnetje schijnen. in Hilversum. Maar is het overal in de provincie het geval?
0: Ja, van tijd tot tijd wel, maar de zon wordt wel afgewisseld door enkele buien. Die gaan ook vanmiddag, June, net als vanochtend, door. Het zijn niet heel zware buien, dat valt op zich allemaal wel mee. Maar van tijd tot tijd kan er nog een bui vallen, maar de zon dus ook er geregeld bij. En de temperatuur komt uit op maximaal zo'n 16 graden. Alleen wanneer een bui overtrekt...
9: Dan wordt het minder.
0: Ja, dat is maar soms maar 13, 14. En de wind die waait uit het noordwesten. Die is boven land matig, af en toe vrij krachtig. En langs de kusten op het IJsselmeer krachtig tot hard. Dus ja, het is even een heel ander weerbeeld dan de laatste dagen. En gisteren zaten we nog dik in de twintigers. Nou, dat is vandaag dus niet aan de orde. En vanavond zien we de wind overigens afnemen. Maar morgen, ja, dan doen we nog een stapje verder in de herfst, om het maar zo te zeggen. Want dan arriveert de frontale zone van een actieve depressie bij IJsland. En dat gaat gepaard, dat proces, met veel bewolking en perioden met regen. En juist in onze provincie, en daar speelt het zeewater ook een belangrijke rol in, kan de regen tamelijk intensief zijn. Dus misschien wel 30 mm op
9: zo, dat is behoorlijk.
0: Ja, zeker. Dus een natte dag morgen. Temperatuur wel wat hoger, want we komen tijdelijk in zachte lucht terecht. 17 tot 18 graden. En een stevige wind uit het zuidwesten aan de kust. Krachtig tot hard. Ook op het IJssel en Markenmeer windkracht 6 tot 7. En daarbij zijn ook windstoten rond 75 km per uur mogelijk. Helemaal het eind van vrijdagmiddag komt de zon er weer bij. Dus dan ziet het er weer wat vriendelijker uit. Maar s'avonds volgen dan nog buien met kans ook op onweer. In het weekend zien we een mix van zon en buien... En temperaturen 15 tot 16 graden. Vrij veel wind ook uit het westen. Niet geen storm hoor, maar toch wel wat winderig. En na het weekend dan wordt het een paar dagen wat beter weer. Met iets meer zon. Vooral op dinsdag en woensdag.
9: Oh,
0: en ook
9: lekker.
0: Wat hogere temperaturen.
9: Oké, ik ken iemand die jarig is op woensdag.
0: Ja,
9: daar laat ik niks over los, maar dat is wel lekker als het zonnetje schijnt. Hartstikke goed, nog even de weerspreuk en de luchtdruk.
0: Ja, de barometer staat op 1013 en de spreuk luidt... draagt het hazeke nog lang haar zomerkleed...
9: Ja?
0: Dan is de winter nog niet gereden.
9: Nee, zeker niet. Oké, zomerkleedje hebben we volgende week nog even nodig. Hé, hey Jan, tot over een uur en een fijne middag wat mij betreft.
0: Dankjewel, hetzelfde.
9: Dag.

0: René Vroger, ik hoop zo dat het goed met hem gaat.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, ja. Hij is hartstikke ziek, hè?
1: Ja.
0: Oké, we duimen voor hem.
2: NH. NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pim.
4: Pim. Pam. Pet.
2: June tot 2.
5: Speelt. Pim. Pam. Pet.
0: De vragen voor Pim Pam Pet zijn gekoppeld aan de actualiteit.
1: Ja.
0: Niet dat je de krant gelezen hoeft te hebben, of dat je permanent 24/7 naar de radio hoeft te luisteren.
1: Jawel hoor, BBC, CNN, Wereldradio, alles komt voorbij.
0: Oké, nou kom jij maar met de eerste vraag dan.
1: Ja, groot nieuws in Alkmaar namelijk. Ja,
0: tot op
1: CNN. Ja? Vandaag is het op 8 oktober natuurlijk Alkmaar ontzet.
0: Ja.
1: Ze vieren, de Spanjaarden die werden
0: verslagen.
1: We staan erbij stil, inderdaad, in 1573 alweer. Alkmaar ontzet dus een historisch gebeurtenis. En dat is ook de vraag.
0: Oké, en dat mag dus wereldwijd?
1: Dat mag wereldwijd.
0: Oké, dus de vraag is een historische gebeurtenis. Nou, ja. Hier komt de letter.
1: De B van Bernard.
0: Oké, de B van Bernard, historische gebeurtenis.
1: Ja, ik weet gelijk iets. Daar zijn veel ook zijn liedjes over geschreven in de jaren 80. Dat was een heel nare gebeurtenis trouwens.
0: Oh, was dat begin jaren 80? Nou, had het te maken met Amsterdam?
1: Nee, met Duitsland. Met de ene kant en de andere kant.
0: Oh ja, ik weet hem. Oké. Goed. 088, 850, 51, 52. Dat weet je toch veel, hè?
1: Ja.
0: Godverdorie. Oké, en hij staat er niet meer, hè? Dat ding van jou wat je in gedachten hebt.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Heel klein stukje.
1: Weg ermee.
0: Ja. Oké, een historische gebeurtenis met de B van Bernard. Dit is nog maar de selectievraag voor Pim Pam Pet. Hoe gaat het spel verder? Nou, als je wordt ingeloosd, dan krijg je nog 5 vragen, 2 kandidaten. Proberen de meeste punten te scoren. En wat is de hoofdprijs, Maarten?
1: Een waardebon van €50 uitgegeven bij Pluto Sport.
0: We hebben hem nog steeds, hè?
1: Zeker.
0: Oké, mooi. Het loont echt de moeite, hoor. Dit is trouwens Elle Stewart.

0: Wommeke Wommeke in deze plaat heet Teardrops.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet. En dat hebben we gisteren hebben we dat op een ander tijdstip gedaan. Zouden we vandaag eigenlijk ook wat later doen?
2: Ja.
0: Zijn we vergeten? Ja. Met de nadruk op mezelf. Ja. Maar jij ook,
2: ik
0: toch?
2: Ook. En onze luisteraar niet.
0: Nee, want die appte, jullie zouden het toch later doen?
2: Ja.
0: Oké, morgen doen we het dan een keertje tussen 1:30 en 2:00.
2: Ja, zullen we dat wel beloven?
0: Ja, belofte maakt wel schuld,
2: ja,
0: hè?
2: Ik vergeet dat weer namelijk.
0: Ja, hoe kunnen
2: we... Maar we gaan het proberen. Zullen we het zo afspreken?
0: Oké, lieve mensen, we gaan proberen het te onthouden.
2: Ja.
0: De kans is aanzienlijk dat we het vergeten.
2: Ja.
0: Goed, we hebben de selectievraag gesteld. Heeft alles te maken met vandaag Alkmaar. Leidensontzet is op 3 oktober een historische gebeurtenis. Met de B van Bernard.
2: Ja, en wij zochten inderdaad een historische gebeurtenis. En dat zijn er heel wat. Natuurlijk de Berlijnse muur, maar ook de bruiloft van Maxima en Willem-Alexander.
0: Oh ja, weet je nog wanneer dat was?
2: Ja, 2 februari 2002.
0: Ja, 2002.
2: Ja, ja. De beeldenstorm.
0: Ik moest ook echt huilen, jij ook?
2: Ja, vooral bij Maxima met,
0: ja,
2: het,
0: met die traan.
2: Ja, met die traan. De beeldenstorm, de Bataafse opstand en de Boston Tea Party.
0: De Boston Tea Party?
2: Ja, diezelfde reactie had ik en toen heb ik het opgezocht. Het is een politiek protest van Amerikaanse kolonisten tegen de Britse theeheffing. En dat heeft weer geleid tot de Amerikaanse revolutie.
0: Zo, nooit geweten.
2: Ik ook.
0: We gaan spelen met Remco en Diana. Remco, goedemiddag.
3: Hallo. Hallo, June.
0: Hi, hi. En Diana, goedemiddag.
4: Diana, goedemiddag.
0: Dag, dag, Diana. Diana, jij woont in?
4: Amstelveen.
0: Amstelveen. Remco, we vinden jou in?
3: Amstelveen.
0: Nou, oh, nou, jullie wonen vlak bij elkaar. Jullie zijn niet man en vrouw, toch?
4: Nee, hoor.
0: Nee, oké. Okay, nou ja, wat niet is, kan nog komen. Oh nee, ik hoor het aan het lachje dat dat niet gaat gebeuren. Goed. Remco, wat was je antwoord?
3: De bestorming van de Bastille.
0: De bestorming van de Bastille op 14 juli. Lang geleden. ik wil een jaartal noemen, ik weet helemaal niet.
2: Ik vind het al heel wat dat je 14 juli wist.
0: Ja, ja. En dan, Diana, wat had jij?
4: Ik had de Berlijnse muur.
0: De Berlijnse muur, net als Maarten. Ja, hartstikke goed. Oké, we gaan los. De eerste vraag, Maarten, is...
2: Ja, de haven van Rotterdam, dit is opvallend... die gaat begin volgend jaar van het stikstofslot af. Dat moet gebeuren door onder andere meer konijnen. Die worden toegevoegd in 4 natuurgebieden rond de haven... en daardoor kunnen die bedrijven dus weer vergunningen krijgen. De vraag is, een knaagdier.
0: Een knaagdier, oh gaf. Ja, muizenratten zo, zo.
2: Ja.
0: Oké, het is de K van Karel. Een knaagdier met de K
3: konijn.
0: Van...
2: Ja, oh, ja, dat was Remco.
0: Hey, Remco. Remco, die buurvrouw van jou, die is heel snel, hè? Ja. We gaan naar vraag nummer 2. Vanavond is het Televizier Ring Gala. In het programma Vandaag de Dag wordt er ook over gesproken. Later vanmiddag. Noem een televisieprogramma. Dat is de vraag. Noem een televisieprogramma. Met de W van water.
3: Weekendquiz.
0: Ja, Afro's Weekendquiz. Lang
2: nooit
0: geleden.
2: Gehoord.
0: Met Fred Oster.
2: Ja?
0: Jij was niet geboren, maar Remco en ik, wij waren er wel, denk ik, net.
3: Nou, ik heb het ook nog gezien op tv, hoor.
0: Oké. Okay. Hartstikke goed. Ja, ik ook. Dat was dan de zaterdagavond. Dan zat je met je ouders op de bank met een bakje chips.
3: Met de marmottenbak, toch?
0: Oh ja, André van Duin.
2: Ja, dat
0: met al
2: wel.
0: Je haren. Oh, geweldig.
2: Wat grappig.
0: Oké, vraag nummer 3.
2: Ja, de knieblessure van mijn schatje Ajax-speler Casper Dolberg. Ja, dat is mijn favorietje.
0: Ja.
2: Gek op Casper Dolberg. Halleluja, wat een benen. Hij blijkt een blessure te hebben. Hij is geopereerd. Maar dat gaat dus langer duren dan gedacht. Ongeveer 9 maanden. De vraag is, waar kan je een blessure aan krijgen?
0: Oké. Moet je Casper niet opzoeken dan?
2: Oh, ik zie Casper graag.
0: Waar kun je een blessure aan krijgen? Het is de L van Leo.
4: Oh,
0: een blessure aan een lichaamsdeel met de L van Leo.
4: Linkervinger.
2: Linkervinger. Even wel creatief.
4: Heel creatief? Nee, ik weet dat niet. Nee.
2: Nee?
4: Nee.
2: Ik dacht de Lies.
0: Ja, Lies blessure.
2: Ja, Lies breukje.
0: Ja, heeft Casper ook. Oh nee, dat heeft hij niet. Oké, goed. Vraag nummer 4. Waylon komt zo meteen langs. Ik heb al gezwaaid naar hem. Hij zit in de kantine. Ja. En dan gaat hij het hebben over zijn nieuwe single Mind of over Matter. Gezondheid, Barbara, op de achtergrond. Een Engelstalige hit. Barbara moest niezen. Een Engelstalige hit. Dat is de vraag met de M van Marie.
3: Mother, how are you today?
0: Mother, how are you today? Ja, heel goed.
2: Dat is opnieuw Remco.
0: Goed, ja. Wat is de tussenstand?
2: Nou, ik zeg het heel zacht. 3-0 voor Remco.
0: We hebben het niet gehoord.
2: Nee.
0: Vraag nummer 5, Maarten.
2: Ja, alles kan nog gebeuren, hè?
0: Ja, precies. Kan nog alle kanten op.
2: Precies. Consumenten hebben in augustus gemiddeld ruim 2% meer besteed ten opzichte van diezelfde maand, maar dan een jaar geleden. Het gaat dus de goede kant op. Er wordt vooral veel geld uitgegeven aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en dus ook vooral spullen voor in huis. De vraag is een meubelstuk.
0: Een meubelstukje. Diana.
4: Ja.
0: Meubelstuk. Oké, Remco ook natuurlijk. Hè. Meubelstok met de B van Bernard. Ik ga bijna...
4: Bankstel.
2: Het bankstel van Diana.
0: Ja, dat betekent, Maarten.
2: Dat Remco heeft gewonnen.
0: Ja, oké. Maar Remco en Diana wonen heel dicht bij elkaar in het Amstelveense.
4: Ja.
0: Dus die gaan de prijs met elkaar delen.
2: Oh,
0: nee hoor, is een grap.
4: Nee, niet per se hoor.
0: Nee. Remco, nee. Veel plezier. En,
3: ja, dankjewel.
0: Nou, als je Diana tegenkomt ergens in het dorp, dan geef je mij even een schouderklopje. Ja, toch?
4: Okay,
0: hartstikke goed. Oké, dag. Ik vond het leuk. Jij ook, Maarten?
2: Oh, ik ook. Ja, heel leuk.
0: Ja,
2: altijd.
0: Moet je denken?
2: Ja, ik twijfelde even, maar ik vond

0: shoes.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
3: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
2: Ja, we kunnen zelfs naar de maan.
3: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
1: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
9: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
8: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Ik ben Clarie uit Velsen-Noord.
11: Ik ben Wim Hemke en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
12: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
13: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1 minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Cultuur zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museum. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum nu weggenomen. Ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de droogte van afgelopen zomer. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in de muren. En groot feest in Alkmaar vandaag. 8 oktober dus Alkmaar ontzet. Zometeen live onze verslaggever Samantha. En straks meer nieuws dus uit de regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
18: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
23: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
24: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
23: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
24: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
26: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: June tot 2.

0: altijd, heb je altijd... We zijn op volle met het interview. We beginnen gewoon met het interview. Hartstikke goed. Hey Welen, onlangs bracht jij een hele nieuwe spectaculaire single uit... en die heet Mind Over Matter.
1: Spectaculair ja. Nog wel.
0: Ja, we gaan hem zo meteen laten horen. Hij draait trouwens zo'n beetje mee bij ons. Dus spectaculair. Leuke reacties op gekregen. Het nummer is een deel van jouw geliefde countrymuziek. Je album, en niet te vergeten, je tour heet Time Jumper. Je bent al lekker aan het toeren. Vanavond bijvoorbeeld in Wageningen. Geweldig band is mee. Countrymuziek, daar draait het om. Ik zie ook dat jij in die zin, als ik kijk even naar het hoesje van je cd... denk ik, ach, wat heb jij gekocht, joh? Dit is inderdaad over spectaculair gesproken. Waar komt dit vandaan? Komt dit uit Nashville, wat je aan hebt?
1: Ja, zeker. Nou, kijk, er is natuurlijk een geschiedenis met country artiesten en nudie suits.

0: En het was mijn grote wens om dan ooit een keer in mijn leven zo'n pak te hebben.
1: Ja.
0: En dit project sloot daar perfect bij aan. Dus wij zijn naar Manuel gegaan, een oude Mexicaan van 93. Op vrijdagavond, het was Friday Night Tequila Night.
1: Oh, lekker.
0: Dus wij kwamen binnen en hij was er al goed in, zeg maar.
1: Ja.
0: En uiteindelijk kwamen we op een gesprek over een pak. En toen vertelde ik dat ik dit heel graag wilde.
1: En toen kon hij nog een beetje tekenen.
0: Tekenen. En hij ging. Ik heb niks gezien. Hij gaat het gewoon maken. Dus hij meet je op. En dan op een gegeven moment krijg je vanzelf een keer een mailtje of een telefoontje van ja, je pak is klaar. En dan mag je het komen ophalen. En dan heb je geen idee wat het wordt. Nee. Je hebt alleen een klein beetje een idee aangegeven. Ja. Dus en dat is dit geworden. Ja, dat is in de traditie van country music is dat wel een
1: must.
0: Een must, ja.
1: En even voor de mensen die niet meekijken nu op televisie. Ik heb jouw hoesje van je cd in mijn hand. En zowel op de voorkant als op de achterkant zie je inderdaad jou in dit wereldberoemde pak.
0: Ja.
1: In de kleur geel met stiksels in de kleuren groen. Het lijkt wel een powerveer, hè?
0: Dat is het ook. Het is het groen-geel van Den Haag. Daar komen mijn liefste vrouwen vandaan. Ted is daar natuurlijk ook geboren. Dus de pauw staat ook voor trots. Dus ik ben trots.
1: En ben je ook trots?
0: Ja, zeker. Ik ben trots op die muziek. En trots dat ik dit nu eindelijk een keer die plaat kan maken. Of althans heb gemaakt.
1: Ja.
0: Dit is iets, volledig.
1: Dit was een grote wens, hè, van jou.
0: Nou ja, en ook volledig in eigen beheer. Dus het is niet dat er een hele platenmaatschappij of een machine achter zit. Ik heb van het eerste telefoontje tot aan de laatste factuur heb ik gewoon helemaal zelf gedaan. En daar ben ik al trots op. Ik vind het wel te gek dat me dat gelukt is.
1: Ja.
0: En niet met de minste.
1: Nee.
0: Dus, nee. En ook om. Om dit te maken moest ik dit ook zelf doen.
1: Ja, je moest ondergedompeld worden van begin tot eind. Nou ben je aan het toeren. Je hebt er al een aantal op zitten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld vanavond in Wageningen. Dat is heel dichtbij. En Wageningen is trouwens een ontzettend leuke stad.
0: Zeker.
1: Er zijn nog wat kaartjes verkrijgbaar. Dus ik zou zeggen, reis af naar Wageningen. Want het is echt heel leuk. Je komt ook een aantal keren bij ons in de provincie. Ja. Doen we straks allemaal. Time Jumper, zo heet je cd. En zo heet ook de tour. We gaan straks Mind Over Matter gaan we draaien tussen het gesprek door. Zijn dit ook de verhalen die jij staat te vertellen op het podium?
0: Een deel wel. Kijk, het zit natuurlijk gewoon in de muziek. Country music is, dat is een verhaal.
1: Ja.
0: En soms is een verhaal gerelateerd aan een liedje. En soms is een verhaal gewoon belangrijk voor country music. Nee, ik vertel een verhaal kort over de Carter family. Nou ja, als je het hebt over
1: de Carter family,
0: als je over populaire country music tegenwoordig hebt, dan moet je ergens terug. Wanneer is die populaire country music begonnen? Nou, dat was toen radio de opmars ging doen, zeg maar, en muziek op radio en dat muziek opgenomen kon worden. En een van de eerste families was de Carter family.
1: Ja.
0: En de Carter family, daar is dan weer een nazaat uitgekomen. Dat was June Carter en die was natuurlijk getrouwd met Johnny Cash.
1: Ja.
0: En zo is country music, het zit boordevol met allemaal dat soort weetjes. Maar die moet je even weten om deze muziek daadwerkelijk te kunnen gaan begrijpen.
1: Maar die moet je ook voelen. En op het moment dat je dat vertelt, denk ik dat het publiek het ook gaat voelen. Zoals jij dat natuurlijk al heel lang voelt.
0: Ja, als je het weet, dan ga je de referenties die in die muziek zitten, ga je ook begrijpen. Ga je meer horen. Kijk, we hebben nu Ella Lang, die 25 weken op nummer 1 heeft gestaan in de Billboard Top 100. Dat komt dan naar Nederland toe. En dan is het nog steeds, wil het niet helemaal lukken. En dat snap ik ergens ook wel. Niet om die muziek, want die muziek is fantastisch. Mm-hmm. Alleen, er zitten natuurlijk ook gewoon referenties in die muziek. Daar kunnen wij ons niet helemaal in vinden. Zij zingt op een gegeven moment He always loved Amarillo by morning. I should have taken that as a warning. Amarillo by morning is een liedje van George Strait. En George Strait is de koning van Texas. En is ook een artiest. En een groot country artiest. Dus, en het moment dat je daar niet helemaal achter kunt komen, achter dat soort kleine dingetjes, dan mis je bepaalde essenties van die muziek.
1: Ja.
0: En dat probeer ik een klein beetje duidelijk te maken.
1: Ja, dat snap ik. En is het zo als mensen naar jouw tour gaan, hè, want ik heb het idee dat country muziek gewoon echt weer helemaal hip is. Hè.
0: Zeker,
1: dat zie je ook helaas met het verlies van Dolly Parton. Hm. En dan zie je dat natuurlijk ook, heeft jou ook ontzettend geraakt. En dat heb ik meerdere keren ook gezien in de publiciteit. Dat jij door deze tour gewoon juist mensen daaraan meeneemt. Ik denk, oké, ik wil iedereen het laten voelen. Ik ga erover vertellen.
0: Weet je wat
1: jullie
0: is?
1: Weten niet wat je mist als je er geen verstand van hebt.
0: Nee, dat is het. Ik heb mijn leven lang die muziek omarmd en het ook vaak moeten verdedigen. Hè, ook als kind. Werd dat niet altijd begrepen, op school niet. En vriendjes, vriendinnetjes. En ik heb gemerkt dat hoe ouder ik werd, dat je alleen maar een avondje met iemand nodig hebt. En

0: de juiste informatie meegeeft. En dan zijn de meeste mensen wel om. Ja. En ik dacht, dat is te gek voor die tour. Ga nou eens in dat theater zitten. En geen telefoontjes, geen afleiding, ja, niets van dat al.
1: Laat
0: ga
1: het
0: zitten
1: komen.
0: En laat ons je verwennen met te gekke muziek. En geweldig muzikantschap. Want dat is ook nog eens een keer. Het zijn niet alleen de artiesten binnen country music. Het zijn ook echt de muzikanten die, ja, die heel belangrijk zijn. En laat je eens een avondje onderdompelen. Zeg je aan het einde van de avond, dat was niks voor mij. Prima, weet je. Dan heb je in ieder geval.
1: Maar dan heb je er wel voor opengestaan.
0: En dan heb je ook echt daadwerkelijk meegekregen wat country music in essentie is.
1: Ja, tijd voor muziek. Mind of Matter, dat is je nieuwe single, die gaan, ja, we draaien. De tour heet Time Jumper en jij bent hier te gast. Wil je hem zelf aankondigen, 11 seconden intro? Of zeg je van...
0: Nou, zal ik het eens proberen? Dit wordt mijn debuut voor radio. Maar ik vind dit een van de liedjes waar ik het meest trots op ben. Bijzondere herinnering, Mind Over Matter.

0: Waylon en Mind Over Matter, vergeet helemaal de tijd. Ja, nee, opeens was de plaat afgelopen. Waylon,
1: mooi liedje.
0: Heel mooi liedje. Ja, maar dit liedje komt zo binnen dat je er ook gewoon eigenlijk een beetje emotioneel van wordt.
1: Nou, dat vind ik lief om te horen.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, het is ook een heel emotioneel liedje. Het is, daar is het ook uitgeschreven. Het is... ik zat in mijn keldertje. en daar schrijf ik, noedel ik vaak. Mm-hmm. En meestal zijn het soms zomaar ideetjes. En stukjes tekst, flardes en niks geks. En dit viel zomaar ineens binnen. En normaal gesproken loop ik wel eens naar boven met een gitaar. En dan zing ik iets. En dan, dan is er ongeveer 15 seconden aandacht. En dan gebeuren er al die andere dingen.
0: En dan loop je naar boven in huis?
1: Ja, gewoon vanuit de kelder. en soms wil je gewoon iets laten horen eventjes. Maar meestal is de aandacht alweer snel weg met kinderen, weet ik veel wat allemaal. En in dit geval ging ik zitten en ik ging het gewoon spelen. Ik zei, ik denk dat ik iets moois heb.
0: Voor wie speelde je het?
1: Voor Biep, zeg maar. En de kinderen waren gewoon bezig. En toen werd het warempel rustig. En ook de kinderen waren zo aan het luisteren. En toen dacht ik, wacht eens eventjes. Daar zit iets in.
0: Ja.
1: Weet je, dus ja, ik vind het een heel...
0: En is dat een bijzondere herinnering waar je het over had? Het moment dat je dat liet horen, thuis, aan je gezin?
1: Nou, het leven is voor een heel groot deel loslaten. En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. En soms verlies je mensen die je heel dierbaar zijn. En dan moet je verder. Mm-hmm. Maar wat nou als dat soms gewoon even niet lukt? Mm-hmm. Als je kop daar gewoon even niet naar staat. Dan heeft welk advies dan ook maar geen zin. Hè? Dit liedje zegt eigenlijk... Je krijgt altijd dat advies. Ja, kop op, hup, borst vooruit en door.
0: Ja, rugrecht.
1: Maar maar wat nou als dat gewoon eens even niet lukt? Nee. Waarom? Wat als het zo diep zit? Als het zo
0: wat doe je dan?
1: Janken. Ja. Dat werkt meestal wel redelijk...
0: janken en ook lucht. Schrijven of gitaar?
1: Schrijven. En uiteraard ook wel weer de lichtheid opzoeken of zo. En dat is met kinderen heel makkelijk altijd. Maar we gaan allemaal door fases heen die niet altijd even makkelijk zijn of zo. En langzamerhand begin ik denk ik ook op een leeftijd te komen... dat je dat een soort van gaat overzien. Dus dat het... anders in je werk naar voren komt. Zo. Dit liedje is wel een heel... Nou ja, dit, ik denk niet dat je dit schrijft als je 19 bent of zo. Weet je
0: nee, wel. Je moet wel de nodige bagage hebben.
1: Ja, dat gevoel heb ik wel.
0: Ja. Nou, kijken we naar de tour. Hè? En we hebben ook een aantal optredens bij ons in de provincie. Dit Mind of Matter is heel persoonlijk. Is de hele avond heel persoonlijk?
1: De hele avond is heel persoonlijk, omdat deze muziek heel persoonlijk is voor mij. Dit is een levens... hoe zeg je, levenswerk wil ik niet meteen zeggen. Maar dit is wel een levenspad wat ik heb gekozen met deze muziek. En ik beleef deze muziek heel intens. En ik probeer dat uit te leggen aan mensen waarom dat zo is. Waarom die muziek me zo dierbaar is. En waarom ik het ook een hele lange tijd eigenlijk niet gedaan heb. Uit zelfbescherming ook. Omdat het doet te veel pijn.
0: Dat maakt je kwetsbaar.
1: Ja, nee, maar en ook omdat er een tijd was dat ik het gevoel had dat die muziek, dat niemand daarop zat te wachten. Dus waarom zou ik dan mensen gaan vervelen met iets waar ze niet op zitten te wachten? Ja. Dan doe je alleen maar jezelf en die muziek geweld aan, weet je wel. Dat is zonde.
0: Maar nu is de tijd rijp.
1: Ongelooflijk. Ik sta ervan te kijken. Nederland is ineens helemaal omgeturnd naar country music. En ja, ik kan alleen maar juichen. Ik kan alleen maar heel erg blij zijn.
0: Ja.
1: En dat er ook artiesten opstaan die dat doen. Dat ook grote artiesten die zich daar volgens mij nu echt ook al op gaan richten. Die daar goed in zijn. Ik denk dat om deze muziek te laten groeien, überhaupt in dit land, moet het een klein beetje bodem krijgen.
0: Ja.
1: En laat ons dan maar doen.
0: Nou, precies. Nou, en dan hebben we daar
1: niet gelijk allemaal over Amerika beginnen. Want iedereen begint altijd gelijk over Amerika. En joh, hier gebeurt zoveel tof.
0: We gaan het niet hebben over Amerika, we gaan het niet hebben over de politiek. Maar we gaan het wel hebben over een belangrijke basis van de muziek. En die speelt zich af in Nashville.
1: Ja.
0: Daar ben je geweest, het heeft jou geïnspireerd. Dit is een hele mooie tour. Met trouwens een prachtige cd die ik trouwens hier in mijn hand heb. We kunnen niet alles draaien, maar ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Ik ben wel even benieuwd naar het nummer Memory Lane.
1: Ah, Memory. Nou, die is dus, dat is een liedje. Ik heb geprobeerd om van deze plaat een soort kleurenwaaier te maken. Muzikale kleurenwaaier met allerlei invloeden van country music. En wat country music in de basis is. En dat zijn verhaaltjes. En dat is ook wel een klein beetje... Er zit ook veel humor in. En dit liedje is eigenlijk ontstaan vanuit de grap die al 100 jaar bestaat. Wat gebeurt er als je een country song achter tevoren afspeelt?
0: Oh ja.
1: He, dan komt je vrouw bij je terug. Ja. Je pick-up truck doet het weer. En je hond komt weer tot leven. Weet je? Dan, en met dat gegeven vond ik het een soort van grappig om een liedje te gaan schrijven. Dus nou ja, alle ellende zit erin in dat liedje.
0: Ja.
1: Maar toch met een knipoog.
0: Zijn het al deze nummers van je album speel je in de gelijknamige tour?
1: Ja.
0: Dus je speelt Oh God Damn a Woman.
1: God Damn a Woman, ja zeker. Een ode aan de vrouw. Omdat de vrouw heeft de gave. En tot nu toe, ik ben door een hoop vrouwen heen gegaan in mijn leven.
0: Ik hoop dat je nu gestopt bent.
1: ja, zeker. En ik heb gemerkt dat vrouwen de gave hebben om jongetjes te laten bewegen op manieren dat jongetjes dat zelf niet eens weten of ze het kunnen. Maar ze gaan het toch doen. En ja. Met alle gevolgen van dien. en ik dacht, daar moet ik eens een liedje over schrijven. Ja. Verdomme, een vrouw, weet je wel. Weer een vrouw die me weer...
0: Weer een vrouw die je weet te bespelen.
1: Juist.
0: Nou, ik ben blij dat je bij mij was. Hier, ik laat je los. Dank je wel. Heel veel plezier met je tour. Vanavond in Wageningen, morgenavond in Heerlen. Maar gelukkig ook in onze provincie, namelijk aanstaande zaterdag in Beverwijk. 11 november, hoofddoor...
1: Sorry, Beverwijk, dat gaat niet door. Want het theater is heel ironisch, maar dat heeft in de fik gestaan.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Ja.
0: Oh, komt er een andere datum voor?
1: Daar komt een andere datum voor, maar daar zijn ze mee bezig. Dit hoorden wij gisteren volgens mij. Gisteren.
0: Okay. Ja. En 13 maart in ieder geval nog in Duivendrecht volgens mij. Maar ik hoop je voor die tijd, ja, je weet ook niet alles uit je hoofd. Alles staat bij jou op je website, Welen. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Mooi, fijn dat je er was. En ik hoop dat je nog een keertje terugkomt als
1: Absoluut.
0: De tour weer een beetje
1: ik woon
0: aan
1: om de
0: het
1: hoek.
0: Lopen is.
1: Ik ben er zo.
0: Ja, je woont hartstikke gaaf, man.
1: Ja,
0: in onze achtertuin. Hey, dank je wel, Welen. En heel veel plezier.
1: Fijne dag.

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
5: Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
15: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
16: Ik ben Frans uit Amsterdam-Oostdorp. Thuis in heel
17: Noord-Holland. 4 minuten over 1:30 in Kolhoorn is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Cultuur zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museum. En daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst weggenomen. Wat er precies is afgesproken, dat meldt het museum niet. Maar wel dat er in het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. En tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. De museumdirecteur is blij dat het geschil is opgelost. Fietspaden en toegangsroutes in Duivendrecht zijn nog lang niet allemaal veilig. Dat zeggen buurtbewoners. Vorig jaar werd de 17-jarige Lisa daar om het leven gebracht en beloofde de gemeente maatregelen. Maar die maatregelen komen nog lang niet allemaal van de grond. Omwonenden hebben daar wel veel over te zeggen.
19: Dat ik bijna een half jaar heb moeten klagen, omgevraagd om daar gesnoeid te mogen worden.
20: Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
21: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht, die moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
18: Ja, het gaat dus allemaal om de routes tussen Amsterdam en Duivendrecht. Een officiële reactie van de gemeente, die hebben we nog niet. Bij een aanrijding met een tram op de Van Baarlestraat in Amsterdam-Zuid is vanochtend vroeg een voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar en is meegenomen naar het ziekenhuis. Politie doet onderzoek. Op foto's is te zien dat tram 5 betrokken was bij dat ongeluk. Over de identiteit van het slachtoffer zijn nog geen uitspraken gedaan. En slachtoffers van de West-Friese overvalbende zullen hun leven lang last hebben van de gevolgen. Dat blijkt uit onze nieuwe podcast Het Verhoor van Frank en Noor. Een van de slachtoffers vertelt daarin dat zijn vriendin de overval ternauwernood overleefde. Maar de gevolgen zijn enorm. Ze werd namelijk in haar keel geschoten.
22: Dat pistoolschot is echt vlak naast haar oor geweest. En dat houdt niemand rekening mee. Maar daardoor heeft ze een
0: hele vervelende tinnituspiep in haar oor die nooit meer overgaat. Daardoor kunnen we ook bijna niks meer samen doen. Samen naar een restaurant is al te luidruchtig. Een bioscoopje pakken naar een verjaardag toe, dat gaat allemaal niet meer. En dat is levenslang.
18: Ja, dat is dus levenslang. De West-Friese overvalbende maakte veel slachtoffers. En je kunt dit stukje terugluisteren en gewoon sowieso helemaal beluisteren in de podcast Het Verhoor van Frank en Noor. Laatste berichtje, AZ heeft de jaarcijfers van afgelopen seizoen gepresenteerd. En de club heeft winst gemaakt, 12,2 miljoen euro. Het is allemaal te danken aan uitgaande transfers. Ja, ze verdienden veel de afgelopen jaren door miljoenen transfers van Jaden Adai, die ging naar Como. Ruben van Bommel bijvoorbeeld, die ging naar PSV. En Ernest Poku, die ging naar Bayer Leverkusen. De winst wordt dan toegevoegd aan het eigen vermogen van de club. En dat is gestegen naar 93,1 miljoen euro. Dus ze staan er goed bij.
1: Ja, jeetje, wat een rijkdom.
18: Ja, dat is natuurlijk belangrijk dan ook weer voor de toekomst.
1: Absoluut.
18: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Helemaal goed, Barbara, dankjewel. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
22: Er vallen vanmiddag nog een paar buien, maar de zon laat zich ook geregeld zien. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond 16 graden. In buien kan het afkoelen naar 13 tot 14 graden. De wind waait naar het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, soms hard, windkracht 7. Vanavond draait de wind naar het westen en neemt geleidelijk wat af. Morgen, vrijdag, wordt een natte dag. Er zijn perioden met veel regen. En pas aan het einde van de middag wordt het droger en klaart het ook wat op. De temperatuur stijgt naar 17 tot 18 graden. Verder een straffe zuidwestenwind, boven land matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7.

0: En dit was de Police in June till 2 op NH. Het is 12 minuten over 1:30.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker als je in de buurt van Alkmaar woont, dan weet ik wat je vandaag gaat doen. We gaan even contact zoeken met onze verslaggever Samantha. Samantha?
2: En dat Alkmaar bruist en dat het gezellig
0: is
2: in Alkmaar, dat is al duidelijk als je de stad in komt rijden. Er hangen bijna overal rood-witte vlaggen. Ja, bij Alkmaar begon de victorie. Mevrouw, goedemiddag. Wat betekent Alkmaar ontzet voor u?
3: Dat betekent een hele leuke dag voor de kindertjes.
2: En voor de volwassenen dan?
3: Ook natuurlijk, want wij doen lekker mee. Gezellig met de activiteiten van Alkmaars ontzet.
2: Ja, wat is er allemaal te doen dan? Bijvoorbeeld als we eerst naar de kinderen kijken. Ik zie jou al wel met een hele grote glimlach. Jij hebt er wel zin in, hè?
4: Ja.
2: Ja, kan jij mij vertellen wat er te doen is?
4: Schminken, taart versieren, een optocht en nog veel meer.
2: Ja, dus en een kinderoptocht en een grote optocht. In welke optocht heb je het meeste zin?
4: De kinderoptocht.
2: Ja, leuk. Maar ga je meedoen?
4: Nee, dat niet.
2: Oh, je gaat kijken.
4: Ja, maar er stond wel op school een plaats of je mee wou doen. Maar mama zei, nee, dat gaan we niet doen.
2: Oh-oh, mocht het niet?
3: Veel te druk voor mama.
2: Ja. En heeft mama vandaag ook een drukke dag?
3: Nee hoor, gewoon rustig aan op stap in Alkmaar. Lekker droog weer, dus verboffen.
2: Ja. En weet je eigenlijk wat er gevierd wordt vandaag?
4: De Spanjaarden worden bevrijd. Nee. Ja.
3: Alkmaar wordt bevrijd van de Spanjaarden.
2: Even ietsje beter opletten met geschiedenis. Nee hoor, maar het is natuurlijk vast. Dat is, oh, je hebt nog geen geschiedenis. Ben je nog te jong voor? Hoe heet je?
4: Eva.
2: Nou, Eva, dankjewel. Ik wens jou een heel fijn Alkmaar ontzet. Ga je nog zuurkool eten vanavond?
4: Denk het niet.
2: Dat hoort er ook bij, hè? Zuurkool.
3: Boerenkool. Nee, wij eten boerenkool vanavond. Dus ja, dat is wel iets anders.
2: Ja. Alkmaarders eten toch zuurkool op 8 oktober?
3: Ja, zeker. Om 5 uur volgens mij vanmiddag is er algemeen zuurkool eten.
2: Jij bent hier geboren en getogen. Wat betekent zo'n dag voor jou en je kinderen?
3: En gewoon een hele gezellige dag. Waar we gewoon vrij van moeten plannen. Want de kindertjes zijn ook vrij van school. Het is eigenlijk een van de leukere dagen in het jaar. Hè?
2: Wat één van de hoogtepunten wel op 8 oktober is, je had het er al over, is de grote optocht. Kan jij omschrijven wat daar straks gaat gebeuren? Want die begint zo meteen om 2:30.
3: Nou, er is een bepaald thema wat ik niet zo uit mijn hoofd weet. En daar zijn de wagens mee versierd. En er zitten heel veel muziek en bands en muziekkorpsen allemaal bij. En die komen langsrijden.
2: Het is echt een belangrijke dag voor de Alkmaarders.
3: Zeker. Dat, je moet niet geboren worden op 8 oktober, zeg ik altijd. Want dat, er zijn belangrijkere activiteiten.
2: Verjaardagen worden ervoor verschoven, begrijp ik.
3: Jazeker.
2: Ja, hier wordt de muziek alweer wat harder gezet. Jij gaat feesten hier zo, bij de kinderspelen.
4: Ja, spelen en dansen.
0: Ah, wat schattig. Spelen en dansen. Alkmaar dus. Daar is het Alkmaars ontzet. En je hoort een bijdrage van Samantha de Groot. Kort voor 2. June till 2 op NH.

0: van de stem heeft die meid, Lisa Loyce en No Good For Me. Lieve Maarten, vanavond Over de Top, samen met Jelmer Vlot om 7:00.
1: Ja.
0: Wat is het thema?
1: Nou, het is heel leuk, want deze hele week worden al allerlei genomineerden bekendgemaakt voor de Nobelprijzen. Ja. Allemaal knappe koppen, allemaal uitvinders en wetenschappers. Dus wij dachten, we komen met liedjes met uitvindingen in de titel.
0: Oké, dus een beetje verantwoord wetenschappelijke... noem eens wat.
1: Bijvoorbeeld Fast Car.
0: Oh ja, tuurlijk. Uitvinding van de auto.
1: Airport met de motors.
0: Oh, we moeten zo gaan denken.
1: Van foto
0: de
1: van vroeger.
0: Leuk, fototoestel.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Dit is heel leuk.
1: Leuk, hè? Ja,
0: jemig.
1: Zeker.
0: Oké, vanavond dus om 7:00 tot 9:00 samen met Jelmer.
1: Ja.
0: En ook weer professor Vlot en niet te vergeten de kaarten van Maarten.
1: Absoluut, alles zit erin.
0: Wat heerlijk. En wat hebben we morgen?
1: Marijn Tol komt langs en zij heeft een kookboek geschreven. Hommels.
0: Leuk. Nou, die zou wel...

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
2: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
1: Ja, we kunnen zelfs naar de maan.
2: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
9: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Ik ben Tanja uit Omdijk.
13: Ik ben Ewout uit Hilversum.
14: Ik ben Erika uit Grotebroek.
15: Ik ben Peter uit Bussum.
16: Ik ben Dieneke uit Kleileroord.
17: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Twee minuten over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt in 2028 een intensieve renovatie. Een aantal gebouwen is in slechte staat. AZ heeft de jaarcijfers van afgelopen seizoen gepresenteerd. En de club heeft 12,2 miljoen euro winst gemaakt. Dat de club winst maakt is te danken aan de uitgaande transfers. En de slachtoffers van de West-Friese overvalbende zitten jaren na dato nog altijd met de gevolgen. Dat vertellen ze in een nieuwe podcast van NH. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design.
11: Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
15: Huh?
13: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Goedemiddag.
7: Met Nick.

Het is de Bauza bij NH met Magnetic. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Ja, heb je deze ochtend naar buiten gekeken? Heb je je parapluutje moeten pakken? De herfst is een beetje begonnen, hè? Ja, ik weet dat je, als je me een beetje kent, weet je dat ik ervan hou. Lekker toch een beetje regen af en toe. Dat hoort erbij, hoort ook bij Nederland, hè? Al die seizoenen. Dus zomer, winter, herfst en de lente. Het is heerlijk. Betekent ook dat de herfst begonnen is, dat we wat meer stampotjes weer kunnen maken. Dat is toch ook heerlijk. Hollandse pot. Nou, ik ben op zoek naar een Hollands liedje, een Nederlands liedje die je een tijd niet hebt gehoord. Wat zou erbij passen? Beetje ook bij het weer, misschien met de kou of... Laat het weten, 0888.

zo zie je maar wat TikTok kan doen, hè. Ze is weer een hit aan het worden door TikTok. Het is Ilse de Lange met So Incredible bij NH. Ja, de herfst is officieel een beetje begonnen, hè. Zo voelt het ook wel een beetje. Nou, wat is er nou lekkerder met dit weer dan een stampotje eten? Ik zie echt verschillende stampotten voorbij komen. Leuk, zeg. Maar wat voor liedje past er nou een beetje bij dit weer? Of een Nederlands liedje dat we niet zo vaak horen. Mocht ook, hè. Vond ik ook leuk. 088-850-5152. Dankjewel voor het doorgeven. Ria Valk komt hier. De liefde van de man gaat door de maag. Leuk, dankjewel. Knolraap en lof en schoorstenen en brei. Het is wel voorbij die mooie zomer. Had ook gekund. Favoriete stampot. Rob de Nijsvoer. Leuk, ja. Maar deze zat er ook bij. Hoor je niet zo vaak. Maggie McNeil hoor je met Terug naar de Kust.

0: is ondertussen bijna 14:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Zometeen met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Het duurste huis van Amsterdam staat te koop. En hoeveel zou dat kosten?
0: Wat hoor je zo? Hoor je zo?
1: Ja, dat hoor je zo.
0: Hoezo?
2: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
14: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
15: Ik ben Tom uit Tessaan.
16: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 3:02 momenteel in Heilo is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Cultuur zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museum. En daarmee is langdurige onzekerheid over de toekomst van het belangrijke museum weggenomen. Wat er precies is afgesproken, dat meldt het museum niet. Maar wel dat er in het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum wel deels open. Museumdirecteur is blij dat het geschil is opgelost eindelijk. Bij een aanrijding met een tram op de Van Baarlestraat in Amsterdam-Zuid is vanochtend vroeg een voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar meegenomen naar het ziekenhuis. Politie doet onderzoek. Tram 5 was betrokken bij dat ongeval. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. Dan heeft de politie deze week computernetwerken uitgeschakeld waarmee criminelen anoniem misdaden pleegden via de internetverbinding van burgers en bedrijven. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een wereldwijd netwerk van duizenden apparaten die hiervoor zouden worden gebruikt. Ja, gebruikers konden dus via deze apparaten verbinding maken met internet zonder dat de eigenaar van het apparaat dat wist. Het leek dus alsof hun internetverkeer afkomstig was van een Nederlands huishouden. Zo misbruikten cybercriminelen deze constructie om hun eigen identiteit te verbergen. AZ heeft de jaarcijfers van afgelopen seizoen gepresenteerd. De club heeft winst gemaakt, 12,2 miljoen. Dat is vooral te danken aan uitgaande transfers. Ja, afgelopen jaren verkoopt AZ veel spelers. Bijvoorbeeld de miljoenentransfer van Jaden Adai. Hij ging naar Como. Ruben van Bommel naar PSV. En Ernest Pocu naar Bayer Leverkusen. Ja, de winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de club. En dat eigen vermogen ligt rond de 93,1 miljoen euro.
0: Oh.
1: Best wel goed.
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: En laat dat geld nog maar even doorgaan.
0: Oh.
1: Ja, het duurste huis van de stad Amsterdam staat vandaag te koop.
0: Oei.
1: Sinds vandaag.
0: Oké.
1: Het is een vrijstaande villa aan het Vondelpark.
0: Het is geen appartement of geen penthouse.
1: Nee, het is een vrijstaande villa. Het heeft 5 verdiepingen, 6 slaapkamers, 5 badkamers. Je kunt er 6 auto's neerzetten.
0: Altijd lekker in Amsterdam, hè? Als je 6 auto's kwijt kan, natuurlijk, hè?
1: Nou, 734 vierkante meter.
0: Zo.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Dat is net genoeg voorbij, die ruimte, denk ik.
1: Aan de achterkant van het huis zit een grote tuin met uitzicht op het Vondelpark.
0: Mooi.
1: Ja, heel mooi. En de makelaar denkt dat het binnen 2 à 3 maanden verkocht zal zijn.
0: Dat is best wel snel, denk ik, toch?
1: En nu even de hamvraag. Hoeveel denk je dat dat moet kosten?
0: Oei, ik ben bang dat dit iets buiten mijn prijsklasse is, dit.
1: Je hebt het al in het systeem gezien.
0: Nee, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb het inderdaad al gezien.
1: Ja, wij lezen natuurlijk met elkaar mee.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Maar dit gaat echt om gigantisch veel geld.
1: 20 miljoen?
0: Ja,
1: ja.
0: Vind ik heel veel geld.
1: Dat is 36.000 vierkante euro, 36.000 euro per vierkante meter.
0: Ja, dat is echt heel veel geld natuurlijk, toch? 20 miljoen.
1: Dus dan zit je op de wc en dan weet je hoeveel het ongeveer kost, die ruimte.
0: Ja, ja. Maar moet je voorstellen, voor 20 miljoen koop je dit bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar voor 20 miljoen kun je ook ergens anders natuurlijk best wel wat moois kopen, toch? Met 60 paarden in de achtertuin bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dan zit je niet in het leuke Amsterdam.
0: Nee, dat is waar. Dan heb je natuurlijk geen Amsterdam. Maar dan heb je denk ik wel veel meer ruimte, toch? Met wat zwembaden nog erbij.
1: Ja,
0: 20 miljoen is gigantisch veel geld, hè?
1: Ja. Ja, klopt. Maar de,
0: ik bedoel, dat doet jouw huisje. Ja, jouw huisje van 5 miljoen is ook best wel.
1: 5 miljoen.
0: Ja,
1: 1 miljoen.
0: Ja, zo 1 miljoen. Dat moet je horen. 1 miljoen. Ja, is het 20 keer jouw huis en dan heb je dat huis.
1: Ja.
0: Wat een geld eigenlijk. Ik vind 1 miljoen eigenlijk ook al hartstikke veel geld.
1: Ja. Nou ja, goed. Veel woonplezier. Ik ben benieuwd welke familie daar dan komt wonen.
0: 1 miljoen.
1: Stappertjesfamilie.
0: In de stappertjes. Genoeg ruimte voor.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Weet je wel, mooi. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Hoi, goedemiddag Nick. Er vallen vanmiddag nog een paar buien, maar de zon laat zich ook geregeld zien. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond 16 graden. In buien kan het afkoelen naar 13 tot 14 graden. De wind waait naar het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kusten op het IJsselmeer krachtig, soms hard, windkracht 7. Vanavond draait de wind naar het westen en neemt geleidelijk wat af.

0: Je hoort er niet meer zoveel van, hè? Hij heeft ooit 2 hitjes gescoord. Daarvan is deze er eentje. Marlon Roudet bij NH met New Age.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Gavin DeGraw met Chariot. Toch liever keuze B, daar zou je eventueel ook op kunnen stemmen. Dan kies je voor Daft Punk met Get Lucky. Nou, dat zijn ze dan, de 2 liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Doe mee. 088 850 51 52 voor keuze A. Gavin DeGraw met Chariot. En keuze B. Daft Punk met Get Lucky. 088 850 51 52.

0: Stille.
1: Nieuw muziek van Suzanne Freek bij NH met Tijn Stiller.
2: NH.
3: NH.
4: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
1: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Gavin DeGraw met Chariot. De keuze B, Daft Punk met Get Lucky.
3: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
1: Ja, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. In het rondje van het huis, de meeste stemmen zo 75%. Kiest voor Daft Punk. Get Lucky, hoor je bij NH met natuurlijk Nile Rodgers. Hè. Die speelt ook met zijn gitaartje. Ja, een beetje die buigend gitaartje natuurlijk. Hè. Goeie plaat hoor.
5: Like

0: Aha. Notissen.
1: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
4: En het weert ook veel geluid.
3: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
8: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste beeldarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
9: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Ronald Prop
13: en ik woon in Hilversum.
14: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
15: Ik ben Brian uit Amstelveen.
16: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Er is 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een speciale politieeenheid van Noord-Holland heeft deze week computernetwerken uitgeschakeld waarmee criminelen anoniem misdaden pleegden via de internetverbinding van burgers en bedrijven. Sydney uit Assendelft wordt na 10 jaar nog altijd vermist. Zijn moeder heeft nu een beloning van €10.000 uitgeloofd. En het duurste huis van Amsterdam staat te koop. 6 slaapkamers, 6 parkeerplekken, uitzicht op het Vondelpark en de kosten 20 miljoen. Straks meer erover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim €1 miljoen. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
12: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
13: Fair enough.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
23: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
23: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
23: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Stefan Sanchez met M. Bijholt bij NH met Until I Found You. Ben je er klaar voor de verjaardagskalender van vandaag?
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dat je wel hoor voor je doorgeven van je verjaardag via 088 850 51 52. Zo is vandaag Hanneke de jarig. Hanneke uit Haarlem is vandaag 77 jaar geworden. Gefeliciteerd. En ook Gerard uit Amsterdam is jarig vandaag. Gerard is 86 geworden.
2: Van harte.
0: Zeker zelf ook op de kalender 088 850 51 52.

0: Het is Cat's Eye bij NH met Animal.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2008. Zo had je in dat jaar een geboortegolf. Luister mee.
3: En tot slot nog dit. Er blijkt een verband te zijn tussen een Apache-helikopter en de ooievaar. Want weet u het nog? Vorig jaar vlak voor kerst toen een Apache-helikopter tegen een hoogspanningskabel vloog. En daarmee een dagenlange stroomstoring veroorzaakte. Meer dan 50.000 huishoudens zaten zonder elektriciteit. En wat blijkt? 9 maanden later werden opeens heel veel meer kinderen geboren. In de gemeente Maasdriel kwamen afgelopen maand 26 baby's ter wereld. En dat is een stijging van 44%.
0: Ja, mocht je nou de radio weer maken zetten op 8 oktober 2008... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren echt een ontzettend grote hit met dit liedje. Het is een van de bekendste bands van de wereld. Coldplay hoor je bij NH. Dit is Viva La Fe.

1. Zometeen is het er weer tijd voor. Dan doen we een nieuw rondje van het huis. Het is tevens ook het laatste rondje van het huis van deze week. Stemmen, keuze A, keuze B. Dat zo. Eerst Bugs on the Funk bij NH. Another day.

0: NH met Another Day. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dag, Barbara de Mulder.
1: Hey, goedemiddag. Ik ben nog druk aan het monteren.
0: Oh, dat is goed, hè? Wat is het nieuws zo meteen, hè? Wat zit erin?
1: Zeker. Ja, we hadden Welend te gast en daar heb ik even een leuke quote uit gehaald. Dus blijf vooral luisteren.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
1: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ik ben Melvin uit Den Helder.
11: Ik ben Sarah, ik kom uit Jordaan.
12: Ik ben Chris uit Kwaardijk.
13: En ik ben Jolande uit Middenbeemster.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Minuten over 3:30 momenteel in Haarlem is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft deze week computernetwerken uitgeschakeld waarmee criminelen anoniem misdaden pleegden via de internetverbinding van burgers en bedrijven. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een wereldwijd netwerk van duizenden apparaten die hiervoor zouden worden gebruikt. Honderden daarvan stonden in Nederland. Ja, gebruikers konden via deze apparaten verbinding maken met internet zonder dat de eigenaar van het apparaat dat wist. Zo misbruikten cybercriminelen deze constructie om hun eigen identiteit te verbergen. Sydney uit Assendelft is na 10 jaar nog altijd vermist. Ja, zijn moeder heeft een beloning van €10.000 uitgeloofd. Dat heeft de vrouw bekendgemaakt in een Duits televisieprogramma. De jongen is sinds 2016 spoorloos en is mogelijk in Duitsland. In 2016 startte de politie een heel groot onderzoek. Reddingsteams zochten in de Franse Vogezen. Ook speurhonden hielpen mee. Maar de grootschalige zoektocht leverde niets op. Nou, de familie heeft sindsdien in Frankrijk en ook op andere plekken in Europa gezocht en gaat dus niet stoppen met zoeken. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Cultuur, die zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museum. En daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst weggenomen. Ja, wat er nou precies is afgesproken, dat meldt het museum niet. Maar wel dat er in 2028 kan worden begonnen met die belangrijke opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. Museumdirecteur is heel erg blij dat het geschil nu is opgelost. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Omroep Pauwnet. Hij bedreigde de tv-makers met een mes in het Amsterdamse Oosterpark. De verdachte benaderde de ploeg tijdens een interview met de vraag of hij ook iets mocht zeggen. Nou, toen hij een camera op zich gericht kreeg, gaf hij een klap op de camera. En toen de beveiliger van de filmploeg ingreep, trok de verdachte een mes. Hij maakte ook een stekende beweging. Laatste berichtje. Welend, die was te gast bij June. Was natuurlijk superleuk. Misschien heb je dat gemist. Maar hij heeft een nieuw album en daar toert hij ook mee door Nederland. En ja, hij duikt eigenlijk met zijn geweldige band in de wereld van countrymuziek. Countrymuziek. Ja. En June die vroeg hem dit.
15: Dus je speelt Oh Goddamn a Woman.
16: Goddamn a Woman, ja zeker. Een ode aan de vrouw.
3: Omdat de vrouw heeft de gaven. En tot nu toe, ik ben door een hoop vrouwen heen gegaan in mijn leven.
1: Ik hoop dat je nu gestopt bent.
3: ja, zeker. En ik heb gemerkt dat vrouwen de gaven hebben om jongetjes te laten bewegen op manieren dat jongetjes dat zelf niet eens weten of ze het kunnen. Maar ze gaan het toch doen.
1: Nou, een beetje cryptisch, maar goed.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Hij heeft een mooi album.
0: Ja, oké. Okay. Dus.
1: Nou ja, goed. En het is een mooi nummer. Het
0: is een prachtig
1: over die
0: nummer.
1: Vrouw. Toch?
0: Voor de rest hou ik me even afzijdig.
1: Ja, hij kwam een keer in het nieuws omdat hij overspel gepleegd had.
0: Ja, maar.
1: Gaan we hem niet allemaal oprakelen misschien, hè?
0: Nee, misschien ook niet. Maar de reden waarom hij dat gedaan heeft, dat is wel bijzonder de reden was dat, hè?
1: Nou, hij zei toen.
0: Ik kreeg een nummer omhoog.
1: Ik heb erectieproblemen en. Als ik nou probeer om met een andere vrouw, dan kan ik kijken of dat misschien helpt.
0: Ja, nou,
1: ik vind het wel heel inventief.
0: Dus
1: Wat was het antwoord daarop eigenlijk?
0: Dat hij alleen bij zijn eigen vrouw erectieproblemen had.
1: Oh, wat erg. Nou ja, dat kan gebeuren misschien na een lange tijd.
0: Dat denk ik ook.
1: Nou goed, we laten het hierbij. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Hoi, goedemiddag Nick. Er vallen vanmiddag nog een paar buien, maar de zon laat zich ook geregeld zien. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond 16 graden. In buien kan het afkoelen naar 13 tot 14 graden. De wind waait naar het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kusten op het IJsselmeer krachtig, soms hard, windkracht 7. Vanavond draait de wind naar het westen en neemt geleidelijk wat af. Morgen, vrijdag, wordt een natte dag. Er zijn perioden met veel regen. En pas aan het einde van de middag wordt het droger en klaart het ook wat op. De temperatuur stijgt naar 17 tot 18 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één fikse vertraging, de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Averhoorn. 16 minuten.

0: En de radio's bij NH Chico's. Na, na, na, na. Het laatste rondje van het huis van deze week. Daar komt-ie.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Stemmen op twee liedjes. Keuze A en de keuze B. Wat wil jij liever horen? 088 850 51 52. Voor keuze A, Otto One met Hands Up.
3: Hands up.
0: Toch liever keuze bij de Doobie Brothers met Long Train Running.
3: Long Train Running.

Oké, dat zijn ze dan. Ja, de twee liedjes waar jij op mag gaan stemmen. Wat wil jij liever of zo? Is dat dan die keuze A, Auto One met Hands Up? Of wordt het keuze B, de Doobie Brothers met Long Train Running? 088 850 51 52.

0: Stella Lefty bij NH met Boston. Zometeen aan 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia en Jelmer.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Ottawa met Hands Up. En keuze B, de Doobie Brothers met Long Train Running.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
2: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
1: Ja, we kunnen zelfs naar de maan.
2: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
5: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
6: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
0: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
7: Ik ben Marjan uit Mokum.
8: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
9: Ik ben Helderder.
10: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water. Thuis in heel
11: Het is 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat er te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan. Dat schrijft de Telegraaf. De krant baseert zich op de uitspraken van operationeel directeur van de KLM. Een speciale politieeenheid van Noord-Holland heeft deze week computernetwerken uitgeschakeld, waarmee criminelen anoniem misdaden pleegden via de internetverbinding van burgers en bedrijven. En Sydney uit Assendelft is na 10 jaar nog altijd vermist. Zijn moeder heeft nu een beloning van €10.000 uitgeloofd. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yesh Yilgaz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yilgaz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan gaan we eens even kijken of er al wat files staan in Noord-Holland. Jelmer, wat kun jij zien bij de ANWB?
9: 7 files in totaal, maar er is nog niet heel gek veel aan de hand. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen, 6 minuten vertraging. 10 minuten op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. En de laatste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rottepolderplein, 8 minuten vertraging.
14: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
15: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
16: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en wordt verrast.
17: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
18: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
19: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
23: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
26: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
27: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Navelker.

0: Vandaag de dag, wat fijn dat je luistert op deze dag die toch wat minder herfstig is dan ik had gevreesd eigenlijk.
1: Het is een heerlijke dag.
0: Wij zijn net nog even buiten geweest, Jelmer en ik.
1: Ja, de zon die schijnt gewoon al de hele dag. Ja. Ik heb een paar buitjes voorbij zien komen.
0: Dat
1: voor de rest
0: wel.
1: Is het heerlijk.
0: Ja, maar die buitjes hebben ons net steeds gemist, dus dat is goed nieuws. Ik zag wel op een gegeven moment echt zo'n hele inktzwarte lucht. Dat ik dacht, nu gaat het toch mis.
1: Ja, maar het is toch ook wel weer gezellig.
0: Heel mooi, ja, zeker. Wij hebben wel een beetje zin in de herfst stiekem. En Barbara is er ook weer bij. Goedemiddag, Barbara.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij zit intussen naar het voetbal te kijken.
2: Oh, dat moet je niet verklappen.
0: Wie houdt het nieuws bij?
2: Ah, zit ik druk in het nieuws. Maar inderdaad, mijn zoon is ook een voetballer. Dus af en toe verhalen mijn ogen naar een klein schermpje wat ik hier stiekem heb liggen.
0: Ja, heel
1: goed. Wat is de stand?
2: De stand is 1-1.
1: Oh. Oeh, en hoe lang moeten ze nog?
2: Ze hebben nu rust, dus nog 45 minuten.
1: Oh, dus nog alles kan nog gebeuren. Oh.
2: Alles kan nog gebeuren.
0: Nou, we duimen voor je zoon dat hij gaat scoren. Dat zou leuk zijn, hè?
2: Dat zou mooi zijn.
0: Toch?
2: Ja.
0: Hey jongens, het is 8 oktober vandaag. De dag dat, en daar hebben we natuurlijk vandaag al meer over gehoord, dat in Alkmaar de overwinning op de Spanjaarden gevierd wordt. Best wel belangrijk, want anders hadden we nu allemaal Spaans gesproken hier.
1: Nou ja, op zich had het best een mooie taal geweest.
2: Ja. Oh, zie je, muchas gracias.
1: Dat is geen scheldwoord, sorry.
0: Oh, lekker bezig.
1: Sorry.
0: Hey, straks spreken we nog even onze verslaggever Frank, die daar de hele dag al live bij is. Dat is leuk. Wat gaan we verder allemaal doen op deze donderdagmiddag? Nou, we horen het wonderlijke verhaal, vind ik echt intrigerend, van een heel klein schoentje dat gevonden is.
1: Oh?
0: Maar echt heel klein.
1: Hoe klein?
0: Nou, ik denk dat hij misschien 10 centimeter is of zo. We gaan het zo horen.
1: Voor een heel klein mensje.
0: 5 centimeter. Nou, dat klopt. De kleinste man ter wereld uit Zandvoort, uit de 19e eeuw. Hij werd wereldberoemd. En ja, hoe dat zit met dat schoentje dat in Engeland gevonden is, dat gaan we straks horen. En verder vroegen wij ons af, hoe gaat het eigenlijk met Dirk Scheringa, de man die achter de DSB-bank en het museum in Spanbroek dat er nooit kwam. Nou, onze collega's die hebben daar een documentaire over gemaakt, over de beste man. Die heet Dali van de Polder. En daar komen ze straks meer over vertellen. Dus daar gaan we ook alles over
1: doen. Mag ik één dingetje vragen?
0: Jij weet niet wie het is.
1: Jawel, nee, ik zit nog even bij het kleinste schoentje. En dat hem weer aangespoeld is, is hij verdronken?
0: Nee, hij is niet aangespoeld. Hij is gevonden in een museum. Oh, nee. Sorry. Oh, je hebt er een heel verhaal aan. Nou, ik moet je wel zeggen,
1: speelt erbij.
0: Die kleinste man ter wereld is wel al dood. Maar hij leeft ook in de 19e eeuw, dus dat is niet heel gek.
1: Nee, precies. Oh, nee,
0: niet zo'n drama.
1: Oh, oké. Nou, super, fijn. Helemaal leuk.

0: Is het feest in Alkmaar, want daar vieren ze Alkmaar Ontzet in 1573. Ja, het is een paar honderd jaar geleden, maar toch, toen werden de Spanjaarden daar verslagen. En dat is heel belangrijk geweest voor het hele land, want anders hadden wij nu misschien wel Spaans gesproken met z'n allen. Dat betekent dat er vandaag weer allemaal feestelijke optochten zijn, dat er zuurkool met worst wordt gegeten en natuurlijk ook weer de traditionele wedstrijd rennen met kazen.
1: Waarom winnen jullie?
2: Snel rennen.
1: Ja. Een beetje balans houden, denk ik.
2: Ja.
1: Leuk?
2: Ja, heel leuk.
1: Gaan jullie nog meer doen allemaal vandaag?
2: Nou, van alles. We gaan een beetje kijken voor schmink op dat plein of zo. Ik weet nog niet.
0: Genoeg te doen in Alkmaar, dat weet ook onze verslaggever Frank Veenhoff. Want die is er de hele dag al bij. Frank, we hebben een wat moeizame verbinding volgens mij, omdat het daar denk ik heel erg druk is. Maar waar sta je en hoe is het daar?
3: Ik sta in de winkelstraat te laten. Daar komen de laatste wagens van de grote middagoptocht voorbij. En het is super sfeervol.
0: Ja, super sfeervol. En de rest konden wij niet meer horen. Dat is even jammer.
3: Het is de hele middag al groot en groot feest.
0: Ja, en straks wordt er ook nog zuurkool met worst gegeten. Dat is een beetje de traditie, toch?
3: Ja, zeker. Dat gaan 3.500 Alkmaarders gezamenlijk doen. Traditiegetrouw. De zuurkoolmaaltijd. En daarna gaan ze uiteraard een biertje drinken. En ik denk ook wel een klein dansje wagen.
0: Oh ja, dus het feest is daar nog lang niet afgelopen eigenlijk, denk ik.
3: Nee, zeker niet. Het feest gaat tot in de late uurtjes door. Het is de feestdag van Alkmaar. En we hebben geluk met het weer, want het is droog gebleven vanmiddag. En het blijft een hele mooie dag voor de Alkmaarders.
0: Ja, leuk. En ik hoor bij jou heel veel geluid en gesis en muziek. Vertel eens wat je allemaal ziet als je om je heen kijkt.
3: Ja, de grote middagoptocht bestaat uit 10 hele mooie praalwagens. En die beelden uit Alkmaarse glorie. Dus waar is Alkmaar bekend van? Nou, natuurlijk van de kaas. Maar ook van de chocoladefabriek Ringers bijvoorbeeld. Maar ze zijn ook heel erg groen in Alkmaar. Ze noemen ze elk jaar het NK Tegelwippen. Dus er is een hele grote wagen met alleen maar groen. En met tegels die eruit gewipt.
0: Oh,
3: om
0: Alkmaarse
3: glorie uit te beelden. En die rijden nu één voor één constant.
0: Ja. Nou, ik vrees dat door de drukte daar in Alkmaar en alle gezelligheid de verbinding met onze verslaggever een beetje gammeltjes is. Dat is heel jammer, maar als je wil weten hoe het er allemaal aan toe gaat in het Alkmaarse, waar dus Alkmaar Ontzet gevierd wordt, dan zou ik zeggen, kijk vooral even bij ons op de website op nhnieuws.nl. Daar houden we namelijk een heel live vlog bij. En daar zie je ook reportages van eerder vandaag. Want ja, we hebben er vandaag natuurlijk ook uitgebreid aandacht aan besteed aan dat Alkmaar Ontzet. Het is echt het grote feest van Alkmaar. Maar zou eigenlijk misschien ook wel het grote feest van ons land moeten zijn. Dit was dus de eerste Spaanse nederlaag eigenlijk in Holland. En dat was wel het begin van het einde voor de Spanjaarden hier. Nou, straks gaan wij daar ook nog een leuk plaatje bij zoeken. Maar dat is pas over anderhalf uur. En tot die tijd kun je dus terecht op onze website op nhnieuws.nl als je meer wil weten over Alkmaar Ontzet 2026.

0: Clouds bij NH met Substitute.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, we krijgen verontrustend nieuws binnen. Barbara, jij weet er meer van over een helikopter die zou zijn neergestort in Den Helder.
2: Klopt, een helikopter is zojuist neergestort in de buurt van de Rijksweg bij Den Helder. Over mogelijke gewonden is nog niets bekend. Ja, wat duidelijk is dat er veel hulpdiensten naar die locatie zijn gegaan of nog onderweg zijn. 5 ambulances minstens en meerdere brandweereenheden zijn aanwezig. Ook een traumahelikopter is onderweg. Ja, wat er nou precies mis is gegaan en waar die helikopter exact is neergekomen, dat is nog onduidelijk. Onze verslaggever is onderweg. Volgens 112 Nederland, zij schrijven dat het lijkt te gaan om een helikopter die wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden. Maar daar hebben we geen officiële bevestiging van.
0: Okay.
2: Onze verslaggever Tom van Midden is onderweg. We hopen zo snel mogelijk contact met hem te hebben.
0: Ja.
2: En,
0: dan horen we ook meer over inzittenden en ook waar die helikopter dan is neergestort. De hulpdiensten zijn in ieder geval massaal uitgerukt, begrijpen wij. Barbara houdt ons op de hoogte uiteraard.
2: Zo is dat.

0: Magic hoorde je met Root. Je luistert naar NH naar Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van 16:30... dan gaan we het hebben over de televizierringen die vanavond worden uitgereikt in Carré. Dan weten we welke programma's op tv gaan winnen. De Bondgenoten, Woeste Grond of Kassa. Wij vragen vandaag aan jullie, ja, wat is nou jouw favoriete programma? Zit jij aan de buis gekluisterd vanavond om te kijken of jouw favoriet erbij zit en een ring krijgt? Of is er misschien een heel ander programma waarvan je denkt van ja, maar die zou nou eens een keer die televisiering moeten winnen? Of is er misschien een presentator of presentatrice die jij heel goed vindt die een nominatie zou gunnen? Je kunt met ons meepraten via 088 850 51 52. Als je nu alvast appt of even belt, dan kom je zo dadelijk in de uitzending. Dat zal dan zijn na het nieuws van 16:30. Dat krijgen we van Barbara. En dan horen we natuurlijk ook het laatste nieuws over die helikopter die neergestort is in de buurt van Den Helder. Wat we daar al van weten, ja, dat hoor je zo.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
9: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55. In Haarlem is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een helikopter heeft zojuist een noodmelding gemaakt bij Den Helder. In eerste instantie werd aan een crash gedacht. Maar de veiligheidsregio meldt zojuist dat dat niet het geval is. Ja, of er gewonden zijn, dat is onduidelijk. In ieder geval zijn er veel hulpdiensten op de been. Verschillende ambulances en meerdere brandweereenheden zijn ingeschakeld. Ook is een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk is waarschijnlijk gebeurd, of ongeluk, noodlanding dus, op de Schrijnwerkersweg. En dat is in de buurt van de maritieme vliegbasis De Kooi. Nou, wordt snel vervolgd. Onze verslaggever Tom van Midden is onderweg. Dus snel meer informatie, ook via onze website natuurlijk, nanieuws.nl. Ander nieuws dan. De politie heeft deze week computernetwerken uitgeschakeld waarmee criminelen anoniem misdaden pleegden via internetverbindingen van burgers en bedrijven. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een wereldwijd netwerk van duizenden apparaten die hiervoor werden gebruikt. Honderden daarvan stonden in Nederland. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat er te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan. Dat schrijft de Telegraaf. De krant baseert zich op uitspraken van de operationeel directeur van de KLM. KLM zou intern bekend hebben gemaakt dat het vanaf eind oktober tot begin maart vluchten zou annuleren, omdat het meer intercontinentale vliegtuigen op reserve wil hebben. En Sydney uit Assendelft is na 10 jaar nog altijd vermist. Zijn moeder heeft een beloning van €10.000 uitgeloofd. Dat heeft ze bekendgemaakt in een Duits televisieprogramma. Sydney uit Assendelft is sinds 2016 spoorloos en is mogelijk in Duitsland. Ja, de politie startte in 2016 een groot onderzoek. Reddingsteams die voerden verschillende zoekacties uit. Ja, de familie zelf heeft ook op heel veel plekken in Europa gezocht naar de vermiste Sydney. En ik kijk nog even op mijn telefoon, want daar komt volgens mij berichtgeving binnen over die helikopter. Maar dan moet ik even kijken. Even kijken, ja, het gaat om een civiele helikopter met een technische storing, waar ik het in het begin van de uitzending over gehad. Eerst kwam er een bericht van een helikoptercrash, maar het gaat bij nader inzien om een noodlanding.
9: Okay.
12: Dus dat lijkt dus veel minder erg te zijn.
9: Ja, we weten alleen nog niks over gewonden of ja, hoeveel mensen er aan boord waren, toch?
12: Nee, dat weten we niet. We weten niet of überhaupt mensen gewond zijn geraakt. De omgeving is wel ruim afgezet en er is veel hulpverlening aanwezig.
9: Ja, en onze verslaggever, die is onderweg, dus die hopen we straks ook nog even te spreken.
12: Dat is ook nog zo. Klopt. Laatste berichtje. Het duurste huis van de stad Amsterdam staat sinds vandaag te koop. Een vrijstaande villa aan het Vondelpark. 5 verdiepingen, 6 slaapkamers, 5 badkamers.
9: Oh,
12: en plaats voor 6 auto's. Eva, voor jou het rekensommetje.
9: Nou,
12: hoeveel zou dat kosten?
9: Ik denk 10 miljoen.
12: Nou,
9: valt het mee?
12: Valt het mee, jouw schatting? Ja, het is het dubbele.
9: 20?
12: Het is 20 miljoen.
9: Wow, jeetje. Ja, er zijn dagen dat ik het niet op mijn rekening heb staan. Maar dat is een aardig bedrag voor een huis. Maar het is ook wel, als ik het zo hoor, heel groot.
12: Ja, het is absoluut heel groot. Gaan we toch weer even terug naar die noodlanding van die helikopter bij Den Helder.
9: Ja?
12: De eigenaar van de helikopter, Heli Holland. Ja, die zegt dus ook nog dat het om een voorzorgslanding gaat. De directeur van het bedrijf zegt dat er geen schade is.
9: Oh.
12: En dat er ook niemand gewond is geraakt.
9: Oh, dit is heel belangrijk om even te weten. Fijn, dankjewel.
12: Belangrijk,
9: Barbara.
12: Dus je kan het zelf ook even nalezen nog in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Barbara. En we gaan even verder nog met het weer. En dat krijgen we van Jan Visser.
13: Er vallen vanmiddag nog een paar buien, maar de zon laat zich ook geregeld zien. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond 16 graden. In buien kan het afkoelen naar 13 tot 14 graden. De wind waait naar het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, soms hard, windkracht 7. Vanavond draait de wind naar het westen en neemt geleidelijk wat af. Morgen, vrijdag, wordt een natte dag. Er zijn perioden met veel regen. En pas aan het einde van de middag wordt het droger en klaart het ook wat op. De temperatuur stijgt naar 17 tot 18 graden. Met een straffe zuidwestenwind, boven land matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7.
9: En hoe het gaat op de weg, dat weet Jelmer.
14: Zeker 12 files op dit moment. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 7 minuten vertraging. 6 minuten op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn. En de laatste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en knooppunt Rotterpolderplein. 8 minuten vertraging.

0: een Q-band. Je luistert naar NH. Het is 10 minuten over 4:30.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, de spanning stijgt met de minuut, denk ik, voor alle genomineerden van de 61ste televisierringuitreiking vanavond. Om 9:00 begint dat. En het is allemaal in Carré. Dat is natuurlijk wel een prachtige plek voor zo'n feestelijke avond.
2: Ja, dat is waanzinnig.
0: Ja, toch? Wij gaan dus eventjes vragen aan jullie, lieve luisteraars, of jij een favoriet hebt. Heb je misschien gestemd voor de televisiering? Voor bijvoorbeeld de bondgenoten of voor wat hebben wij verder allemaal?
2: De woeste grond, genomineerd.
0: Ja, Kassa.
2: En natuurlijk ook Kassa.
0: Ja, en natuurlijk zijn er ook presentatoren en presentatrices die genomineerd zijn. Daar had je ook op kunnen stemmen. Jan Versteeg, Thomas van Groningen, Tim Hofman, acteurs, favorieten. Maar ook dus programma's. En als je niet gestemd hebt, kun je wel zeker meepraten. Want we zijn eigenlijk ook wel benieuwd. Wat zijn nou programma's die jij graag op die lijst zou willen zien? Welk programma verdient wat jou betreft een televisiering?
2: Ja, en dat hoeft dan niet eentje te zijn die niet genomineerd is. Mag alles zijn.
0: Welke zou jij dan willen nomineren, Jelmer?
2: Ik weet
0: er zo drie. Ik wil de Grannies van Amsterdam.
2: Ja, ja.
0: Die staat voor mij bovenaan.
2: Ja.
0: Dan wil ik Rust en Vreugd. Over die volkstuin. Of dat volkstuincomplex. Dat vond ik ook geweldig.
2: Daar is trouwens wel de actrice Annette Malherbe voor genomineerd vanavond.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Dus ik hoop ook dat zij wint. Ze heeft fantastisch gedaan. En wat ik ook een heel fijn programma vind, is Een Huis Vol.
2: Och, Een Huis Vol.
0: Met al die kinderen, die grote gezinnen.
2: Mag ik iets ordinairder gaan?
0: Ja, dan? Zeker.
2: Ik denk dat ik dan ook The Housewives of Amsterdam naartoe wil voegen.
0: Ja, ja, ja.
2: Sorry, dat vind ik zo heerlijk. Al die liefde in de huisvrouwen. Dat is echt helemaal enig. Nou, jij mag er ook over meepraten. Ja. 088, 850, 51, 52. Marieke, die stuurde al net even een appje terwijl wij hier te babbelen zaten. Die zegt, ik zit er zeker klaar voor vanavond. En ik ben heel erg benieuwd of mijn favoriete programma in de prijzen zal vallen.
0: Oh ja, dat geldt ook voor Christian, zij hebben gestemd op de bondgenoten. Zowel hij als zijn vrouw als de schoondochter. Allemaal vanaf Texel gestemd op de bondgenoten.
2: Veel gedoe, hè, die bondgenoten. Ja. We gaan live op tv vreemd gaan.
0: Ja, dat heeft wel wat kijkertjes getrokken, denk ik. Goed, maar wij kunnen hier nou wel uren over door gaan praten. Maar laten we vooral ook eens eventjes spreken met iemand die daar wel een beetje verstand van heeft. En er zeker met zijn neus bovenop zal zitten. Dat is Jordi Versteeg. En hij is entertainmentdeskundige bij de Telegraaf. Jordi, goedemiddag.
3: Goedemiddag, wat een lekker lijstje hebben jullie opgenoemd trouwens.
0: Ja, toch?
3: Favorieten. Ja,
0: ja, ja, staan die van jou daar ook bij?
3: Nou, kijk, als je kijkt naar wat is nou het best gemaakte tv-programma op dit moment, dan vind ik ook dat we B&B Vol Liefde niet moeten uitplakken.
0: Sorry,
2: kan jij die nou vergeten?
0: Dat kan ik. Ja, dat was echt. Oh, ik was hoekt. Die ben ik vergeten inderdaad. Die komt er nog bij. Bij deze.
3: Ja, maar dat is echt heel knap, hè, want wij smullen er allemaal van als het gaat om de juice. Hè, we vinden het allemaal heel grappig hoe mensen met elkaar omgaan. Fred kunnen we ons allemaal nog herinneren. Maar als je ook kijkt naar hoe dat programma gemaakt is door de makers en hoe moeilijk het eigenlijk is om dat op de edit set zeg maar goed te leggen, zodat het ook leuk wordt om naar te kijken. Ja. Ja, dan vind ik eigenlijk wel echt dat dat programma een keer een ring moet pakken. Maar ja, vandaag is dat niet zo. Want inderdaad, Kassa maakt kans, Woeste Grond maakt kans en Bondgenoten. En ja, als je dan mij vraagt, zijn dat dan de beste programma's van Nederland? Nee, maar het zijn wel programma's die op dit moment populair zijn, ieder om hun eigen reden bij de kijker. Hè. Kassa is daar een goed voorbeeld van. Dreigt te verdwijnen. Hè. Het zou eigenlijk van de buis af gaan.
0: Maar
3: vandaag.
0: Dat is toch ook nog steeds zo, toch? Ik hoorde vandaag dat ze online een doorstart maken, maar niet meer op tv.
3: Nee, maar het programma gaat wel door. En laten we eerlijk zijn, televisie, dat is ook niet meer helemaal van deze tijd aan het worden. Als je kijkt naar de kijkcijfers. Dus dat online doorgaat, dat lijkt me gewoon echt heel erg goed. En ik sprak vandaag mensen bij BNM-Vara. Nou, die zijn nu alvast aan de champagne. Dus ik denk dat ze straks dronken over die blauwe loper heen lopen.
2: Heerlijk.
0: Ja, dat is ook wel eens keer leuk als je zo'n serieus programma maakt, dat je eens een keer lekker stom dronken op tv kan, toch?
3: Ja, kom maar door, Anne Kortzorg. Heerlijk, ik sta er straks voor de Telegraaf, we gaan het gewoon vastleggen. Ja. Maar ze hebben zichzelf wel een beetje in de voet geschoten, vind ik. Want kijk, het was natuurlijk wel een proteststem al vanuit kijkers om hem überhaupt te nomineren. En nu we weten dat ze sowieso doorgaan, gaan misschien mensen dan toch op een ander programma stemmen. Zoals bijvoorbeeld de Bondgenoten natuurlijk. Hè.
0: Ja, die wordt veel genoemd. Hè? Komt dat denk je vooral door dat vreemdgaan? Dat je dus live op tv meemaakt dat iemand gewoon met een ander het aanlegt, terwijl ze nog thuis een relatie heeft zitten.
3: Uh-huh. Ja. Ja, Anouk en Diederik waren dat. Hè. Die komen vandaag in een zwarte jurk en een pak over de loper, heb ik al gezien. Ja, wat ik hoop eigenlijk als bondgenoten vindt, is dat Max, dat is zeg maar de ex van die Anouk, die thuis heeft moeten toekijken, dat die de ring mag uitreiken. Dat zou toch fantastisch zijn.
0: Ja, dat wordt dan weer een kijkcijferkanon vanavond, toch?
2: Jordi, wat werkt jouw brein goed?
3: Ja, ik ben heel zeer, ben net opgestaan, dus goedemorgen. We moeten wel eerlijk zijn, want heel eerlijk, kijk, het zijn allemaal jongere kijkers.
0: Ja.
3: En die krijg je niet zomaar achter hun telefoon naar die stempagina. Hè. Die willen vaak een trigger hebben, die willen zelf 100.000 euro hebben voordat ze die stem gaan uitbrengen. Dus het zou ook zomaar eens kunnen dat er vandaag vooral oudere mensen gaan stemmen. Ja, en dan zal het gaan tussen Woestergrond en Kassa. Maar goed, we gaan het vanavond zien. Het is gokken. Het is net een casino eigenlijk. Ja.
0: Zo is het. Maar ik vind wel wat jij zegt inderdaad over B&B voor Liefde. Dat is zo knap gemaakt. Dat zit zo goed in elkaar. Dat die zou eigenlijk volgend jaar wel een keer op dat lijstje weer mogen staan. Volgens mij stonden ze er vorig jaar ook op. Maar dit jaar dan niet. En Woestergrond dan? Want dat is he, voor de mensen die het niet kennen, dat is een serie. Eigenlijk over over het platteland, het boerenleven en alle intriges daar. Ik vind het persoonlijk wel echt ook een heel mooi gemaakte serie, vind je niet?
3: Nou, en het wordt ook door de kijker beloond. Hè. Er kijken ruim 1 miljoen mensen naar dat programma. Dat mogen we echt inderdaad niet uitvlakken. En het biedt echt wat anders dan wat we al hebben op de televisie. Het is ook letterlijk in de regio opgenomen. Alleen, het is wel een programma, als ik mijn eigen omgeving erop nahoud, niemand heeft het daar echt over. Het is niet het gesprek van de dag.
0: Nee,
3: en vaak wint toch een beetje het gesprek van de dag. Hè. We hebben het gezien met oogappels. En, ik vermoed ergens dat Kassa toch gaat winnen vanavond. En dat is gewoon mijn theorie, omdat ik denk, er stemmen vooral oudere mensen. Met alle respect, hè. Ik vind het hartstikke mooi dat het programma een keer gaat winnen. Maar goed, dan is Bondgenoten denk ik alsnog trots op het feit dat ze überhaupt in dat lijstje staan. En mooi nieuws voor John de Mol, want die heeft dat programma bedacht. En die heeft natuurlijk ook ooit Big Brother gehad. Nou, daar heeft hij toen die ring niet mee gewonnen. Maar dit is eigenlijk een soort van Big Brother 3.0 natuurlijk.
0: Ja, zeker. Hè? Ja, absoluut. Ja. Dus,
3: ik ben benieuwd of je in de zaal zit vanavond. Linda de Mol, die was het vergeten dat het vandaag is. Dus die is er niet bij.
0: Er is toch ook altijd nog een soort, denk ik dan een soort van, maar dat is dan van de AVRO, televisier. Dat het NPO, dat het dan niet een commerciële prijs is, zeg maar. Zou dat niet meespelen?
3: Nee, sterren zijn vaak heel flauw. Als ze niet genomineerd zijn, komen ze ook niet. Dus, maar dat is gewoon echt zo. Behalve de sterren van B&B voor Liefde, want ik liep vanmiddag al even door Amsterdam om mijn pak op te halen. Ja? En toen kwam ik ook daadwerkelijk gewoon Winter vol Liefde sterren tegen.
0: Echt?
3: Die zeiden van, kennen jullie mij niet? Want ik ben helemaal uit Oostenrijk gekomen. Huh? Ik ben Claudia van Winter vol Liefde en ik mag vanavond voor het eerst over de loper.
0: Fantastisch.
3: Het ruist hier in Amsterdam.
0: Het wordt een feest vanavond. Nou, we wensen jou heel veel plezier en we gaan het allemaal bekijken vanavond. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Hoi. Jordi Versteegde hoorde je en hij is entertainmentdeskundige bij de Telegraaf. En hij schrijft erover in de krant. Maar jullie mogen natuurlijk allemaal meepraten hierover, want we zijn heel erg benieuwd wat nou jouw favoriete tv-programma is. Of is er misschien een presentator die je geweldig vindt, die je hierbij wil nomineren? Het kan allemaal gewoon.
2: Lucht je hart.
0: Zo
2: 088
0: is het.
2: 58 51 52.

0: En H met Valerie. En wij praten hier in Vandaag de Dag nog even verder over de televisieringen die vanavond worden uitgereikt. En dat is altijd een spektakel en heel veel BN'ers bij elkaar. En we hoorden net van Jordi al dat het echt een gekkenhuis gaat worden met ook nog alle sterren van B&B Vol Liefde erbij.
1: Ja, ik vind
0: die helemaal niet genomineerd zijn.
1: Enig. Ik wil er echt wel een keertje naartoe.
0: Ik vond het wel goed wat hij zei, want ik had hem zelf eventjes vergeten aan te melden. Maar ik vind inderdaad B&B Vol Liefde verdient wat mij betreft zeker een nominatie volgende keer, want het is echt goed gemaakt.
1: Nou, heerlijk. Saskia, die zegt, nou dan niet BNBB voor liefde, maar wel Eva Jinek.
0: Ja.
1: Die gunt zij een nominatie. Ik vind haar interviews altijd sterk, ook als het gesprek ongemakkelijk wordt. En Peter, ja, ik sluit me dan weer bij Peter aan. Ik kijk vooral de jurken en de rode loper.
0: Ja.
1: Wie de wint is eigenlijk bijzaak.
0: Oh ja, dat is fashion. Ook wel weer zo. Leuk.
1: Heerlijk.
0: Linda zegt nog, ik zou inderdaad BNB voor liefde een prijs gunnen. Je kunt zeggen wat je wil, maar iedereen praat er de volgende dag weer over. En zo is het absoluut. En Ellie belde nog, die zei, ja, dit zijn niet echt mijn programma's, die bondgenoten en zo. Zij zou liever op een huis vol stemmen. Dat vindt ze leuk.
1: Begrijp ik ook, helemaal. En dan we hebben Jelle aan de lijn.
0: Gaan we naar Jelle.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, vertel het eens Jelle.
2: Nou, een beetje oudbollig misschien, maar ik geniet echt van Tussen Kunst en Kitsch.
0: Oh ja, dat vind ik ook nog steeds heel leuk.
2: Dat is al heel lang op tv, weet je. En, en vooral die reactie van de mensen, hè, dan komen ze hoopvol binnen met een of ander ding. En dan, dan de ene keer dan is het natuurlijk geweldig, want dan is het ook werkelijk wat. Maar vooral als het ook niks is. En dan probeer ik altijd te doorgronden wat die mensen dan denken. Hè.
0: Ja.
2: Zijn ze dan teleurgesteld? Hadden ze het al gesnapt? Of vooral ook als die man dan zegt, ja, maar dat schilderij ziet er niet uit bij de WV, vind ik dan. Dat is wel €5.000 waard. En dan zeggen ze, ja, maar ik doe het niet weg hoor. Nee. Dan denk ik, moet je dat onding. En dan van tevoren vertellen ze dan, van waar hangt het?
0: Ja.
2: Nou, het staat op zolder.
0: Ja. Ja, maar ze gaan niet echt toch,
2: Nee, maar als het dan plotseling wat waard is. En dat vind ik eigenlijk.
0: Nou, weet je wat ik altijd zo leuk vind, Jelle? Want ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook een heerlijk programma. Wat ik ook altijd heel leuk vind, is al die interviewtjes vooraf. Als die mensen met kruiwagens vol met spullen aankomen.
2: Ja.
0: Van nou, we gaan eens even kijken. En dan na afloop worden ze allemaal weer geïnterviewd. Nou, het is dus toch wel echt kitsch. Het is echt wel iets voor op de vuilnisbelt.
2: Ja. Die reactie. En,
0: ja, dat
2: en
0: is
2: weet
0: leuk.
2: Je, ik probeer ook voor mezelf. Als dan toch het verhaal gaat van het schilderij is van die. Die. En door de jaren heen krijg je er ook een beetje kijk op.
0: Ja.
2: Dus als die man dan een schatting geeft, dan denk je, nou, ik schat het zelf ook altijd, weet je. En dan is het toch wel leuk als je een beetje in de buurt zit.
0: Ja, ja, zeker. En ja. Je wordt een beetje specialist zelf. Ja.
2: Nou, vind ik wel. Want ik zit ook op de telefoon naar Computi, Katholieke Verenigingen te kijken en zo.
0: Ja.
2: Maar wat ik ook bijzonder vind, is dan is zo'n expert, die heeft zo'n schilderij, en heeft zo'n man er veel te veel voor betaald. En dan heeft hij, het is eigenlijk niks, maar hij heeft er wel een paar honderd euro voor betaald. En dan zegt hij, nou, het is dan toch nog wel dat waard, weet je
0: wel. Ja, ja,
2: en dan
0: mooi.
2: Denk ik, je mag ook niet jokken, maar...
0: Nee. En weet je, tot slot, Jelle, wat ik ook altijd heel grappig vind van het programma, ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, dat de experts hebben ook bijzondere namen. Want er is een meneer of mevrouw aardewerk. Maar die doet schilderijen. En meneer Zilverberg, die doet dan weer aardewerk. Dat vind ik ook altijd heel geestig.
2: Nee, zeker. Dat is ook heel bijzonder. En meneer Meermoor, mijn vader heb ik goed gekend bij de marine.
0: Oh, echt waar? Oh,
2: Goudbenacht.
0: Dus jij kijkt ook nog naar een oude bekende.
2: Ja, nou, niet je meneer zelf, maar zijn vader.
0: Zijn vader, Leuk Jelle, dankjewel. En we zetten hem op de lijst voor volgend jaar.
2: Nou, dat vind ik wel.
0: Oké, dankjewel. Hey, fijne dag. Hoi. Ja, Tussen Kunst en Kitsch is echt zo'n pareltje. Hij gaat al zo lang mee, maar het blijft leuk, toch?
1: Ze hebben toch heerlijke programma's gemaakt. Het wordt een feest vanavond.

0: Southern Nights hoorde je hier bij NH. Glenn Campbell. Straks na het nieuws van 5 uur, dan gaan we het hebben over, ja, toch wel vind ik een wonderlijk verhaal van een heel klein schoentje dat is opgedoken in een Engels museum. Dat blijkt te zijn van de kleinste man ter wereld.
1: De ontbijttafel.
2: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
0: Ja.
2: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen.
0: Overal.
2: En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.
1: Heeft elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij NH.
4: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan. Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
11: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
12: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
13: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
14: Uit Diemen.
15: Hallo!

0: Hilversum is het 14,5 graden. We gaan naar het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijgen wij van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een helikopter heeft vanmiddag een noodlanding gemaakt in de buurt van Den Helder. Volgens de eigenaar van de heli had het toestel motorproblemen en was er een vreemd geluid te horen. Geen van de 5 inzittenden raakte gewond. In eerste instantie werd gedacht dat het toestel was neergestort, maar dat is dus niet zo. Sydney uit Assendelft is na 10 jaar nog steeds vermist. Zijn moeder heeft een beloning nu uitgeloofd van €10.000. En luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd vluchten uit de dienstregeling, omdat er veel meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan eerder was gepland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58... De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden- en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie. Jelmer, staan er veel files in Noord-Holland?
3: 11 files op het moment. Ik noem even de langste, of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, 15 minuten vertraging. 7 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Knoppen de Rotterpolderplein. En dan de laatste, de N247. Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord, 12 minuten vertraging.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Vandaag de dag.
8: Met Patricia Nagelkerken.

0: zijn eigenlijk een weekje te laat. Het is nou inmiddels alweer 8 oktober, maar je hoorde September van Earth, Wind and Fire. Het is 10 minuten over 5. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, ik zit hier nog tot een uur of 7. En Jelmer, jij tot een uurtje of 9 vanavond.
2: Ja, joh, ik ben vastgeroest hier.
0: Jij komt niet meer weg. Je bent nu alvast met je avondeten begonnen, want jij gaat nog over de top doen ook straks
2: met
0: Maarten.
2: Ja, en ik voelde opeens zo'n soort trekje.
0: Oh ja, daar moet je gelijk aan toegeven, vind ik altijd.
2: Zo is het maar net. Maar we gaan echt nog allemaal hele leuke dingen doen.
0: Ja, vertel.
2: We krijgen het laatste sportnieuws straks. Het gaat over coaches on tour. Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je zo. En later hoor je eigenlijk alles over een vernieuwd systeem dat alles veilig moet laten verlopen op Schiphol.
0: Nou, dat lijkt me heel belangrijk. We horen daar straks meer over. Nu eerst dat wonderlijke nieuwtje over de kleinste man ter wereld, die in de 19e eeuw een heuse wereldster werd. Ik heb het over Simon Paap uit Zandvoort. Hij was 76 centimeter hoog. Dat is dus niet zo heel veel, maar werd wel wereldberoemd. En nou is er in een Engels museum een schoentje van Simon gevonden. Nou, dat klinkt allemaal heel wonderlijk. En onze verslaggever Paul Tromp kan ons er gelukkig meer over vertellen. Ja, Paul, goedemiddag. Voor wie Simon Paap niet kent, wie was hij? En hoe kwam het dat hij zo wereldberoemd werd in de 19e eeuw?
3: Ja, Simon Paap was een hele kleine Zandvoorter van slechts ongeveer 80 centimeter lang. Dus ga maar na ongeveer vanaf je hiel tot aan je knie kwam hij. En eind 19e eeuw was hij geboren in Zandvoort en eigenlijk in een heel arm gezin. En omdat hij zo klein was, dacht zijn vader van, met een jongen van zo'n kleine lengte, daar kunnen we misschien wel geld mee verdienen op de kermis. En toen heeft hij hem naar de kermis gestuurd in onder andere Haarlem, in Amsterdam. En daar deed hij het hartstikke goed. Toen mocht hij ook in België optreden. En hij kwam ook door zijn optredens kwam hij bij de hogere rangen in de samenleving terecht. Dus bij de adellijke families mocht hij optreden. Voor de koning zelfs in Nederland en in Engeland zelfs. En als je eenmaal binnen koninklijke kringen je begeeft, dan gaat het natuurlijk rond in de maatschappij. En dan word je zelf bekend.
0: Oh, wat grappig. Ja, want het klinkt eigenlijk een beetje zielig. Dat je denkt, ach, die arme man die moest dus dan weer voor een publiek staan. Maar misschien heeft hij er ook echt wel toch wel voordeel van gehad. En het ook misschien wel leuk gehad.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is natuurlijk een beetje een vreemd idee dat als je hoort van je vader stuurt je naar de kermis omdat je zo klein bent. En dan ter vermaak sta je op het podium en dan mensen lachen je toch een beetje uit. Maar hij deed bijvoorbeeld kaartspelletjes met de mensen. En de mensen betaalden ook wel geld om hem te zien. Hè? Want het ging op een gegeven moment rond dat hij goed kon acteren. En voor een paar cent, misschien voor toen was dat heel erg veel, kon je een spelletje met hem spelen. En zo verdiende hij geld en dat geld ging dan naar Zandvoort toe, want in Zandvoort ging het heel erg slecht. Zandvoort was een vissersdorp en daar werd heel weinig verdiend op dat moment. Dus zo kon hij toch zijn gezin, zijn vader en zijn moeder, kon hij toch onderhouden.
0: Ah ja, zo ging dat. En nu is er dus een schoentje opgedoken van hem in een Engels museum. Dat is ook wel weer wonderlijk. Hoe is het daar ooit terechtgekomen?
3: Ja, dat gaat om een museum in Warrington. En dat is een plaats tussen Liverpool en Manchester. En het verhaal is dat Simon Paap op een gegeven moment in Engeland was. Hij had opgetreden in Dublin. Toen nam hij de boot naar Liverpool. Op weg naar de koninklijke familie, naar King George de Vierde, geloof ik, was dat toen. Om daar weer op te treden. En toen kwam hij ondertussen in Liverpool terecht. En je had daar in Groot-Brittannië had je vrijmetselaarsverenigingen. Lodges noemde je dat. En vrijmetselaars, dat zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die praten met elkaar, die willen van elkaar leren over het leven en zich geestelijk verdiepen. En toen dacht hij van, nou, daar wil ik eigenlijk ook wel bij horen. En toen heeft hij zich ingeschreven bij de vereniging in Liverpool. En dat is dus gebeurd blijkbaar, want dat staat onder op het schoentje, op 21 juli 1821. Hij heeft zich ingeschreven, is geïnaugureerd. En toen was hij dus vrijmetselaar. Maar hij is daar één keer geweest en daarna nooit meer. En hij heeft dus tijdens die inauguratie heeft hij dat schoentje gekregen. En dat schoentje, dat heeft hij dus blijkbaar achtergelaten bij die vereniging. Want die vereniging is onlangs opgeheven. En toen heeft een meneer van een ander museum heeft spulletjes van dat museum in handen gekregen. Ja. En daar zat dat schoentje tussen.
0: Ja, en wel bijzonder dat ze nou uiteindelijk daarmee wel weer naar buiten komen en ook Zandvoort weten te vinden, toch?
3: Ja, ja, het is, in Zandvoort is het natuurlijk het verhaal. Ja, ik wil mezelf zelf niet te veel op de borst kloppen, maar ik heb ooit een documentaire gemaakt over Simon Paap. Daarna is dat verhaal ook heel erg gaan leven in Zandvoort. En toen is er een beeldje van hem gemaakt. Er is een tentoonstelling geweest in het Zandvoorts Museum. Dus, en er zijn nog een heleboel mensen in Zandvoort die ook Paap heten. Dus ja,

0: vereniging waarbij hij lid werkt. Nou
1: ja. Ja, interessant. Zo wordt die geschiedenis toch weer wat aangevuld eigenlijk. En hopelijk komt dat schoentje ooit een keer naar Nederland. Maar we kunnen nu al kijken naar een artikel dat jij erover gemaakt hebt. Dat staat bij ons op de website. En daar heb je ook een foto bij gezet. Dus dan kunnen we dat fotootje even bekijken van het schoentje van Simon Paap, de kleinste man ter wereld. Dankjewel, Paul Tromp. Kijk dus even bij ons online als je wil weten hoe dat schoentje er nou precies uit heeft gezien. Heel klein was het in elk geval, dat mogen duidelijk zijn. Maar kijk even op nhnieuws.nl en dit is Ella Langley.

0: Langley. Choose in Texas, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
0: Hey, het is alweer tijd voor de sport hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En Stefan Brandhorst die gaat ons meer vertellen over een heel leuk onderwerp. Want Stefan, je bent op pad geweest met de Coaches on Tour. Vertel, wat is dat en hoe was dat?
2: Ja, goedemiddag Patricia. Ja, nee, dat was echt hartstikke leuk. Dat was namelijk gisteren beginavond bij Zwaluwe 30 in Hoorn. En dat is een dag waarop geen voetballers echt in de spotlight staan. Dus dat zijn voetballers met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. En die gingen dus gisteren onderlinge wedstrijden spelen op een halfveld. Die werden dan ingedeeld in het team van een Noord-Hollandse club. Dus denk aan Ajax, Volendam, AZ. En die werden dan gecoacht door een trainer uit het betaald voetbal. Dus ja, dat was natuurlijk ongelooflijk leuk om bij te zijn.
0: Ja, wat een feest. En welke bekende

0: De namen heb je daar gezien?
1: Nou, niet tenminste hoor. Leroy Echtold, de trainer van AZ, die had een team onder zijn hoede samen met Ron Vlaar. Ook de trainers van Telstar, Henk Brugge, Volendam, Erwin van der Looy. En ook een grote naam van Ajax, Sonny Siloy. Zij hadden allemaal een team onder hun hoede. En die stonden echt lekker enthousiast te coachen langs de lijn. En soms ook even een van die spelers een beetje op de hak te nemen. Maar heel leuk om ze zo te zien. Want ze waren natuurlijk een beetje uit hun comfortzone.
0: Ja.
1: Normaal staan ze altijd bloedserieus langs de lijn. En nu ja, was de druk eraf. Er was de tijd voor grappen en grollen. En ja, iedereen vond het ook een mooie, dankbare dag. En ik sprak ook met een speler die het AZ-shirt droeg. En met AZ-trainer Leroy Echtold.
2: Met dat ik binnenkom is natuurlijk gewoon, zijn ze een beetje gespannen. En probeer meteen die spanning eraf te halen en gewoon plezier maken.
3: Ja. Maar hij pakt ze ook wel een beetje aan.
2: Nou ja, één afspraak. Als je stilstaat, ga je eruit.
3: En hoeveel heb je er al gewisseld?
2: Ja, twee keer.
3: Oké, okay, dus valt mee.
4: Fantastische bal.
5: Maar nu, ja, nu sta je gewoon met trainers van de beste clubs van Nederland gewoon. Van Nederland en ja... En het is echt gewoon, ik vind het echt een hele eer dat hun gewoon vandaag tijd gemaakt hebben om ons vandaag te helpen, te coachen, alles gewoon.
0: Ah, wat mooi. Mooi om bij te zijn, denk ik, Stefan. Ja. Het is ook niet voor het eerst hè, dat dit georganiseerd wordt.
1: Nee, al sinds 1983. En het is echt een terugkerend tafereel. Eerst werd het al in Barendrecht georganiseerd, was het heel centraal. Kwam iedereen daar naartoe, was het veel groter. En sinds een paar jaar doen ze het op verschillende plekken in het land. Dus het is allemaal ja, een beetje verspreid en wat regionaler geworden. Waardoor zo als gisteravond in Horen dus ook echt allemaal Noord-Hollandse clubs aanwezig waren. Ja, het is een initiatief van de Coaches Betaald Voetbal, de KNVB, Fonds Gehandicapte Sport. En ook de belangrijke vereniging van de scheidsrechters Betaald Voetbal. En het idee was ooit om met dit evenement een soort ontmoeting te creëren tussen de belevingswereld van het betaald voetbal en die van voetballers met een beperking. Ja, in de loop der jaren is dat echt gewoon uitgegroeid tot een begrip in het Nederlandse voetbal. En ja, dat is een terugkerend ding. En eigenlijk iedereen die daar rondloopt, al die trainers, die waren er al een keer eerder bij en die vinden het echt hartstikke leuk. Die zeggen ook, als ik weet op welke dag het is, ik zet het meteen in mijn agenda.
0: Ah, mooi. En het niveau, hoe was dat van de spelers?
1: Ja, wisselend. Sommigen die konden echt wel een balletje trappen. Daar stond ik wel van te kijken. Want die hadden dan een lichamelijke beperking. Die hadden dan bijvoorbeeld aangepaste schoenen. Maar die konden echt goed voetballen. Ja, wat je vooral merkte is dat er ontzettend veel plezier was. En dat eigenlijk iedereen daar ook wel een beetje aan toe was. Want die spelers met een handicap, ja, die voelen zich niet altijd op hun plek in een gewoon team. Of ja, dit was echt een dag voor hun. En ja, het is ook goed voor het zelfvertrouwen. Dat hoor ik ook een paar keer terug. En Martin, die er heel trots bij liep in het team van Volendam. Dam speelde. Ja, hij deed dus voor het eerst mee en het beviel hem ook enorm deze dag.
6: Ja, het is zo leuk met deze jongens om te voetballen. Ja. Dus dat, daar doe ik het eigenlijk voor.
3: Wat maakt het zo leuk?
6: Dat iedereen zijn eigen dingetje hebt. Iedereen, de ene heeft een beperking, een lichte beperking in zijn hoofd, de ander heeft lichamelijk. Het zijn zoveel verschillende soorten mensen bij elkaar. Dat vind ik zo mooi.
3: Ja.
6: Dus, en samen om met zo'n groep te voetballen is het leukste wat er is. Eigenlijk nu.
3: En dan ook nog in die mooie outfits?
6: Ja, dat is het mooiste nog. Dat vind ik wel leuk, ja, eigenlijk. Ik ben Ajaxiet, maar...
0: Al is eigenlijk Ajaxiet, maar speelde hier dus in het oranje van Volendam. We kunnen het allemaal gaan bekijken bij ons op tv... en natuurlijk straks ook op de website. Hoe laat?
1: Straks om 6 uur verschijnt hij online.
0: Oké, we gaan kijken. Dankjewel.
7: Vandaag de dag.

0: Soul Sister, The Way to Your Heart, hoorde je. Het is bijna 6:30 straks. Dan gaan we even praten met onze luchtvaartverslaggever Eline over een nieuw radarsysteem dat in gebruik genomen wordt bij Schiphol. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Je hoort het zo na het nieuws van 6:30 met Barbara. Wat zit daarin, Barbara?
1: Ja, sorry, jammer. En het ging helemaal tegelijk door elkaar. Wat zit erin? Nou, we kregen de melding dat er een helikopter was neergestort. Dat is niet zo. Het gaat wel om een noodlanding. Dus je hoort daar het allerlaatste nieuws over.
0: Fijn.
2: Sorry. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
4: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Xander en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel
7: Het is 6:05. In Uithoren is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een helikopter heeft vanmiddag een voorzorgslanding gemaakt in een weiland aan de Duinweg in Callandsoog. Ja, volgens de eigenaar van de helikopter had het toestel motorproblemen. Geen van de 5 inzittenden raakte gewond. In eerste instantie werd er wel gedacht aan een crash. Mensen zagen namelijk een helikopter naar beneden komen en er zou zwarte rook gezien zijn uit het toestel. Je hoort iemand van de brandweer.
9: Ja, de piepen gingen allemaal meldingen van de brandweer. Een helikopter neergestort. Was in eerste instantie leek het op de kooi. Nou, dat bleek hier in het land te zijn waar ik vroeger gewerkt heb. Aangekomen, heel veel brandweer. Het zag helemaal blauw.
8: Ja, er waren dus heel veel hulpdiensten op de been. En uiteindelijk viel het dus allemaal mee op de plek waar het gebeurde. Daar is ook onze verslaggever Tom van Midden. Tom, staat die helikopter daar ook nog?
10: De helikopter staat er nog. Het is een rood toestel. Het is een heel gek gezicht in een weiland in de buurt van Callandsoog. Aan de Zwarte Weg. Op dit moment zijn er eigenlijk geen toeschouwers. Nou, ik zie twee ambulancebroeders. Er kwam een heel typisch gezicht. Er was eigenlijk niemand, niemand te zien hier eigenlijk. Hè, aan die Zwarte Weg, op dat hele kleine stukje. Behalve dus twee ambulancebroeders. Die maken een foto, die stappen in en rijden nu weer weg. Het is een heel gek gezicht, hè? Inderdaad, de hulpdiensten die gingen uit van een crash. Meldde ook een woordvoerder van de veiligheidsregio. Die zijn op dit moment allemaal weer vertrokken, alle hulpdiensten. En inmiddels een bewoner gesproken die heel verbaasd is. Die zegt, opeens heb ik een helikopter in het naastgelegen weiland. Wat is dit nou? Ja.
8: Is ook eigenlijk duidelijk inmiddels, om je even te onderbreken, of er inderdaad sprake was van motorproblemen? Want het was dus een vreemd geluid te horen.
10: Ik heb geen idee. Ik ben hier net 10 minuten en verder kan ik jou dat helaas niet vertellen.
8: En de mensen die in het toestel zaten, maakten zij een recreatieve vlucht? Is dat bekend?
10: Nou, de bewoner die ik heb gesproken, die denkt van wel, die weet het niet zeker. Hij heeft ze gezien, dus de piloot en de inzittende, hij wist niet precies hoeveel het er waren. Die zijn ongedeerd. Er zaten dus meerdere personen in die helikopter. Dus dat zal even moeten uitwijzen wat het is, wat dat precies voor vlucht was. Het was wel opmerkelijk, iemand van de brandweer, die ik even kort sprak, die zei van ja, probeer het registratienummer niet in beeld te nemen. Ik weet niet waarom dat is.
8: Ja, dat is standaard protocol bij ongevallen of bij zoals hier voorzorgslandingen. Dankjewel in ieder geval, Tom van Midden vanuit Callandsoog. Voor degene die het niet helemaal heeft meegekregen. Er was dus geen helikoptercrash, maar een voorzorgslanding. Er zijn geen gewonden en er is ook geen schade aan de helikopter zelf. En wellicht later meer of er nou inderdaad motorproblemen waren of niet. Dan iets anders. Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd meerdere vluchten uit de dienstregeling, omdat er meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan eerder was gepland. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. KLM voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. Om hoeveel vluchten het gaat die geschrapt worden de komende tijd, dat is onduidelijk. Laatste berichtje. AZ heeft de jaarcijfers van afgelopen seizoen gepresenteerd. En de club noteert een winst van €12,2 miljoen. Dat ze winst maken is vooral te danken aan uitgaande transfers. De afgelopen jaren hebben ze veel spelers verkocht. Denk aan Jaden Adai die naar Como ging. Ruben van Bommel naar PSV. En Ernest Pocu naar Bayer Leverkusen. Nou, de winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de club. En dat is gestegen naar 93,1 miljoen euro.
7: Dat is mooi nieuws.
8: Dat lijkt me ook. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Barbara. Wij gaan eens even verder met het weer. En dat krijgen we van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
6: Patricia, goedemiddag.
7: Ja, ik vond het eigenlijk een hele lekkere dag vandaag. Er waren volgens mij wel wat buitjes, maar die heb ik net allemaal gemist, geloof ik.
6: Dat zou zeker kunnen, ja. Want die buien zijn niet overal even actief geweest. Dat ging inderdaad om buitjes veelal. Soms viel er wel wat meer, hoor. Want zeker vanochtend ook nog wel. Maar al met al, ja, dat was het beeld van vandaag. Er vielen buitjes. En die werden afgewisseld door flinke opklaringen. Waarbij de temperatuur steeg naar zo rond de 16 graden. En dat is de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Het was in die buitjes koelde het soms wel af naar 12 tot 13 graden. Soms in het oosten van het land naar 11 graden. En dan merk je echt dat het toch wel een heel andere luchtsoort is waarin we ons nu bevinden.
7: Ja, dat
6: ten opzichte
7: wel
6: van de afgelopen dagen.
7: Het
6: maar
7: is duidelijk frisser. Ja.
6: Ja, maar het deed wel op zich, ja, weet je, heldere, schone lucht. Dat is altijd veel.
7: Lekker hoor.
6: Welkom natuurlijk.
7: Zeker.
6: En de wind die was er natuurlijk ook uit het noordwesten. Die is de laatste uren wel wat in kracht aan het afnemen. Nou, vanavond verandert er niet veel. Het kan plaatselijk nog een bui vallen, afgewisseld door een opklaring. Komende nacht is het in eerste instantie droog. Later in de nacht echter komen de fronten van een omvangrijk lage drukgebied bij IJsland dichterbij. En dan krijgen we het klassieke patroon, wat we al vaker zien in deze tijd van het jaar. Fronten trekken over onze omgeving en veroorzaken morgen dan ook op uitgebreide schaal regen. Zowel in de ochtend als in de middag, en dat kan in onze provincie, en daarbij speelt het zeewater ook een rol, kan plaatselijk wel zo'n 30 mm vallen. Dus het wordt toch echt wel een natte dag. En aan het einde van de middag is het misschien even droger, maar s'avonds volgen dan nog een storing met buien met kans op onweer. Temperaturen, omdat we tijdelijk in een wat warmere luchtsoort zitten, 17 tot 18 graden maximaal. En de wind die draait naar het zuidwesten, de bekende zuidwesthoek, die we niet heel veel hebben gehad, die zuidwestenwind, de laatste tijd. En die is matig tot vrij krachtig boven land en langs de kusten op het IJsselmeer. Krachtig tot hard, met tijdelijk windstoten tot rond 75 kilometer per uur. En dan het weekend, dan vallen er enkele buien. Er zijn ook opklaringen, met andere woorden, de zon laat zich ook van tijd tot tijd zien. En het wordt zo'n 15 tot 16 graden. Ondertussen is die storing die we gisteren in ontwikkeling zagen vanuit Frankrijk langs onze oostgrens naar Denemarken en Zweden getrokken. En we zien nu voor het eerst in Zweden dan dat er daar in het midden Zweden sneeuw valt.
7: Oh.
6: Dan kun je echt wel zien dat ook daar de, zeg maar, het seizoen duidelijk aan het veranderen is.
7: Voorbij is, ja.
6: Ja, het warmte is voorbij.
7: Ja. En het wintersportseizoen is begonnen, zouden we ook kunnen zeggen. Maar
6: ja,
7: goed, zover
6: in de
7: is
6: Alpen trouwens, ja, boven 1500 meter, in ieder geval boven de 2000 meter, dan komen toch al aardig veel centimeter sneeuw naar beneden.
7: Oh,
6: dat is goed nieuws voor de bergen en ook de rivieren natuurlijk.
7: Ja, zeker, ja. Let it snow, let it snow, let it snow.
6: Ja.
7: Heel fijn. Dankjewel, Jan. En een mooie avond voor jou.
6: Hetzelfde.
7: Joep. En Jan, die horen we natuurlijk over een uurtje nog een keer terug voor het allerlaatste updateje qua weer. En Jelmer, die heeft een updateje qua verkeer.
11: Absoluut. Er staan op dit moment 11 files. Twee daarvan langer dan 10 minuten. De eerste, de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wognum en Purmerend Noord, 13 minuten vertraging. En 19 minuten vertraging op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Sloterdijk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook, die is daar dicht.

0: is 17:15 geweest.
1: Vandaag de dag.
0: En na zo'n 30 jaar trouwdienst is het tijd voor een nieuw radarsysteem op Schiphol. Die radar rond de luchthaven kun je zien als de ogen van de luchtverkeersleiding. Nou, die is dus onmisbaar om alle vliegtuigen in ons luchtruim nauwkeurig te kunnen volgen. Onze luchtvaartverslaggever Eline Boshuizen, die weet daar alles van. Eline, die radar die is dus heel belangrijk. Maar wat doet hij precies boven Schiphol? Wat houdt hij allemaal in de gaten?
2: Ja, zo noemen ze het inderdaad. Hè, de ogen van de luchtverkeersleiders. En dat, ja, dat is omdat het vliegverkeer voor die luchtverkeersleiders eigenlijk in beeld brengt. Het is een enorme mast en daarop is dan een antenne die ronddraait. En die radar Die verzamelt zo eigenlijk allemaal informatie over waar alle vliegtuigen zich rondom Schiphol bevinden. Ja, en dat is een heel ingewikkeld systeem natuurlijk, met transponders van vliegtuigen die informatie uitzenden. En dan krijgen die luchtverkeersleiders dat allemaal mooi op hun schermpje te zien met alle vliegtuigjes. Ja. Heel simpel gezegd.
0: Simpel gezegd, maar heel onmisbaar dus voor een luchthaven. Zeker zoals Schiphol, waar het zo druk is. En deze radar die gaat dus al 30 jaar mee. Waarom moet die juist nu vervangen gaan worden?
2: Ja, hij was aan het einde van zijn technische levensduur. Dat is dan gewoon zo'n ding van 30 jaar en daarna moet er een nieuwe komen. Er was geen sprake van dat het vliegveiligheid in het geding was of iets dergelijks. Maar ja, daarom moet ze het dus wel op tijd vervangen.
0: Ja, en heb jij al een kijkje kunnen nemen daar bij die nieuwe radar? Hoe die eruit ziet, hoe die werkt?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben met mijn bouwhelmpje en veiligheidsschoenen wezen kijken. Wel van een afstandje, want anders was het toch wel een gevaarlijk gebied. Want je moet je voorstellen, dat is dan op Schiphol-Oost, tussen de landingsbanen in op het gras. Daar staat dan een enorme mast. En ja, die antenne die moest daar bovenop getakeld worden met een enorme hijskraan. Dus dat was best spectaculair om te zien.
0: Kan ik me voorstellen, inderdaad. En is die dan ook gelijk al aangezet?
2: Nee, dat niet. Want hij is naast de oude radar geplaatst. Want ja, die technologie is zo essentieel dat je kan niet zomaar zeggen van nou, we zetten het even uit en dan wordt de nieuwe geïnstalleerd. Schiphol draait gewoon 24/7 door. Dus de oude radar draaide nog en de nieuwe werd daar, nou, hoeveel meter zal het zijn? 50 meter daarnaast. Dus klaargemaakt. Ja. Hij wordt eerst helemaal getest en die andere blijft draaien. Dat doen ze dus ook echt niet van de een op de andere dag. Er gaat echt wel maanden overheen. Dus ja, dat is best wel een ingewikkeld systeem ook. Want je kan je voorstellen dat die oude radar, die blijft ook gewoon draaien dus. En ja, dat moet als een soort van schaduwradar helemaal worden ingesteld. Omdat het oude systeem natuurlijk ook nog gewoon loopt. Dus voordat ze dat echt in gebruik gaan nemen, moet dat 100.000 keer zijn getest. En dan pas gaan ze dat overzetten.
0: Oké, dus dat duurt nog een paar maanden?
2: Klopt, ja. Ah, ja. Dat verwachten ze.
0: Ja. Hey, die nieuwe radar, denk ik, we zijn 30 jaar verder ook qua technische ontwikkelingen. Is die dan ook veel slimmer of nauwkeuriger of sneller dan de oude?
2: Nou ja en nee, want hij is moderner, maar eigenlijk ook weer niet zoveel moderner. Want eigenlijk doet hij niet heel veel anders dan de vorige radar. Want die techniek is eigenlijk nog gewoon hetzelfde. Het is een hele basic techniek eigenlijk. En die techniek is ook nog goed. Dus ze hebben daar niet heel veel aan hoeven veranderen.
0: En hoe is het eigenlijk met de beveiliging? Kan zo'n ding ook gehackt worden?
2: Nou, zo simpel is het niet dat die radar überhaupt al gehackt wordt of gebombardeerd. Bijvoorbeeld zodat we dat. Ja, en als dat dan gebeurt, dat we dan blind zijn. Want zo'n radar is onderdeel van echt een veel groter luchtverkeersleidingssysteem. Het is niet alsof dit het enige is waarop luchtverkeersleiders dan baseren waar die vliegtuigen zijn. En dat het communicatiesysteem daaraan vasthangt. Dat hele systeem wordt natuurlijk beschermd tegen cyberaanvallen. Ja, en die veiligheid berust dus ook niet op maar één radar. Er zijn meerdere bronnen en systemen. Dus gelukkig kunnen luchtverkeersleiders ook in het meest erge geval van, stel dat er wat gebeurt, kunnen dus zij ook nog via op andere manieren vliegtuigen zien.
0: Oh, oké. Hey, en gaan piloten of passagiers op Schiphol er nog iets van merken dat de radar gewisseld wordt?
2: Nee, eigenlijk niet. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Hè? Er wordt dus een volledig nieuwe radar naast gezet. En ja, die oude radar blijft gewoon draaien voorlopig. Het vliegverkeer kon gewoon doorgaan. Stond best natuurlijk wel los van de landingsbanen. Dus het vliegverkeer kon gewoon opstijgen terwijl dat allemaal gaande was. Dus ja, misschien als je uit je raampje kijkt als je opstijgt, dat je er wat van mee kan krijgen. Maar ja. Geen hinder.
0: Oké, goed. Dat is mooi nieuws. Hoe dat er allemaal uitziet, dat heb jij mogen filmen ook, toch?
2: Ja, klopt.
0: Dus daar komt een reportage van bij ons op nhnieuws.nl. Wanneer kunnen we die zien?
2: Ja, ik hoop vanavond, maar anders morgen.
0: Oké, dankjewel. Luchtvaartverslaggever Eline Boshuizen hoorde je.
1: NH. Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: Sissy hier bij NH en het is bijna 6 uur. En bij Vandaag de Dag betekent dat dat wij alweer bijna op zoek gaan naar een leuk dagplaatje om de dag muzikaal mee af te sluiten straks.
1: Ja, die van vandaag wordt heel erg leuk.
0: Oh, vertel.
1: Zeker. Tenminste, het is vandaag Alkmaars Ontzet.
0: Ja.
1: Dat weten we.
0: Ja, zeker.
1: We wonnen toen van de Spanjaarden.
0: Ja.
1: Maar vandaag geven we ons niet zo makkelijk gewonnen. In ieder geval, we gaan de strijdbijl voor één dag weer eventjes opgraven.
0: Oh, muzikale battle?
1: We maken er een muzikale battle van.
0: Leuk.
1: Dus.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Deze week worden de genomineerden voor de Nobelprijzen bekendgemaakt.
1: In Over de Top zetten wij de beste uitvindingen op een muzikale manier op een rijtje. Zoals de uitvinding waarmee je ons nu hoort.
3: Ja, we kunnen zelfs naar de maan.
1: En Carl Benz, oh, die zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar voor de...
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
2: Dit is een uittip.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
7: Jou.
6: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
2: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
10: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
11: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
12: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan
13: de
12: Hoef.
13: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
15: Goedenavond. Een helikopter heeft vanmiddag een voorzorgslanding gemaakt in een weiland bij Callantsoog. Toestel had motorproblemen. Geen van de 5 inzittenden raakte gewond. In eerste instantie werd gedacht dat het toestel was neergestort, maar dat is dus niet zo. Sydney uit Assendelft is na 10 jaar nog altijd vermist. Zijn moeder heeft nu een beloning van €10.000 uitgeloofd. En luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd meerdere vluchten uit de dienstregeling, omdat er meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan eerder werd gedacht. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten, omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Zijn er ook nog files te melden, Jelmer?
1: 6 in totaal. Ik noem even die rond de 10 minuten. Dat zijn er 2. De eerste de A2 Amsterdam richting Utrecht. Dus Breukelen en Maarse, 11 minuten vertraging. En 9 minuten vertraging op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam West.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Nagel.

0: 16, Nightingale hoorde je Right Back Where We Started From. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn onze eigen verslaggevers. En zij volgen niet alleen het laatste nieuws, ze maken ook documentaires. Morgen dan is de première van een nieuwe docuserie over Dirk Scheringa. Over een ontvoering die net werd verijdeld. Over een enorme liefde voor de kunst. En de droom van een heel nieuw museum. De docuserie heet De Droom van Dirk. Een Dalí in spanbroek. En die serie is gemaakt door Michiel Baas en Tom Juriaans. En die heb ik nu aan de lijn. Goedenavond, Tom.
3: Hey, goedenavond, Patricia. Ja,
0: voor wie het niet meer precies weet. Wie is Dirk Scheringa ook alweer? We hebben het over DSB, ja. Over dat museum, maar wie was hij? Is hij?
3: Zeker, ja, het is alweer een tijdje terug natuurlijk, hè, dat hij volop in het nieuws was.
0: Zeker.
3: Ja, Dirk Scheringa, afkomstig uit Friesland, was politieagent, werd op een gegeven moment gestationeerd in West-Friesland, Spanbroek. En uiteindelijk begon hij op zijn zolderkamertje belastingformulieren in te vullen voor klanten. En dat heeft hij, ja, het is echt een self-made man. Hij heeft dat helemaal opgebouwd tot uiteindelijk een directeur van zijn eigen bank, de DSB-bank, die uiteindelijk natuurlijk ten onder is gegaan. En een succesvolle zakenman met op een gegeven moment ook een voetbalclub AZ, hè,
0: ja.
3: Was hij eigenaar van. En schaatsploegen. En uiteindelijk dus ook zijn eigen museum, zijn eigen Scheringa-museum voor realisme.
0: Ja, dat gebouw kwam er, het museum niet. Daar zullen we het zo over hebben. Waarom wilde je een documentaire daarover maken? Jij samen met Michiel?
3: Ja, nou, dat zit als volgt. Hij is op een gegeven moment dus je kunst gaan verzamelen. Hij begon ooit met een tekening van Willink toen hij nog vrij jong was. Willink is een kunstenaar, een Nederlandse kunstenaar. En uiteindelijk begon hij steeds meer kunst te verzamelen, want zijn bank die deed het goed. Toen bedacht hij van, nou, misschien kan ik in een huishoudschooltje, de Litwina huishoudschool, kan ik misschien wel een museum inrichten. En dat is uiteindelijk gebeurd. En die Litwina huishoudschool die is op een gegeven moment is de bank ten onder gegaan en daarmee ook het museum. Alle kunst werd daar weggehaald. En nu is eigenlijk die oude huishoudschool, het oude museumpje is gesloopt. En we dachten van, dat is misschien een mooie aanleiding, omdat dat pand heeft een hele hoop geschiedenis eigenlijk.
0: Ja.
3: En vooral die geschiedenis van het museum van Scheringa.
0: Ja.
3: Daar moet het eigenlijk nog iets mee. En dat hebben we gedaan.
0: Ja, zo begon het, ja. En hoe is het eigenlijk met meneer Scheringa zelf? Hè? Woont hij nog altijd in NH, in Noord-Holland? Of is hij gedesillusioneerd vertrokken?
3: Nee, hij woont nog steeds in het dorp, in Spanbroek. Nog steeds in dezelfde stollenboerderij. Nog steeds met zwembad, maar dan zonder water. Want hij zegt, ja, dat kost 30.000 euro per jaar. Dus dat heeft hij niet meer, zeg maar. En natuurlijk nadat de bank ten onder ging, is hij... is hij wel altijd blijven ondernemen. Altijd echt een ondernemende man. Hij geeft lezingen onder andere. Het is nog steeds een trotse Noord-Hollander. Ook heel erg betrokken in het dorpsleven. Hij zit bij een kaartclub. Laat ook bij de voetbal.
0: Ja.
3: Dus het is wel wat dat betreft een echte West-Fries geworden.
0: Ja, jullie hebben hem natuurlijk gesproken. Wie eigenlijk allemaal voor deze docuserie?
3: Ja, we zijn eigenlijk... Het is een vierdelige docuserie. Hè. We gaan eerst naar het begin. Hoe is het allemaal ontstaan? Daarna hebben we het over de kunstroof. Klaarlichte dag werden toen twee schilderijen meegenomen door overvallers. In aflevering 3 gaat het over de uitbreiding. Er is op een gegeven moment een heel groot pand neergezet. 44 zalen, 2 voetbalvelden groot. Waar uiteindelijk nooit een museum is geworden. Omdat de bank dus uiteindelijk failliet ging. In aflevering 4 blikken we een beetje... Op het einde gaan we, wat is er nog over van de nalatenschap van Dirk Scheringa? En daar hebben we bijvoorbeeld ook de oud-directeur gesproken, Emily Ansenk. Zij werd op haar 25e werd ze eigenlijk al directeur. Zo ineens van het museum. Het was toen echt nog pionier. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gesproken met Fong Leng. Een Amsterdamse modekunstenares, kunnen we wel zeggen. Ja. Echt een jaren 70.
0: Echt een grote naam.
3: Een grote naam. Want zij had daar haar exposities in het Scheringa Museum. Maar we hebben ook gesproken met Arthur Brandt, de kunstdetective. Die uiteindelijk dus een rol gespeeld heeft bij het terughalen van die 2 gestolen kunstwerken tijdens de overval.
0: Oh ja. Ja.
3: En vrijwilligers en medewerkers natuurlijk ook.
0: Ja, en ik begrijp dat er dus... daar gaat het dus allemaal over in die serie. Maar er is dus ook een ontvoering verijdeld, begrijp ik.
3: Nou ja, dat was dus eigenlijk die kunstroof. Eigenlijk, Dirk Seeger was natuurlijk op een gegeven moment... die was directeur van de bank. Die had constant beveiliging om zich heen hangen. En eigenlijk het idee was dat er een aantal overvallers... die wilden hem ontvoeren, maar dat lukte niet. En toen dachten ze van, wat moeten we nu? Toen hebben ze eigenlijk zijn favoriete kunstwerk gestolen op klaarlichte dag. Ook een gewapende overval, best wel heftig in Spanbroek. We hebben ook uiteindelijk de receptioniste Christa gesproken... die bij de receptie stond toen die overvallers binnenkwamen... die haar ook onder schop hielden. En eigenlijk was dat... ze wilden met die door die kunst, door dat favoriete schilderij... mee te nemen, wilden ze eigenlijk Dirk Seeger afpersen.
0: Ah ja, ja.
3: Om het lotgeld te vragen, artnapping noemen ze dat. En uiteindelijk, op wonderbaarlijke wijze, echt jaren later... kwam Arthur Brandt na een tip, dat is dus een kunstdetective. Hij spoort eigenlijk gestolen kunst op.
0: Ja, ja.
3: Die heeft een tip gekregen van... die club heeft die schilderijen in het bezit. En die moeten terug.
0: Ja.
3: Dus die heeft uiteindelijk voor gezorgd dat het weer, weer terugkwam. Schieriger heeft er zelf niet van kunnen genieten, omdat toen eigenlijk... hij al failliet was en eigenlijk alle... of hij niet failliet, maar de bank, was klaar en het museum
0: zijn droom
3: ook.
0: Was vervlogen eigenlijk van het museum.
3: En die schilderij ging uiteindelijk naar de verzekering, naar de curatoren.
0: Ja, zo gaat dat dan. Nou, een bijzonder verhaal met heel veel verhalen erin eigenlijk... in deze docuserie. Die is te zien morgen in de voorpremière in Spanbroek zelf. Dan neem ik aan dat Dirk Scheringa er ook bij is...
3: Ja, die is er ook bij. En wat misschien nog wel mooi is... we zijn ook nog terug geweest naar het museum.
0: Ja.
3: Hebben we daar nog tijd voor om er even naar te luisteren? We zijn terug geweest met Dirk Seeger en zijn vrouw Boukje.
0: Ja.
3: Vlak voordat het pand gesloten, die oude huishoudschool. En dat zorgt toch voor de nodige emoties.
2: Ach ja, het is nou niet wat het was meer, hoor.
4: Nee. Maar het is 16 jaar geleden, dat het 15 jaar geleden dat weggegaan is.
2: Ja. En toch is het nog wel, het voelt wel heel kort, hè?
4: Ja, dat was gisteren.
5: En wat raakt dan het meeste, Boukje, als u dit zo ziet?
2: Nou.
5: De staat of de teksten? Of dat het leeg is?
2: De kunst.
5: Ja.
2: Een heel moeilijk verleden was dat, ja.
0: Ja, veel emoties dus ook in de docu-serie die jij gemaakt

0: René hoorde je High Time He Went.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan op zoek naar een leuk dagplaatje. Dat gaan we na 6:30 draaien. En jullie mogen meehelpen denken welk liedje dat dan wordt. En vandaag hebben we een heuse muzikale battle. Ja toch,
3: ja.
0: Jelmer?
3: Ja, dat is precies wat het is. Het is natuurlijk Alkmaars Ontzet vandaag. We hebben er al veel over gehoord.
0: Zeker.
3: En wij dachten, laten we die strijdbel nog even opgraven.
0: Nog één keer.
3: Nederland versus Spanje.
0: Ja.
3: En daarna is het ook basta begraven weer.
0: Zo is het. Dus kom maar door, zou ik zeggen, met jullie Nederlandse en Spaanse liedjes.
3: Ja, je mag zelf weten welk team je bent. Het is helemaal aan jou. En muziekteam dan, hè? Niet muziek. Gelijk.
0: Nee, we gaan gewoon niet gelijk over paspoorten beginnen.
3: Nee, gewoon wat je het lekkerste liedje vindt. Niet groter maken dan het is. Ik ga voor Nederlands trouwens, Paul de Leeuw.

0: zonder jou.
1: Ja, prachtig. Maar ja, ik stel daar Juan Luis Guerra tegenover.
2: Oh.
1: De burbujas de amor. En dan zweef je een beetje over die dansvloer.
2: Oh.
1: En dan fluistert iemand in je oor. De belletjes van de liefde. De burbujas de amor.
2: Maar misschien moeten we nog wel even duidelijk maken dat het dus niet kiezen tussen deze twee is.
1: Nee.
2: Je moet wel met je eigen ideeën komen.
1: Ja, eigen plaatjes eerst.
2: Eigen plaatjes.
1: Nederlandse of Spaanse liedjes zoeken wij. En dan maken we er een echte battle van. En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag misschien de dagplaat is geworden. Een Nederlandse dus, of een Spaanse.
2: Ja,
1: maakt echt niet uit. Kom maar door.
2: 088, 850, 51, 52.
1: Ja, we zijn benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen. Eerst nu muziek van Jack Johnson. Upside Down.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149. Voordeeluitjes.nl.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsj. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder, Simpel.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
11: Ik ben Herco uit Ouderkerk aan de Amstel.
12: Ik ben Inge uit Amsterdam.
13: Ik ben Arnold uit Castricum.
14: Thuis in heel
15: Het is 6:01. In Alkmaar is het 13 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. Een helikopter heeft vanmiddag een voorzorgslanding gemaakt in een weiland bij Callantsoog. Volgens de eigenaar van de helikopter had het toestel motorproblemen. Er was een vreemd geluid te horen. Geen van de 5 inzittenden raakte gewond. Toestel is van Heli Holland. Nou, in eerste instantie werd er gedacht aan een crash. Mensen zagen een helikopter naar beneden komen en zwarte rook uit het toestel. Er kwamen veel hulpdiensten op af en je hoort een van de brandweermensen.
17: Ja, de piepen ging allemaal meldingen van de brandweer. Een helikopter neergestort was in eerste instantie, leek het op de kooi. Nou, dat bleek hier in het land te zijn waar ik vroeger gewerkt heb. Aangekomen, heel veel brandweer. Het zag helemaal blauw.
16: Ja, het zag dus helemaal blauw van ook van de hulpdiensten. Uiteindelijk bleken er dus geen mensen gewond te zijn geraakt. En er is ook geen schade aan de helikopter. Die stond veilig in dat weiland. Wat voor soort pech het toestel had, ja, dat wordt onderzocht. Sydney uit Assendelft is na 10 jaar nog altijd vermist. Zijn moeder heeft een beloning van €10.000 uitgeloofd. Dat heeft ze bekendgemaakt in een Duits televisieprogramma. De jongen is sinds 2016 spoorloos en zou zich mogelijk in Duitsland bevinden. De politie startte een groot onderzoek in 2016 en zocht ook bijvoorbeeld in de Franse Vogezen. Dat leverde niks op. Er ontbreekt nog steeds ieder spoor van de toen 19-jarige jongen. De moeder blijft dus doorzoeken en er is dus nu een beloning. Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd meerdere vluchten uit de dienstregeling. Dat is omdat meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan eerder werd gedacht. Ja, dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf vanmiddag. KLM gaat ook bepaalde vluchten uitvoeren met andere toestellen dan normaal. En om hoeveel vluchten het gaat die geschrapt worden, dat is niet duidelijk. Dan heeft de politie deze week computernetwerken uitgeschakeld waarmee criminelen anoniem misdaden pleegden via internetverbindingen van burgers en bedrijven. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed er onderzoek naar. Ja, gebruikers konden via die apparaten verbinding maken met internet zonder dat de eigenaar van dat apparaat dat wist. Het leek alsof hun internetverkeer afkomstig was van een Nederlands huishouden. En zo misbruikten cybercriminelen deze constructie om hun identiteit te verbergen. Laatste berichtje, het duurste huis van de stad Amsterdam staat sinds vandaag te koop. Nou, het is een vrijstaande villa aan het Vondelpark. Meer dan 700 vierkante meter, 5 verdiepingen, 6 slaapkamers, 5 badkamers. In plaats voor maar liefst 6 auto's. En er zit ook een grote tuin bij met uitzicht op het Vondelpark. De makelaar verwacht dat het binnen 2 à 3 maanden verkocht wordt. De prijs? Oeps, dat wordt even sparen. 20 miljoen euro. Nou, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we ook nog eventjes naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het wordt.
12: Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar er kan plaatselijk ook nog een bui vallen. In de nacht wordt het geleidelijk overal droog. Aan het einde van de nacht gaat het echter weer regenen. De wind draait in de nacht naar het zuidwesten en trekt aan en de temperatuur zakt naar een graad of 10. Aan de kust iets hogere temperaturen. Morgen lange tijd regen, soms veel regen in onze provincie. En het wordt 's middags maximaal zo'n 16 tot 18 graden, de hoogste temperaturen in de kustgebieden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer, krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7, met enige tijd windstoten rond 75 km per uur. Aan het einde van morgenmiddag wordt het tijdelijk wat droger. In de avond volgt nog een storing met enkele buien met kans op onweer.

0: You Keep Me Hanging On van zangeres en tuinder Kim Wilde.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, ze heeft ook een volkstuin.
3: Heeft zij een volkstuin?
0: Ja, niet bij mij, maar ze heeft een hele grote tuin. Ze doet heel veel tuinieren en dan gaat ze ervan koken en zo. Zij is echt een nieuwe carrière begonnen als tuinvrouw.
3: Weet je wie dat ook doet?
0: Zij is heel veel mensen.
3: Ja, nee. Oh joh. Dat is die actrice, geweldige actrice, die draagt nooit meer make-up. Zoals vroeger. Pamela Anderson.
0: Ja.
3: Zo.
0: Ja, same story.
3: Die heeft een tuin.
0: Ja, nou, maar dat zegt nog maar eens tegen Kim. Want Kim Wilde kan er ook wat van, hoor. Want het gaat over tuinieren.
3: Battle.
0: Ja, daar hebben we het een andere keer over. Vandaag was de battle tussen Nederland en Spanje. Omdat vandaag natuurlijk de dag is dat de Spanjaarden in een pan gehakt werden in Alkmaar. En dat gebeurde allemaal op 8 oktober 1573, een tijd geleden. Maar wel een heel belangrijke slag was dat die we wonnen. Want anders dan hadden wij nu wellicht allemaal Spaans gesproken. En wij dachten, we graven die strijdbel nog één keer op, maar dan voor een muziekbattle.
3: Muziekbattle.
0: We hebben het geweten.
3: Nederlands versus Spaans. Ja, we hebben het geweten. Wilco, die trapt af, die kiest voor Team Nederland met Rob de Nijs.
4: Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de helder tot een bril.
0: Ja, dit ging dus wel over die oorlog tegen de Spanjaarden, volgens mij. Dus het is wel echt een heel goed gekozen liedje, Wilco.
3: Ja, zeker.
0: Luc, die koos gewoon voor Enrique Iglesias.
5: Es que me pasé.
0: Moet ik eerlijk zeggen.
3: Als je dit hoort, word je gelijk een beetje krots.
0: Echt hoor?
3: Stem, ja. Sam, die kiest ook voor Team Nederland met André Hazes.

0: mooi. Maar Ellie, die hangt een beetje tussen de teams in. Want ze kiest voor Imca Marina met...
1: Ik hou van dansen en muziek.
2: Viva España. Nou, Pip die denkt de groet hoor. Team Nederland voor mij, we're cool.
3: Het is al laat op. Het is al laat op. Wat doen we hier nog?
0: Heel mooi. Rinette had ook een mooie bedacht van de Mavericks.
4: Ay, nena, quien te rompió con tu bucurita de barro. Fue Pedro quien me ayudó.
0: En inmiddels ken ik Rinette een beetje. Want die was ook bij de pubquiz vorige week.
2: Zeker.
0: En ik denk dat Rinette nu even lekker de voetjes van de vloer gooit. En lekker staat te dansen in haar huis.
2: Maar we moeten toch weer door, sorry Rinette.
0: Helaas.
2: Paul die komt namelijk met de Sandpipers.
0: Heel mooi. Irene had ook een prachtig liedje gevonden van Boudewijn de Groot.

0: Prachtig. Maar wat is nou uiteindelijk de dagplaat geworden? Wie gaat er winnen? Is het Spanje of toch Nederland? Jammer, verlos ons uit den boze.
1: Ik heb het hart uit mijn lijf moeten trekken, maar de winst gaat toch echt voor Spanje vandaag. Woepsie, woepsie. Nu probeer ik dit goed uit te spreken. Hijo de Luna. Zeg ik dat goed?
0: Ik denk het wel, maar we gaan het zo horen.
1: Hijo de Luna van Meccano. Want die is twee keer aangevraagd door Francis en Kim.
2: Ja. Dagplaat.

0: Cold Heart hoorde je van Elton John samen met Dua Lipa.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Jammer, ik weet dat je staat te popelen om zo hier deze plek over te nemen. Om lekker over de top te gaan met Maarten. Die is ook inmiddels al binnengekomen. Maar mogen we toch eerst nog heel even terugkijken op deze dag?
2: Nou, moet ik er heel vooruit, even over nadenken. Oké, okay, ja? Vooruit.
0: Doen we.
2: Vooruit.
0: Donderdag 8 oktober was het. En het was de dag dat in de ontbijttafel onze eigen Sjoerd een klein cadeautje kreeg. Voor het Sjalenproject moest hij namelijk 60 kilo wol naar een kaarderij brengen in Friesland. En de stank in zijn gezinsauto was zo erg dat hij de hele rit met zijn ramen open heeft moeten rijden. Nou, Pieter, Anne en Frank vonden dat toch wel zielig en wilden hem dus wat geven.
2: Ach ja, lekker. Oh ja, het is een autoparfummetje.
3: Ja. Ja, want dan ruikt je auto, straks je snijdt die autoparfum. Ja, en het schapenwol.
2: Oh, dan staat hij bij wolgeur.
0: Nee, dat was een grapje.
2: Oh, dat was een
0: wolgeur. Nee, natuurlijk niet.
2: Oh, sorry. Oh, wat ben ik toch
0: even. Nee, ik denk dat er iets stond als lavendel of vanille.
2: Ik denk dat het bestaat.
0: Er bestaat toch geen parfum met wolgeur?
2: Nee, dat is ook zo, sorry.
0: Ik vond trouwens wel de foto van Sjoerd Hilarius in zijn auto met al die wol achter hem. Ja. Die was wel heel briljant, die foto.
2: Ja, maar ik dacht ook gelijk, oh god, het moet gewassen worden voordat ik dat op mijn nek doe.
0: Blech. En die kinderen moeten daar ook nog in zitten. Dus ja, nou, het is wel hard voor de zaak dat hij dat er allemaal voor over heeft.
2: Lieve Sjoerd, zeker.
0: Ja, absoluut. Hey, het was ook de dag dat June en Maarten weer pimpampet speelden. En tijdens een van de vragen deed Maarten een wel heel persoonlijke onthulling.
4: Oké, vraag nummer 3.
5: Ja, de knieblessure van mijn schatje Ajax-speler Casper Dolberg. Ja, dat is mijn favoriet.
4: Ja,
5: gek op Casper Dolberg. Halleluja, wat een benen.
2: Casper Dolberg?
0: Een voetballer.
2: Ja, ik moet hem even googlen. Even Casper Dolberg.
0: Ja, dat is dus het schatje van Maarten, althans. Hè? Om maar te kijken.
2: Nou,
0: ja, dat is jou, de smaak van Maarten. Nou, het is best een. Nou, het is toch een hele knappe. En het ging vooral om de benen, begrijp ik.
2: Het
0: toch?
2: Het is prima.
4: Het is prima.
0: Ik vind toch niet heel enthousiast klinken. Het is prima.
2: Iedereen zo zijn smaak.
0: Nou, dat is zeker ook weer waar, jammer. Goed, straks barst het televisierringgala weer los. In Carré is dat vanavond. En een van de genomineerden is de bondgenote. Nou, voor wie het niet gezien heeft, live op tv gaat een van de deelnemers vreemd. We spraken entertainmentdeskundige Jordi Versteegde van de Telegraaf. En hij heeft alvast een heerlijk tv-moment in gedachten.
6: Anouk en Diederik waren dat. Hè. Die komen vandaag in een zwarte jurk en een pak over de loper, heb ik al gezien. Ja, wat ik hoop eigenlijk als bondgenoten vindt, is dat Max, dat is zeg maar de ex van die Anouk, die thuis heeft moeten toekijken, dat die de ring mag uitreiken. Dat zou toch wel zijn.
0: Ja. Hij heeft er goed over nagedacht. Dat vind ik wel grappig.
2: Als dat zo is.
0: Ja, dan wordt het wat. Ik denk dat veel mensen gaan kijken vanavond. Alleen al om te checken hoe dat gaat.
2: 100.000%.
0: Leuk. Nou, dat is allemaal vanavond. Maar ik zou zeggen, laat die tv nog even uit. Want je kunt lekker gaan luisteren naar Over de Top.
2: Ja, en dat is tot 9 uur. Dus om 9 uur kan die televisie aan.
0: Is het?
2: Dan is het gala pas. Ja, we gaan het hebben over uitvindingen vanavond.
0: Oh.
2: De beste uitvindingen passeren de revue.
0: Ja.
2: We hebben er ongelooflijk veel zin in. Want het is weer een lijst. Ja. Oh, jongens.
0: Wat vind jij de beste uitvinding ooit? Ooit gedaan?
2: Het
0: beste
2: bed.
0: Uitvinding?
2: Het bed, denk ik.
0: Het bed. Ja, is dat een uitvinding? Weet ik niet. Mensen sliepen altijd wel ergens op. Ik vind de auto eigenlijk echt een hele fijne uitvinding als je het doet.
2: Ja. Ja.
0: Oké, daar gaan we het niet weer over hebben. Maar ik vind ook de wasmachine heel fijn.
2: Oh.
0: Dat ik niet 5 keer in de week boven zo'n tobbe hoef te staan.
2: De vaatwasmachine.
0: Ook. Oh.
2: Och, nou
0: heel veel

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van deze.
0: Nummer 777.
2: Nummer 889.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
2: Nummer 11.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2. Everybody's
1: talking at me. De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
8: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
9: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
11: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
12: Ik ben Greet.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Over de top met Jelmer Vlot en...

0: Ja, door de uitvinding van de televisie zijn wij radiomensen natuurlijk al lang geen sterren meer. Het zijn de Buggles met Video Killed the Radio Star.
1: En wat nou als je live op tv bent terwijl je radio maakt?
0: Dan wel.
1: Zoals wij.
2: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
3: Over de top.
2: Over de top.
1: Welkom, lieve mensen, bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
0: Ja, en deze hele week worden de genomineerden bekendgemaakt van de Nobelprijzen. De prijzen eren mensen en organisaties die iets goeds hebben gedaan op het gebied van wetenschap en de mensheid.
1: Ja, en daarom draaien wij de hele avond liedjes met een wetenschappelijke uitvinding in de titel. Nou, eigenlijk alles wat ooit ontstaan is, is een uitvinding, tenminste op natuur na.
0: Ja.
1: Toch, eigenlijk? Best wel.
0: Jij zegt het.
1: We hebben veel keuze, laat ik het daarop houden. Heb ik gelijk een vraag? Eigenlijk stelde Patricia hem net ook al, maar wat vind jij de beste uitvinding die ooit gedaan is?
0: Ja, het zal je niks verbazen, maar dat is toch echt botox. Ik ben zo blij met botox. Ik denk dat ik niks waard was zonder botox. Ja, het is echt waar.
1: Is dat de allerbeste uitvinding alle uitvindingen die je kan kiezen?
0: Absoluut. Ik denk zo'n 3 weken geleden zei iemand tegen mij, u, toen ik een drankje ging bestellen. Die zei, wat wilt u? Ik zeg, u, pardon. Ik gelijk mijn dokter opbellen, de botoxboer. Ik zeg, heb je plek voor me? Nou, dat had ze gelukkig. En ik kon gelijk geprikt worden. En nu, de hele mimiek in mijn hele gezicht is weg.
1: Ja, maar mag ik daar ook wat over zeggen? Ga je misschien niet leuk vinden, maar...
0: Nee, dan niet.
1: Ik vind het niet altijd dat mensen met die botox gebruiken er per se jonger door lijken.
0: Oh, oké, maar je had mij eens moeten zien zonder die botox. Dan was
1: ik heb het niet per se over jou. Ik heb het gewoon even over de sterren, de mensen die dit gebruiken.
0: Oh,
1: het algemeen.
0: Ja, nee, maar je slaan door.
1: Snap je?
0: Nou ja, maar kijk, weet je wat het is? Als je een beetje in de kreukels ligt en dan bibbidi-babbidi-boom, paar spuitjes erin. Je bent zo glad als een aal.
1: Doe nog eens even, met je kop.
0: En dat heb ik niet.
1: Doe eens.
0: Ja, dat
1: doe het. Oh, wow, het is echt niet, hè? Jeetje.
0: Ja, je ziet niks.
1: Hoeveel milligram gaat erin?
0: Nou, dat weet ik niet, maar ze komt dan bij me en dan zegt ze, ja, je wil natuurlijk nog wel een beetje mimiek. Ik zeg zo, nee, spaart me helemaal vol, ik wil niks, geen mimiek meer.
1: Mag ook wat kosten dan?
0: Ja, het is
1: hartstikke duur, dat spul.
0: Maar dan heb je ook wat.
1: Wat heb je voor de laatste keer afgerekend, zeg het?
0: 200 nog wat euro, dat valt wel
1: mee. Oh,
0: ja.
1: Prima.
0: Ik heb een vriendenprijsje, ze kennen mij inmiddels.
1: Oh, wat lekker voor jou.
0: En jij dan, wat vind jij de beste uitvinding die ooit gedaan is?
1: Nou, ik heb er nog wel eventjes wat langer over nagedacht. Ik denk de snorkel.
0: De snorkel? Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ik heb weer... Sorry.
0: Oké.
1: Okay. Totaal iets anders. Nee, ja, ik heb weer gesnorkeld tijdens mijn vakantie. En ik voel me daar het lekkerst. Zo een beetje onder het wateroppervlak. Dus voor mij is de beste uitvinding die ooit gedaan is de snorkel. Dan kan ik lekker tussen de vissen zitten.
0: Ja, nee, het is eigenlijk een hele mooie uitvinding. Want het is heel simpel. Het is gewoon een buisje. Maar, maar ik kan er van alles mee.
1: Kom er maar eens op.
0: Precies.
1: Kom maar
0: dat is
1: eens
0: vaak,
1: op
0: hè?
1: Dat idee. Nou, je mag erover meepraten, meedenken. Het mag zo gek zijn als dat je zelf wil. Met een appje, een belletje of een spraakmemo via 088-850-5152.
0: Ja, een paard en wagen zijn ervoor ingeruild. En we scheuren er de hele wereld mee over. Het is Tracy Chapman met het prachtige Fast Car.

heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: De dijk doet liever het licht uit. Snelle, die doet het lichtje graag aan. Laat het licht aan, hoor je op plek 18.
1: NH.
2: Over
3: de top.
4: De hele avond zetten we de wetenschap in het zonnetje. Want dankzij allerlei slimme koppen kunnen we telefoneren, naar de maan, autorijden en natuurlijk naar de radio luisteren. Je denkt wel eens, alles moet toch wel uitgevonden zijn, maar niets is minder waar. Wetenschapsjournalist en programmamaker Rod van Hattem, een hele goede avond.
5: Ja, goede avond, hallo.
4: Hey, hallo. Ja, ineens was daar, ik denk vorig jaar, anderhalf jaar geleden, was daar AI. Hoe kan het dat zoiets ineens helemaal zo'n grote rol is gaan spelen in eigenlijk al onze levens?
5: Ja, heeft een hele tijd geleden al is dat begonnen, dat idee van dat computers mogelijkerwijs intelligent gedrag zouden kunnen gaan vertonen, of in ieder geval onze intelligentie zouden kunnen evenaren. Ongelooflijk veel geld in is gestoken om dat verder door te ontwikkelen. En dat die en

0: houden. Wat
1: maar gelukkig.
2: Of juist niet gelukkig. Ja, mensen laten niet gelukkig, zich niet nee, altijd precies. Van de beste kant zien.
0: Oh, ja. Nee, ja. Dat bedoel ik ook. Zoals de waard is vertrouwd tussen gasten, zeg ik altijd maar. Weet je, wij doen ook hele rare dingen. Ja, en als wij hele rare dingen met die AI gaan doen, ja, dan kan het van alles uit voortkomen. En dan kan je zeggen, het is de schuld van de AI. Of is het gewoon onze eigen schuld.
1: Oh, ik word er helemaal bang van. Een stuk positiever is een andere uitvinding waar zelfs een Brabants bedrijf aan meewerkt, heb ik gelezen onlangs. De vliegende auto. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, de Pel 4 die heeft net eigenlijk toestemming gekregen om te gebouwd te gaan worden en ook gebruikt te gaan worden. En dat is een auto met een soort helikopter achtig systeem, wat je op kan klappen. Dat ligt dan bovenop die auto. En nou, dat kan je dan uitklappen en daar kan je ermee vliegen. Die auto die kan zo'n 180 km per uur. En dat vliegtuig, of die helikopter vliegtuig, kan ook zo'n 180 km per uur.
2: Nu is mijn glas denk ik vandaag een beetje half leeg. Het spijt me ontzettend. Maar ik heb hier ook allemaal vragen bij. Want als er nou honderden helikopters tegelijkertijd in het luchtruim gaan vliegen.
1: Geen file meer. Probleem opgelost.
2: Nou, ik denk alleen maar. Maar ik bedoel, het is al een godswonder dat al die vliegtuigen boven niet allemaal tegen elkaar aanbotsen. Als wij met z'n allen, gaat toch niet goed, of wel?
0: Nou ja, dat is ook alweer zo'n oude droom, hè? Een soort snelwegen door de lucht ongeveer. Dat bestond al in het begin van de vorige eeuw ongeveer. In de eerste films komt dat al voor. Ja, dat is iets waar je moet afvragen of je dat moet willen. Het moet heel goed gecoördineerd worden. Nou, de kans is groot, want ik weet dat ze in bijvoorbeeld hier in Europa zijn. Is er eigenlijk ook al mee bezig om het goedgekeurd te krijgen. Benidorm was er zelfs mee bezig. Ja. Dus de kans dat je dit soort dingen, dus die vliegende auto's, vliegende personal drones, personal flying vehicles, geef het de naam, in ieder geval dat die gaan komen, is niet heel onwaarschijnlijk. Oh, ik denk dat wel van belang is dat ze echt stil zijn, want anders word je gek, volgens mij.
1: En even terug met de voetjes op de vloer. Daar ben ik namelijk graag.
0: Okay.
1: En een persoonlijke vraag waar ik heel erg naar uitkijk is zo'n robot die gewoon voor jou gaat dweilen en de was gaat doen. Hoe groot is die kans?
0: Nou, die kans is niet onwaarschijnlijk, want er wordt op dit moment wordt er echt heel veel geld gestoken. Kijk, net als dat er heel veel geld in AI is gestoken, zie je dat bij China en de Verenigde Staten ook een soort robotoorlog aan het voeren zijn. Want zoals ze bedoelen, bedoel ik niet dat ze tegen elkaar vechten, maar wel tegen elkaar aan het opbieden zijn met hun robots.
1: Ja.
0: In China zie je dat er gewoon robot-hardloopwedstrijden zijn, op echt allerlei marathons en dat soort dingen. Ze zijn dus echt veel geld aan het stoppen. En dat heeft de reden dat bijvoorbeeld die één-kind-politiek die er ooit was in China, hè, waardoor er gewoon echt best wel te weinig Chinezen geboren werden. Ja. En er een hoge verouderingsgraad is. Mm-hmm. Daar heb je op een gegeven moment, en dat zie je in Japan eigenlijk ook al, en Japanners houden ook heel erg van robots, daar zie je dat je eigenlijk zorgpersoneel tekort komt. Dus daar zouden die robots in eerste instantie ingezet kunnen worden.
2: Maar nou, mag ik dan nog een klein stapje verder gaan? Want ik bedoel, je vloer dweilen is natuurlijk hartstikke enig. Maar we zitten ook met een soort collectief relatieprobleem. Hoe lang gaat het duren voordat we getrouwd zijn met robots?
1: Nou, nooit, toch?
0: Nou, dat weet ik niet of nooit het juiste antwoord is.
2: Ik denk dat gaat gebeuren,
1: toch? Ik was helemaal bang. Ik had er zoveel zin in dit gesprek, maar we krijgen een oorlog. We krijgen vliegende drones en trouwen met robots.
0: Trouwen met robots. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. Dat klinkt misschien heel gek, maar wij doen wat gekkere dingen natuurlijk. En we vinden onszelf gaan we ook half mechaniseren. We gaan verliefd worden op AI chatbots, wat er nu gebeurt, weet je. Dus in wezen kan je zeggen, wat wil je van de liefde? Ja, ik wil dat iemand aardig voor je is.
2: Aandacht.
0: Dat je samen leuke dingen kan doen.
2: Ja, ik heb al gelezen dat mensen verliefd zijn geworden op ChatGPT.
0: Ja, dus, bijvoorbeeld.
1: Dat kan. Maar goed, het oog wil ook wat. En ik moet de eerste nog tegenkomen, die valt op een metaalgezicht. Dus wie weet ooit.
0: Nou, ik moet niet de eerste tegenkomen. Kijk eens hoeveel mensen er verliefd zijn op een auto.
2: Dat is waar.
1: Ja, dat is waar.
2: Rob, nou, het is wel enig om eventjes met je gesproken te hebben. Ik denk dat we je vaker gaan bellen. Bij de eerste verliefdheid op een robot, dan weten we wie we moeten bellen.
0: Dan weet je wie we moeten hebben.
2: Maarten is inmiddels lichtelijk depressief geworden. Maar ik heb daar een oplossing voor. Ik heb een oplossing voor de depressiviteit, want dat is namelijk ABBA. Rob, we bedanken je en wij gaan nu naar de telefonische uitvinding. Dit is ABBA met Ring Ring.

0: alle technologische ontwikkelingen, uitvindingen op één hoop dankzij Milo. Ja, deze beste man die klinkt zo lekker internationaal, maar hij komt gewoon uit België.
1: De kaarten van Maarten.
2: Ja, de kaarten van Maarten, dat klopt als een bus. Want in dit programma staan we niet alleen maar stil bij het hier en nu, maar kijken we ook naar dat wat komen gaat. En kijken we dus in de toekomst.
0: Ja, maar voordat jij begint...
2: Ja.
0: Ja, dit doe ik namelijk nooit, omdat het ook volgens mij nooit is voorgekomen. Maar ik wil je wel heel graag een compliment geven.
2: Oh.
0: Vorige week heb jij een kaart gelegd voor het programma Kassa. Die zijn vanavond genomineerd voor die grote ding, hè, wat om 9:00 s'avonds gaat beginnen.
2: Ja.
0: En toen zei je, want ze hebben nogal te maken met bezuinigingen, moeten waarschijnlijk een boeken, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja.
0: En jij hebt toen een kaart gelegd en die kaart voorspelde, het gaat allemaal goed komen met het beste programma.
2: Ja.
0: Vandaag is duidelijk geworden dat ze een doorstart gaan doen.
2: Waarom zeg je dit allemaal vol verbazing?
0: Nou...
2: Jij twijfelt aan mijn talent.
0: Nou, nee, jouw talent heeft meermaals al laten zien dat het niet een ongelooflijk talent is. Dat eigenlijk alles wat jij voorspelt aan het verkeerde eind is. Dus ik wil nu toch wel een keer de complimenten geven. Ja, je hebt het toch goed voorspeld.
2: Dank je wel.
0: Dus chapeau.
2: Eindelijk ben je over de brug. Het duurde even bijna een jaar, maar we zijn er. Nou, misschien ga ik hier ook wel gelijk in krijgen. Want... Ik trek natuurlijk een kaart, omdat we vandaag bezig zijn met allerlei uitvindingen. We hadden het net ook over met Rob van Hattem. Ja, AI, we ontkomen er niet meer aan. Maar wat gaat die toekomst ons nou brengen, AI? Gaat het de goede kant om of niet? AI heb ik de kaart getrokken, de kluizenaar.
0: Ja, kan niet goed zijn.
2: Nou ja, op deze kaart staat een oude man die helemaal alleen staat op een berg met een lantaarn in zijn hand. En hij zoekt letterlijk naar inzicht en wijsheid. Ja, en dat zegt natuurlijk iets over die toekomst van AI. Want na al het gemak krijgen we misschien wel niet genoeg van al die machines. En denken we misschien wel, weet je wat, we gaan weer een beetje terug naar vroeger. We gaan weer
0: terug naar de stoomtrein.
2: Op onszelf. Oh. En we gaan dingen zelf maken. Dus we gaan juist terug naar de echtheid.
0: Is het werkelijk?
2: Ja, gelukkig duurt dat nog heel veel jaren voordat je dat
0: ik kan zeggen.
2: Klopt of niet?
0: Ik weet niet wat, ik weet niet wat jij dan ik allemaal gaat doen. Ga jij dan weer met de hand wassen? Ga jij weer... Hè?
2: Ja, ik wel. We gaan weer helemaal terug naar de basis. Ja, we gaan door. Dit weekend is er namelijk ook een woonprotest op de Dam. Dat is aanstaande zaterdag. Heeft alles te maken met natuurlijk het woningtekort. En ook daar heb ik een kaart voor getrokken. Want hoe gaat die toekomst van het woningtekort eruit zien? Daarvoor heb ik de kaart getrokken, de twee van pentakels. En okay. Daar zien we een man. En die houdt dus die twee pentakels in de lucht. Dat zijn een beetje munten. Ja, alsof hij moeite genoeg heeft om de boel een beetje draaiend te houden. Hij is er een beetje aan balanceren met die twee munten. Wat dus betekent dat het woningtekort niet zo 1, 2, 3 opgelost wordt. Dat zegt deze kaart ook. Van het komt geen verandering.
0: Mm.
2: Dat betekent dus dat jij en ik misschien wel samen op een appartementje moeten gaan zitten. Over een paar jaar. Lijkt je dat wat?
0: Ik heb een appartementje.
2: Ja, maar met mij erbij.
0: Oh, nee. Oh, nee, schat. Het lijkt me verschrikkelijk.
2: Met mij?
0: Ja.
2: Wat dan?
0: Nou, ik vind je fantastisch. Vind je heerlijk. Maar ik wil niet met je samenwonen.
2: Wat dan? Hoezo niet?
0: Nee.
2: Lekker samen in bed.
0: Oh, nee.
2: Een stapelbed. Jij boven, ik onder.
0: Oh, stapelbed. Oh, gelukkig.
2: Oké, nou, ik ga snel door naar de laatste. Want dit vind ik heel leuk. Ja, de kerstshows die beginnen dit weekend in alle tuincentra weer.
0: Ja, dat vind
2: weer.
0: Ik ook heel leuk.
2: Het is alweer zo ver.
0: Zie je wel, we lijken af en toe wel een beetje op.
2: Zie je wel. Ik heb ook al kerstmuziek geluisterd. Jij ook?
0: Nee, dat nog niet.
2: Oh, oké. Ik dus wel. Ik heb daarvoor getrokken, want ik wilde vooral weten, krijgen we een witte kerst? Dat vind ik altijd het belangrijkste. Daarvoor heb ik de kaart getrokken, de ster. En dat is een kaart die staat voor reinheid en voor puurheid. En de hemel is ook helder. En dat staat natuurlijk een beetje voor die sneeuw.
0: Voor die kou.
2: Ja, het is een beetje ver gezocht.
0: Ja, ik wou net zeggen, als een lucht helder is, hangt er geen sneeuwlucht.
2: Maar goed, we krijgen wel een mooie sterrenhemel. Dus ook wat.
0: Oké, fijn, dankjewel.
1: Van Maarten.

0: Het zijn de Dolly Dots met Radio. Ja, het is een wereldwijde hit, zelfs platina in Japan. Dat blijft toch bijzonder. Ja, zo bijzonder dat er zelfs binnenkort een musical komt van de Dots.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, vanaf april volgend jaar gaat het gebeuren. Ze toeren door het hele land. En deze week worden de genomineerden van de Nobelprijzen bekendgemaakt. En daarom dus die Radio en allerlei andere nummers met uitvindingen. Allemaal knappe koppen dus, en daarom draaien we deze liedjes.
1: Ja, en net de radio, maar nu de fotocamera. Ed Sheeran, die bracht er een ode aan in een van zijn liedjes. Hij was namelijk op wereldtournee, miste zijn schatje zo enorm erg. Had wat foto's in zijn achterzak gestopt en keek dan af en toe naar zijn snoetie. Het is Photograph.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ja, fotografie, fotocamera's. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat het allemaal ontwikkeld is. Misschien zijn we er een beetje in doorgeslagen, als je het mij vraagt.
2: Zeg jij dat nou?
1: Dat je nu naar ieder sporen moet kijken op van die sociale media, denk ik wel eens. Nou ja, ik weet niet of ik er helemaal zin in heb. Oh. En zo, nou, het is veel. Het zijn veel foto's die je per dag voorbij ziet komen. Goed, dat is mijn mening. Maar we vroegen je net, wat vind je de beste uitvinding die ooit is gedaan? Komt er veel leuks binnen, kan veel meer leuks bij. Via 088 58 51 52. Praat lekker met ons mee straks.
2: Ja, en voor de volgende plaat vraag ik jou thuis om een beetje vanuit een perspectief naar dit nummer te kijken. Dit nummer was trouwens namelijk een hit toen ik mijn huis aan het verbouwen was. Een grote hit. En ze zeggen wel eens, de beste relatietest is verbouwen.
1: Ja.
2: Dat was bij ons ook het geval.
1: Okay.
2: En dat was niet altijd koekenij. Dat was niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat ging ook wel eens mis.
1: Oh.
2: Want dan deed ik het weer niet goed. Of dan kreeg ik weer een taakje om te gaan poetsen. Terwijl hij stond te boren. Toen dacht ik wil ook boren. Nou ja, we hadden dus wel eens een beetje bonje thuis. En dan was dit nummer het nummer wat ik in mijn hoofd had. En jou thuis vraag ik dat ook. Luister eens naar dit nummer vanuit dat perspectief.
1: Oh, wat moeilijk. Nou, ik ga mijn best doen, lieve Maarten.
2: Het is Fleming met paracetamol, want ook dat is een uitvinding.
0: Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou.

0: Nou ja, loslaten heb ik uiteindelijk niet gedaan hoor. We zijn nog heel gelukkig samen.
1: Ik heb wel gelijk een beeld.
0: Ja, het is Fleming met paracetamol. Ja, enorm populair medicijn natuurlijk. Maar toen het in 1878 uitgevonden werd, was niet iedereen meteen verkocht. Had alles te maken met een bizarre bijwerking. Sommige gebruikers kregen namelijk een blauwe huidskleur. En zo zijn de slurven ontstaan. Nee hoor. Sorry. Nee, dat is niet waar. Gelukkig is het opgelost en kunnen we niet meer zonder.
1: Oh, wat een stomme grap, sorry hoor. Jezus. We vroegen je net, wat vind jij de beste uitvinding die ooit is gedaan? Annette, die stuurt make-up, een beetje mascara en foundation. Die doet wonderen.
0: Ja, en Remco Dan, die zegt, ja, er is veel commentaar op, maar ik ben gek op ChatGPT.
1: Oh, dat begrijp ik wel. We hadden vriendin van de show. Hebben we aan de lijn. Anja, goedenavond. Hallo, hallo, lekker, lekker. We zitten lekker in de loop. Wat is jouw favoriete uitvinding ooit?
0: Oh,
1: oh ja, nee, ik ben helemaal met je eens. Dankjewel, Anja.
0: De badkuip.
1: Roland stuurt alles wat de medische wereld heeft uitgevonden. En James die zegt nog staal. Een onderschatte uitvinding wat mij betreft.
0: Ja, en toch om even terug te komen op Anja. Anja had namelijk wel een hele goede uitvinding, die ze appte. Ze zei namelijk de wc. En daar ben ik ook hartstikke blij mee. Want stel je voor dat je het nog in de natuur had moeten doen.
1: Nee, zo, dat is helemaal waar. Onze verslaggever Sef, die hebben we eventjes op een pad gestuurd. Sef de Rijk, die ging de straat op en vroeg aan Noord-Hollanders, nou, wat is nou jouw favoriete uitvinding?
2: Ik vind de beste uitvinding gesneden brood. Het maakt tosti's maken zoveel makkelijker. En wie houdt er nou niet van een goede tosti?
3: Ik denk toch wel de televisie. Vooral ook omdat het eigenlijk mijn hobby is om televisie te kijken.
4: Koptelefoons of oortjes. Omdat je jezelf kan afblokkeren van de mensheid als je bijvoorbeeld overprikkeling hebt. Of als je gewoon even geen zin in mensen hebt.
5: Oeh, waarom vind ik gesneden brood de beste uitvinding? Nou ja, kijk, je moet natuurlijk elke ochtend moet je natuurlijk je brood mee kunnen nemen voor de lunch. En dan is het wel heel fijn dat je het niet zelf hoeft te snijden.
6: Ik zou zeggen mijn telefoon. Ook zeggen de ouderen, het is ook weer niet goed voor hun, omdat het soort verslavend is.
7: Ja, mijn koptelefoon.
8: Is er een uitvinding die je helemaal niet handig vindt? AI. Oh ja, stofzuigers. Ze zijn veel te luid. En ik haat ze.
9: De fatbike misschien. Omdat ik al meerdere keren aan ben gereden door fatbikers. Omdat het eigenlijk een brommer is waar kinderen van 12 op zitten. Dus dat vind ik wel gevaarlijk.
10: Elke uitvinding is er eentje. Of die nou gebruikt wordt of niet.
5: Of er in de toekomst nog een betere uitvinding komt, dat denk ik niet. Nee, ik denk heel veel verder dan het gesneden brood zullen we denk ik niet komen.
1: Verder dan het gesneden brood?
0: Ja, en het gesneden brood is populair. Want het werd door meerdere mensen gezegd. Ik zei tegen Sef, was dat nou een stel of zo, die allebei hetzelfde antwoord gaf, zegt nee, dit zijn uitzonderlijk twee mensen van elkaar die dus heel blij zijn met het gesneden brood. Ik vond het ook bijzonder.
1: Nou ja, ik moet wel zeggen, als je me ergens gelukkig mee maakt, is het brood.
0: Ja,
1: brood en kaas.
0: Tosti, heerlijk. Ja, stel je voor, je moet het zelf
1: waar ik ook heel blij mee ben.
0: Nou,
1: met fiets.

0: Sorry, tot de laatste pianoklank. Oh.
1: Hou je droog.
0: Nou, ik ben zo blij dat zij op een dag het levenslicht heeft gezien.
1: Ja, zij is goed, zeker, absoluut.
0: Zij is heel erg goed. Ja, het was Lana Del Rey met videogames. Ja, misschien weet je het nog wel. Vroeger begon het allemaal met Pac-Man en Tetris. Allemaal van die hele leuke spelletjes met 100.000 megapixels. Ik speel tegenwoordig, trouwens, heel erg GTA. Vind het enig. Ben me helemaal ontpopt tot gamer.
1: Okay.
0: En het is fantastisch, maar daar is alles levensecht.
1: Ja, voor de mensen die niet weten, dan moet je rondrijden in auto's en iedereen doodschieten, toch? Ja. Kapot knallen.
0: Ja, het is allemaal niet heel erg lieflijk. Maar ik dacht, nou, als ik het hier doe, dan word ik niet gearresteerd.
1: Doe je het echt?
0: Ja, dan doe ik het niet. Dat doe ik het niet echt. Dat is toch fijn. Straks komt deze voorbij.

0: En een uitvinding waarvan ik nooit zou snappen hoe die nou precies werkt, dat is de radar. Wel weet ik dat de Golden Earring het heeft gebruikt als metafoor voor hun grootste hit. In het nummer wordt het trouwens in de tekst verwezen nog naar zangeres Brenda Lee. En nooit was duidelijk waarom, totdat Barry Hay het antwoord gaf.
1: Brenda Lee is gewoon... Dat was een favoriete zangeres van mijn moeder. En dit heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Dit soort dingen hoorde ik gewoon als ik uit school kwam. Ze had mijn moeder dit opstaan. Zat ze met een peuk op de bank. Een glaasje wijn. En dat vond ik al, ik vond dit te gek.
2: Zat ze met een peuk op de bank.
0: Ja, mooi toch?
2: Wel een glaasje wijn.
0: Ja. Normaal is het bij de radio een soort van kunst, hè, om een intro vol te praten. Maar met een intro van 47 seconden gaan mij dat niet lukken. Het is de Golden Earring met Radar Love.
2: Mag ook niet met dit intro. Dit is zo mooi.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top met Jelmer Vlot en...

0: altijd benieuwd hoe ze dit nou heeft ingezongen. Dat is zo erotisch.
1: Met een microfoon.
0: Nou ja, het klinkt hartstikke Duits, maar het is een Franse uitvinding, die luchtballon. Nee, nou hoorde je.
2: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
3: Over de top.
2: Over de top.
0: Welkom bij Over de Top. Ja, opnieuw is het de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
1: Deze hele week worden de genomineerden bekendgemaakt van de Nobelprijzen. De prijzen die eremensen en organisaties die iets goeds hebben gedaan op het gebied van wetenschap en de mensheid. En daarom dachten wij hier bij Over de Top, weet je wat? We zetten de beste uitvindingen op een rijtje. Ik vind het eigenlijk best wel een soort van enig idee.
0: Ja, absoluut, zeker. Leuk wij in ieder geval wel, ja. De mensen thuis ook, hoop ik. Jij vroeg mij net vooral van, wat vind jij nou de beste uitvinding die er ooit is gedaan?
1: Ja.
0: Nou wil ik aan jou vooral vragen, wat is nou een uitvinding die er nog niet is, maar waarvan je zou willen dat die er snel komt?
1: Nou, ik zat net eventjes te bakkeleien met mezelf. En ik kom eigenlijk op iets neer wat ik eigenlijk net ook heb gezegd. Want ik zei net, de beste uitvinding is de snorkel. En dan vind ik de beste uitvinding die nog moet komen is een mens met kieuwen. Ik zou heel graag kieuwen willen hebben. Maar toen dacht ik, misschien lijkt dat...
0: Jij wil kieuwen?
1: Ik wil kieuwen. Kan ik gewoon... Zo...
0: Wat moet je met kieuwen? Want jij zit zoveel in het water.
1: Nee, ja, dan wel natuurlijk.
0: Oké. Wat ben je... Van alles wat je kan bedenken, wil jij kieuwen?
1: Ik wil kieuwen.
0: Oké, ik wil wel even een paar sneetjes maken. Met alle liefde.
1: Maar ik dacht, misschien lijkt dat een beetje te veel op elkaar. Dus dan wil ik vleugeltjes.
0: Nee, maar ik snap je wel. Je wil die snorkel, daar ben je blij mee. Maar je wil meer in het leven. Dat is ambitieus. Ja.
1: Nou, dankjewel. Mooi, ik ben zo blij idee. Dat je me altijd begrijpt. En jij?
0: Nou, gisteren, wij hebben sinds dit weekend een slow cooker. Dat is heel fijn, dan kun je allemaal dingen ingooien. En dan krijg je gewoon de deur uit. 6 uur later staat er gewoon een heerlijk stoofpotje voor je op tafel.
1: 6 uur?
0: Ja, dan moet 6 uur sudderen, want dan gaan lekker die smaken erin en zo. Dus, wat was mijn taak gisteren om dat te doen? Dus ik heb gisterochtend nog een beetje een uitje gesneden, knoflook, kip erin. Nou, vanaf een beetje kruiden en bouillon ging erin. En ik kom thuis, want dan moest 6 uur staan. Dus na het werk kom ik thuis. En ik denk, wat ruikt het hier raar? Ik kom die keuken in, heel die pan zwart.
1: Oh, nee.
0: Helemaal aangekookt, helemaal uitgedroogd. Ook die hele bouillon, er was niks meer van over. Ik denk, hoe kan dit nou?
1: Oh.
0: Nou, Jeroen thuis. Ik zeg nog tegen Jeroen, er klopt niks van dat ding met die uren. Dus hij zegt, weet je wat jij hebt gedaan? Jij hebt gewoon in die metalen bak heb je alles gegooid. Maar er moest blijkbaar ook nog een pan op.
1: Oh, nee, en daar moet ook het niet in bedacht.
0: Die bak. Zie je wel. Nou ja, er stond letterlijk op die bak, do not cook in this. En er zaten schroeven in.
1: Ja, jij had het een beetje vergist met de airfryer.
0: Ja, nou ja, ik wist gewoon überhaupt niet dat er zo'n pan was. Dus wat ik wil is een slow cooker waar je niet een pan in en uit moet zetten. Want het ging bijna mis. Ik had bijna geen huis meer.
1: Nou, ik moet zeggen, dit is haalbaar. Jeetje, wat ben je aan het fantaseren. Goed, fantaseer lekker met ons mee. Een appje, een belletje, een spraakmemo 088 58 51 52. Mag zo gek of normaal als je zelf wil. Wat zou je dus nog willen dat uitgevonden wordt? Nou, nu ga ik iets vertellen, lieve Maarten. Ik ben zo blij dat ik dit heb op te duikelen. We gaan namelijk richting Noord-Hollandse uitvinding.
0: Oh.
1: Ik wist het niet. Tussen 1620 en 1624 vond de Alkmaarse Cornelis Drebbel de eerste werkende onderzeeboot uit.
0: Nee.
1: Wist jij het, wist ik het?
0: Nou, ik niet.
1: Een Noord-Hollandse uitvinding dus, die onderzeeboot. Nou, dit zijn de Beatles met Yellow Submarine.

Hastane hebben.

0: volledig uit het straatbeeld verdwenen. Het is de payphone, het was Maroon 5 uit Amerika. En de uitvinding van de payphone komt ook uit Amerika.
1: NH over de top.
2: Over de top.
0: Ja, we gaan het eens even hebben over Hollands Glorie. Een muzikale uitvinding in de vorm van twee mannen, Akda en de Munnik. Ontstond in 1989 alweer. En heel bijzonder, want heel toevallig staan ze vanavond, morgen en overmorgen in de Ziggo Dome. Ik bedoel, doe dat maar eens. Na al die jaren nog steeds 3 keer de Ziggo Dome uitverkopen.
3: Ja, dat is best een plekje.
0: Ja, precies. En nou kenden de mensen natuurlijk Anne van de ontbijttafel. Anne Brachten. Ja. Iedere ochtend is ze te horen natuurlijk bij ons op de zender. En op dit moment is zij daar dus. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar morgen wat over gaat vertellen.
3: Ik denk dat ze het hartstikke leuk heeft bij het duo.
0: Ja, zeker. Nou, over dat duo gesproken. Aan het begin van hun carrière moesten ze opeens optreden op de Dam in Amsterdam. En dat ging zo.
4: We moesten op de Dam spelen. Ik weet niet wat het was.
5: Uitmarkt.
4: Ja. En wij stonden in het nieuwe café wat in de kerk zit te kijken. En Karin Bloemen was net geweest. En de hele Dam stroomt leeg. En ik zeg tegen haar, zie je wel, dit slaat nergens op. Dit, ja, ze Paul, komt wel goed. En Karin Bloemen kwam achter ons staan. Is de Dam leeg? Ja, de Dam is leeg, ja. En wij dachten, oh man. Dus, toen heb ik eigenlijk alleen maar op het toilet gezeten.

0: hebben we echt iets heel moois en groots. En allemaal 4-sterren recensies en dat soort dingen. Mm-hmm. En om dat te bewaren is het eigenlijk wel verstandig om er na 20 jaar gewoon mee op te houden en iets anders te gaan doen.
1: Ja, 20 jaar, maar op een gegeven moment raakt het geld op. Nee, ik weet het niet. Zoals bij veel groepen leeft de scheiding niet voor eeuwig. In 2023 besloten ze toch weer door te gaan. Daarom staan ze natuurlijk vanavond ook weer in die Ziggo Dome. En begin dit jaar kwam er een remake op hun oudere hit Kapitein deel 2. Ze hadden de Ronnie Flex voor uitgenodigd. Ja, ze wilde het een beetje opspijzen en ze wilde het ook een beetje naar de tijd van nu brengen. Nou, luister naar haar zelf. Het is CD van mij.
2: Oh,

0: misschien wel het liedje wat ik het allermooiste ter wereld vind. Het is Donna Summer met On The Radio.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: We zijn nog steeds bezig met een ode aan de mooiste uitvindingen. Allemaal te maken met de Nobelprijzen die deze week... nou, eigenlijk worden eigenlijk de nominaties van de Nobelprijzen, moet ik zeggen. Die zijn vaak voor de beste innovaties. Dus heb ik een lesje voorbereid. Een Nobelprijswinnend lesje, kan ik wel zeggen. En ik vraag altijd heel erg netjes... heb je pen en papier erbij, kladblok klaar?
0: Ja, zeker. Ik ben er klaar voor. Ik ben benieuwd.
2: Ik hoop iedereen die nu met het oor aan de radio hangt ook. Want het is weer goed. Het is zo ongelooflijk goed dat ik allemaal weer heb voorbereid.
0: Bescheiden als die is.
2: Les nummer 1. De eerste wekker kon je maar op één tijdstip zetten. En dan mag jij even raden welk tijdstip dat dan is.
0: Ik denk dat het een strikvraag is en dat het een haan is die om 5:30 kraait, bijvoorbeeld. Nee. Nee, je bedoelt echt een wekker? Nou, dan weet ik het niet.
2: 4:00 s'nachts.
0: Oh.
2: Dat is niet echt handig.
0: Nou, dat wordt veel gebruikt.
2: Nee. De magnetron die ontstond dankzij een gesmolten chocoladereep. Ja, Percy Spencer die was een beetje aan het experimenteren met radarapparatuur. En daarnaast lag een chocoladereep. En op een gegeven moment zag hij dat die chocoladereep aan het smelten was. En toen dacht hij, oh, hier moet mee aan de slag.
0: Oh, wat grappig. Vriendinnen van mijn zus hebben ooit een telefoon, huistelefoon, in de magnetron gedaan. En dan moest mijn zus raden wat er in de magnetron zat. Of waar de telefoon was op dat moment. Dat was een soort spelletje. Toen is die magnetron ontploft. Ja, nu is het grappig, toen niet.
2: Had ze hem ook die magnetron aangezet dan?
0: Ja, dan moest mijn zus raden van waar is de telefoon? Waar hebben we de telefoon verstopt of neergelegd?
2: Hoe oud waren ze?
0: Vorige week? Nee, 12 of zo.
2: Oh, oké, gelukkig. Oh, dat is inderdaad niet zo slim. Goed, de eerste computermuis, die was van hout.
0: Van hout?
2: Ja, het werkt allemaal niet zo goed. De naam computer bestond al voordat computers bestonden. Ja, het is eigenlijk best een beetje een gek verhaal. Een computer was namelijk een persoon die berekeningen uitvoerde. Het was dus geen ding, het was een beroep.
0: Oh,
2: ja,
0: dus de computer is vernoemd naar de computer.
2: Ja, je was computer.
0: Oh, wat grappig.
2: Grappig, hè?
0: Ja.
2: De frisbee die begon ooit als taartvorm. Ja, studenten die gooiden lekker met een metalen taartvormen ding. En toen dachten ze op een gegeven moment... oh, en toen maakten ze de Frisbee Pie Company. En daaruit ontstond uiteindelijk het idee voor die vliegende schijf.
0: Oké. Okay.
2: Snap je het? Nee, hè?
0: Nee, ik snap het niet, maar maakt niet uit. Ik geloof je gelijk.
2: De pacemaker die kwam voort uit een fout. Ja, in 1956 werd er per ongeluk een verkeerd elektronisch onderdeel. Dit moet ik goed zeggen. Ja, die werd... nou ja, weet niet precies. Iets met een puls.
0: Oh ja. Ja, de puls is de hartslag.
2: Ja, ik snap dit zelf ook niet. Ik heb dit een beetje verkeerd opgeschreven. Nou goed, de pacemaker kwam voort uit een fout. Ik weet het ook af en toe niet meer. De eerste webcam die was gericht op een koffiepot. Ja, onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge die hadden een camera gezet op een koffiepot, zodat mensen op een computer konden zien of er nog koffie was.
0: Oh.
2: En toen dachten ze, oh, maar dit kan je ook voor andere dingen gebruiken. Nou, en zo werd dus de webcam ontdekt vanuit een koffiepot.
0: Wat leuk.
2: Ik vind het enig.
0: Jelmer, maar ik ben wel ergens achtergekomen en dat stelt me toch gerust. Dat jij gewoon een mens bent van vlees en bloed die ook af en toe er even niet uitkomt.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Toch geen robot.
2: Ja, dat heb je niet zo vaak. Welke uitvinding is zo... Het is een vraag aan jou.
0: Oh, je was niet klaar, sorry.
2: Nee, dit is de laatste. Welke uitvinding is zo gruwelijk vaak uit de lucht gedonderd dat het echt een wonder is dat we op een gegeven moment iets hebben gezegd... nou jongens, stoppen we mee. Dit gaan we gewoon niet... dit krijgen we niet voor elkaar.
0: Een vliegtuig?
2: Heel goed.
0: Oh.
1: Educatief genot... met professor Vlot.

0: Ja, het is de waanzinnige, de grote, de heerlijke, de typische, de alleskunner Elton John met Rocketman. Nou ja, of we blij moeten zijn met de uitvinding van de Rocket, ja, dat weet ik niet.
1: We hebben het nog steeds over uitvindingen vandaag, naar aanleiding van de Nobelprijzen. De genomineerden die zijn bekendgemaakt deze week. En we vroegen je net, op welke uitvinding zit jij nog te wachten? Nou, dat mag zo gek als je zelf maar wil. En dat is ook gebeurd. Marcel die appt, ik wacht nog steeds op een apparaat dat automatisch weet wat ik wil eten. Dus geen boodschappenlijstje, geen nadenken, gewoon een koelkast open en daar staat dan precies waar ik zin in heb.
0: Nou, Saskia, die is goed gemutst vanavond. Die zegt namelijk een afstandsbediening voor mijn kinderen. Niet om ze uit te zetten, hoor, maar eentje waarmee ik kan zeggen: doe je schoen aan. En dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Ik denk herkenbaar voor heel veel ouders.
0: Ja.
1: Dennis die wil een wekker die pas afgaat als die echt uitgeslapen is. Dennis, ik sluit me bij jou aan. Dus niet om 7 uur, maar gewoon: Dennis, je bent nu succesvol genoeg. Je kan aan de slag.
0: Heerlijk. Linda die zegt een apparaat dat verloren spullen terugvindt. Ik druk op sleutels en dan klinkt er ergens in het huis piep, piep, piep, piep, piep. En dat zou dan minstens een uur per week schelen. Nou, ik hoor nu gewoon mijn man aan de andere kant van deze lijstje zeggen: dat is ook handig voor jou, Jelmer. Want echt, het is vreselijk. Ik ben altijd alles kwijt en dan ren ik weer als kip zonder kop door het huis.
1: Ja.
0: En dan roep ik ook altijd: waar heb ik dit gedaan? En dan op een gegeven moment denk ik: oh ja, over 1 minuut gaat die trein. Dus ik moet echt opschieten en dan krijg ik pure panikage. En dan gaat het zweet gegutst over mijn lijf en dan ja.
1: Oh, ik vond je altijd wel een geordend en systematisch persoon. Zo kom je in ieder geval wel over, oprecht.
0: Nou, het is ook niet... Bedankt. Het is ook niet dat ik altijd alles kwijt ben. Maar sleutels, dat is wel... En ja.
1: Nou, opnieuw, je bent ook maar een mens. Naar Peter dan, die wil een teleportatiemachine. Nou, dat is denk ik ook heel herkenbaar voor heel veel mensen. Gewoon lekker bibbeli babbeli boom. En dan sta je daar.
0: Bibbeli babbeli boom, weet je
1: wat ik wil?
0: Bibbeli babbeli boom, ik wil meer muziek.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zullen we dat dan doen?
0: Yes.

0: Rob de Nijs met foto van vroeger. Ja, de camera, de fotocamera, is een Franse uitvinding uit 1826 alweer.
1: Ja, gaan we nu richting een uitvinding die niet echt een uitvinding is. Het is elektriciteit. Het is natuurlijk een natuurverschijnsel. En het werd stap voor stap ontdekt en is nu uitgegroeid tot iets, ja, waar we allemaal niet meer zonder kunnen. Dit is Electricity, Dua Lipa. Falling into the night.

0: Airport inderdaad, van de motors. En beide zijn natuurlijk een uitvinding, zowel de airport als de motor. Maar de motor is in 1673 ontworpen door de Nederlandse Christian Huygens.
1: Oh.
0: Hij ontwierp namelijk de allereerste werkende verbrandingsmotor.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind het echt knap als je zoiets kan verzinnen.
0: Absoluut, dat doen we Christian niet na. Dus Christian, goed gedaan.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I want to thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom, die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: In die slapeloze nacht, wacht, het is gewoon een droom.
10: Ja, dit is geweldig.
11: This moment is so much bigger.
1: Het is weer tijd voor onze nummer 1. En ook tijd om straks te gaan, maar dat is weer een ander verhaal. Het is een geweldige plaat, maar het is ook een geweldige uitvinding. Niet door ons gedaan, maar door onze Duitse buren. Maar wij hebben hem wel totaal geclaimd. Hij behoort helemaal tot onze cultuur, net als de kaas en net als de koeien. En we hebben er zo'n 21,4 miljoen van in Nederland. En in het wiel zitten zo'n 36 spaken en we hebben er zo'n 153.000 kilometer aan paden voor aangelegd.
0: Nou, ik denk dat jij thuis inmiddels wel weet waar Jelmer het over heeft. Over inderdaad de fiets. Niet alleen de fiets zelf hebben wij onze eigenste cultuur gemaakt, maar ook ons fietsgedrag en alles wat erbij komt kijken. Dat merkte deze Belg.
12: Jullie hebben een hele andere fietscultuur. Dat is waar. Ik heb dat gemerkt in Utrecht. Ik was in Utrecht en ik stond in Utrecht op het midden van een fietspad. En dat kan ook niet anders, want heel Utrecht is een fietspad. Nu, wat wij in België doen als iemand op het fietspad staat, wij hebben op ons stuur hebben wij een soort installatie gemonteerd. En als je daar met je duim langs gaat, zegt de installatie dring-dring. Maar niet in Utrecht. In Utrecht roept men nuttige tips vanop de fiets. Zoals opletten! Dank je wel voor de tip. Oh, dat kan ik dan mee naar huis nemen. Zie je dan zo werken aan mezelf.
1: Ik vind het gewoon heel grappig.
0: Fantastisch.
1: Ja, maar ik merk het ook heel erg zelf. Kijk, ik woon dan in Amsterdam, maar ik heb ook in Utrecht gewoond. En je doet dat. Je hebt natuurlijk allerlei toeristen daar. Je bel is altijd stuk, want die gaat altijd stuk. Dus je scheldt altijd een beetje mensen. Nou, uitschelden, oké. Okay. Maar ik roep ook altijd, ik zeg, aan de kant! Ik moet er langs! Zie je dit? Dit is een fietspad!
0: Ja, maar jij woont in Amsterdam. Ja. En het grappige is, in Amsterdam moet dat zo, want anders kom je er gewoon niet door.
1: Nou, anders kom je er echt niet door. Zeker niet in het centrale gedeelte. En op een gegeven moment denk je ook, ja, sorry. Ik heb, zal ik je verhaal vertellen?
0: Ja.
1: Oh, dat is echt heel erg. Ik kreeg een belletje dat mijn oma net overleden was. Dus ik was gewoon een beetje zo van, nou, oké. Okay. Tenminste, dit was heel onderklinkt.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Maar ik dacht gewoon een beetje van, nou, ik was niet zo goed. Ik was niet zo goed in de moed.
0: Ja.
1: En dus steekt een vrouw over, die kijkt echt niet naar links. En ik rijd met volle fietsvaart tegen haar aan. Maar ik dacht eerlijk gezegd, oh, domme koe, sorry dat ik het zeg. Maar het was echt jouw schuld. Zij valt naar de andere fietspalthelft. En een andere fiets komt aan en die fietst over haar heen. Het was echt zo zielig.
0: Oh, wat erg.
1: Maar goed, ik ben wel blij dat ze de fiets hebben.
0: Het was dus één grote hoop vallende mensen.
1: Ja, het was echt zielig.
0: En gelukkig is de hele andere sfeer in het liedje in onze nummer 1. Want het is heel relaxed en gemütlich, zegt ze wel.
1: Sorry.
0: Het is Kik met Op

0: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
0: 1963.
1: 1982.
0: De muziekmiddag.
2: All of my heart.
0: 1974.
1: 1965.
0: 1987.
1: 1976. Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
4: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
5: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 9 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
8: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
7: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
1: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen.
2: Ook nog.
1: En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
9: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
8: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

light is on.

0: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

0: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
1: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwouderbreek.
2: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen. En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.

0: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie van Wij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Het is 1 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: 1965. 1987. 1976. Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.